Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

at the bottom of the ocean, under the water,

wasn't holding up.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse Plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Goedemorgen, het is 8 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen de jukebox op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaithaal. In het centrum van Rotterdam was vannacht brand op de 15e verdieping van een flat aan de Goudse Singel. De vlammen waren vanaf de straat te zien. De brandweer hoefde de flat niet te ontruimen, maar meerdere bewoners gingen toch naar buiten voor de zekerheid. Door de brand werd de Goudse Singel voor het verkeer even afgesloten, zodat de brandweer de ruimte kreeg. Er raakte niemand gewond en de brand was om 2 uur geblust. In Oud-Alblas is gisteravond een man met zijn auto tegen een hek gereden langs het Westeinde. De man raakte niet gewond, maar bleek wel te hebben gedronken en is aangehouden voor rijden onder invloed. In de auto lagen ook nog verpakkingen van wijn en bier. Buurtbewoners hebben daarna samen de handen uit de mouwen gestoken om de bakstenen van de muur op te ruimen. Een lamp op het muurtje deed het ook niet meer. In Amsterdam is het Nationaal Monument op de Dam beklad. Er staan in het blauw teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie heeft het monument afgezet en onderzoekt wie er achter de leuzen zit. Er is ook een schoonmaakploeg gebeld om de boel schoon te maken. Het is niet voor het eerst dat het Nationaal Monument op de Dam werd beklad. Dat gebeurde pas nog rond de dodenherdenking, toen er genocide op stond. En in de duinen van Texel was gisteravond brand op een camping. Een tent was in brand gevlogen nadat een gasfles was ontploft. De duinen vlogen daarbij ook in brand. Gasten van de camping kwamen meteen in actie en hebben de brand geblust met emmers water. De brandweer maakte het werk daarna af en zorgde ervoor dat al het gevaar was geweken. Er raakte niemand gewond. Het weer, het is zonnig, droog en zomers warm. Op het strand wordt het vandaag 25 graden. Dieper in de regio kan het wel 28 graden worden. Vanavond blijft de zon ook nog schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
18: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf! Winkelcentrum Zuidplein, eindeloos werelds eten.
19: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Uit 1963 hoor je de Beach Boys met Surfing USA, wat een van de 500 nummers werd die de rock en roll heeft gecreëerd. De Beach Boys noemden zichzelf in eerste instantie de Pendletons, naar een bekend overhemdenmerk dat door de groepsleden werd gedragen. Via vader Wilson, die uiteindelijk de manager van de groep werd, mochten de Pendletons auditie doen bij een heel klein platenmaatschappijtje. Daar werd tot hun grote schrik en zonder medeweten de groepsnaam gewijzigd in de Beach Boys. Bleek een goede zet te zijn, want de Beach Boys werd een legendarische groep met tal van hits, waaronder dus Surfing USA. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse bluesmuzikant Eddie Shaw werd 80 jaar, werkte met grote artiesten als Muddy Waters, Little Milton en Howlin' Wolf samen. Al op zijn 14e speelde hij mee in een jam-sessie met de band van Ike Turner. Voor zijn werk won hij een aantal prijzen en hij kwam er in 2014 mee in de Blues Hall of Fame. Dit is nu uit 1978, Eddie Shaw met Out of Bad Luck.

was Betsy Cline samen met de Jordanaires met You Belong To Me uit 1962. Dit nummer staat op haar album Sentimentally Yours, wat haar derde studioalbum was en het laatste album voor haar tragische dood bij een vliegtuigongeluk ruim een half jaar later. De populairste versie van het nummer You Belong To Me werd in 1952 in Los Angeles opgenomen in de Radio Recorder Studio door Joe Stafford. En die studio werd gebruikt door bekende artiesten als Elvis Presley, Sam Cooke, Patti Page en The Carpenters. In de hoogtijdagen van de studio werd hij beschouwd als de beste in Los Angeles. En hoewel het origineel van dit nummer van Joni James is, wist Joe Stafford een dikke nummer 1 hit te scoren met You Belong To Me. In 1964 ging op Broadway de musical Golden Boy in première, gebaseerd op de gelijknamige musical uit de jaren 30. Het project werd speciaal opgezet voor Sammy Davis Jr. en zorgde ervoor dat zowel hij als de musical werd genomineerd voor een Tony Award, de belangrijkste theaterprijzen. Later speelde Sammy Davis ook nog op West End in Londen. Een van de nummers die Sammy Davis Jr. in de musical Golden Boy zong was Can't You See It?

Uit 1974 hoorde je de Charlie Daniels Band met The South's Gonna Do It Again. Het nummer is een ode aan Southern Rock en noemt verschillende bands en muzikanten uit het zuiden van de Verenigde Staten en staat op het album Fire on the Mountain. Charlie Daniels werd geboren op 28 oktober 1936 in North Carolina en kreeg door een fout op zijn geboortecertificaat een S toegevoegd aan zijn achternaam. Hij begon al op jonge leeftijd met het maken van muziek en zou uiteindelijk 83 jaar worden. We gaan naar de Righteous Brothers, het duo dat bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Zij traden in 1962 voor het eerst samen op, begonnen in 1963 als duo en braken in 1964 door met hun hit You've Lost That Love and Feeling. Weer een jaar later kwam een album Just Once in My Life uit, met daarop onder meer Unchained Melody en het nummer You Are My Sunshine. Dit nummer werd geschreven door Jimmy Davis en Charles Mitchell en werd in 1940 voor het eerst uitgebracht. Inmiddels zijn er honderden versies van You Are My Sunshine in tientallen talen en één daarvan is van The Righteous Brothers.

In 1967 was dat Engelbert Humperdinck met Am I That Easy To Forget. Het nummer werd geschreven door Carl Bailo en W.S. Stevenson. En Bailo bracht het in 1958 zelf als eerste uit. Engelbert Humperdinck zette Am I That Easy To Forget op het album The Last Waltz en scoorde er een nummer 1 hit mee. In 1970 kwam het vijfde album van Creedence Clearwater Revival uit. En dat album werd Cosmos Factory genoemd. Net als de meeste nummers van Creedence Clearwater Revival werd ook Looking Out My Back Door geschreven door John Fogerty. Het meest bizarre is wel dat hij op jonge leeftijd een wurgcontract tekende en jarenlang geen cent zag van zijn eigen muziek. Maar daar kwam in 2023 na jaren van juridische strijd een einde aan en John Fogerty kreeg weer een meerderheidsbelang over zijn eigen liedjes en dus speelt de nu 79-jarige muzikant die ook weer live. Dit is nu Creedence Clearwater Revival met Looking Out My Back Door.

Dat was Frank Sinatra, de vaste gast van de Rijnmond Jukebox met We'll Be Together Again uit 1956. Het stond destijds op zijn album Songs for Swingin' Lovers. Het nummer We'll Be Together Again werd al in 1945 geschreven door Carl Fisher en Frankie Lane, en het waren de Pied Pipers die het als eerste uitbrachten, waarna velen volgden, waaronder dus Frank Sinatra. De Amerikaanse zanger en gitarist Arthur Big Boy Krudup werd 68 jaar en is bekend van nummers als So Glad You're Mine, That's Alright en My Baby Left Me, later ook opgenomen door onder meer Elvis Presley. Het nummer My Baby Left Me kwam uit in 1950, al is het aan Elvis te danken dat het nummer bij een groter publiek bekend werd. Toch is het origineel van My Baby Left Me van Arthur Big Boy Krudup.

0: Je hoorde Darlene Love met Today I Met The Boy I'm Gonna Marry in de Rijnmond Jukebox. In 1963 kwam dit nummer uit en het werd mede geschreven door Phil Spector. Darlene Love begon met zingen in een kerkkoor en ging in 1962 samenwerken met Phil Spector. En hij was ook degene die haar van een artiestennaam voorzag. Want ze werd geboren als Darlene Wright. Ze werd vorige week 84 jaar en van ophouden wil ze nog steeds niet weten. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar The Killer. En dan heb ik het natuurlijk over Jerry Lee Lewis. De Amerikaan die tal van gouden platen kreeg, miljoenen platen verkocht en ook veel prijzen won. Het leverde hem een plek op in de top van de lijst met de beste artiesten aller tijden. We gaan naar 1975, want in dat jaar kwam zijn album Boogie Woogie Countryman uit. En een van de nummers op dat album kreeg dezelfde titel. Dit is Jerry Lee Lewis met Boogie Woogie Countryman.
1: Well, folks, you can call me country. And I have been known to be a little wild. But I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie woogie country.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Goedemorgen, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen verder met de jukebox op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn vannacht teksten gekalkt op het monument op de Dam in Amsterdam. In blauwe en gele verf staan er in het Engels teksten op als stop mensensmokkel en tijd om wakker te worden. Er is ook een doodshoofd opgetekend. De gemeente Amsterdam heeft een schoonmaakbedrijf gevraagd om de bekladdingen weg te halen. De politie zorgt er tot die tijd voor dat er niemand bij kan komen. Er wordt ook onderzocht wie er achter de bekladdingen zit. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuigje met toeristen neergestort. Er zaten mensen in uit Italië, Duitsland en Spanje en ook twee piloten. Niemand overleefde de crash. Het vliegtuigje vloog over de zogenaamde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht zijn te zien. Het is niet voor het eerst dat zo'n toeristenvliegtuigje neerstort in Peru. 4 jaar geleden kwamen daarbij nog 2 Nederlanders om het leven. En de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde in meer dan 180 films, waaronder Flodder in Amerika. Maar vaak was hij in films en series te zien als mafioso. Een van zijn bekendste rollen was Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de HBO-serie The Sopranos. Pastore werd gisteren dood gevonden in zijn huis. Er was iemand langsgegaan omdat Pastore al een paar dagen nergens op reageerde. De doodsoorzaak is niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Op het strand wordt het 25 graden. Dieper in de regio kan het wel 28 graden worden. Vanavond blijft de zon ook nog schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Wat doe jij als je de sirene hoort?
11: Toch even op internet kijken, denk ik.
0: En wat als je geen verbinding hebt?
11: Ik heb geen idee.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ik zie kleurrijke streken.
19: Ik zie mensen van alle tijden.
20: Ik zie deze stijl wel zitten.
21: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
22: Centraal Museum Utrecht.
23: Laat meer zien.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was in 1960 Natural Born Lover van Fats Domino. Een nummer dat hij samenschreef met zijn vaste schrijfpartner Dave Bartholomew. Fats Domino scoorde tientallen hits en kon Elvis tot een van zijn bewonderaars rekenen. Ze waren ook goede vrienden van elkaar. Antoine Dominique Domino was zijn echte naam en Fats Domino overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd. Op 21 juli was het 3 jaar geleden dat Tony Bennett overleed. De laatste van de grote crooners. Deze legendarische zanger werd uiteindelijk 96 jaar. We gaan met hem naar het nummer The Very Thought of You. Dat al in 1934 werd geschreven door de Engelse bandleider Ray Noble. En hij nam het met zijn orkest als eerste op. En toen El Bowley als eerste zanger. The Very Thought of You werd daarna een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En is door de jaren heen door tal van bekende artiesten opgenomen. Waaronder Bing Crosby, Billie Holiday, Frank Sinatra, Michael Bublé. En in 1966 door Tony Bennett.

Dat was Ray Orbison met Candyman uit 1961, wat de B-kant was van zijn grote hit Crying. Dit nummer werd geschreven door Beverly Ross en Fred Neil en bereikte de 25e plaats in de Billboard Hot 100. Het nummer Candyman is later gecoverd door artiesten als Bobby V, Dion, Wanda Jackson en Brian Hyland. Roy Orbison overleed in 1988 op 52-jarige leeftijd. In 1965 bracht Bob Dylan het door hem zelf geschreven nummer Mr. Tambourine Man uit. En hij kwam ermee in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden terecht. Nog een maand later bracht de Amerikaanse band The Byrds hun debuutalbum uit, dat ook Mr. Tambourine Man ging heten. En dat album bleek een schot in de roos, want het staat in tal van lijstjes met beste albums ooit gemaakt. En dat geldt ook voor de gelijknamige single van The Byrds, want zij kwamen zelfs hoger dan Bob Dylan te staan in de lijst met de 500 beste nummers ooit gemaakt, met hun uitvoering van Mr. Tambourine Man.

Dat was Do You Wanna Dance van Cliff Richard and the Shadows uit 1962. Het nummer werd geschreven door de Amerikaanse zanger Bobby Freeman in 1958 en in datzelfde jaar door hem uitgebracht. Cliff Richard scoorde er een hit mee, want onder andere in ons land stond Do You Wanna Dance op nummer 1. Cliff wordt over 2 maanden 86 jaar en eind vorig jaar maakte hij bekend dat hij prostaatkanker heeft gehad, waar hij voor werd behandeld. De Amerikaanse zangeres Tammy Wynette was niet gezegend met een sterke gezondheid en dat zorgde er ook voor dat ze in 1998 overleed, slechts 55 jaar oud. Bij leven had ze morgen 83 geworden. Ze won tal van prijzen, waaronder 3 Grammy Awards. We gaan nu naar 1967, want in dat jaar kwam haar debuutalbum Your Good Girl's Gonna Go Bad uit. De gelijknamige single zou voor de doorbraak van Tammy Wynette zorgen en hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

Uit 1995 was dat de Noord-Ierse zanger en gitarist Gary Moore met het fraaie Need Your Love So Bad. Het nummer dat in 1955 mede werd geschreven door Little Willie John, die het zelf ook als eerste uitbracht. Gary Moore nam dit nummer destijds op voor het album Blues for Greenie, een tribute-album voor Peter Green, de oprichter van Fleetwood Mac. En ook deze band heeft Need Your Love So Bad opgenomen en uitgebracht. Gary Moore had littekens in zijn gezicht en die kreeg hij na een vechtpartij in een café in de jaren 70. Twee mannen zeiden iets over zijn vriendin. Hij sprak hen aan en vervolgens sloeg een van de mannen een fles kapot en sneed Moore in zijn gezicht. De zanger overleed uiteindelijk in 2011 op 58-jarige leeftijd. In 1956 maakten we kennis met de musical My Fair Lady, waarvoor de muziek werd geschreven door Frederick Lowe en Alan J. Lerner. Een van de nummers uit die musical is I've Grown Accustomed to Her Face. Dat als eerste werd gezongen door Rex Harrison. Hij zong het trouwens ook in de filmversie van My Fair Lady uit 1964. Er zijn ontzettend veel covers van dit nummer gemaakt, waaronder door Dean Martin, die het in 1960 uitbracht op zijn album This Time I'm Swingin'. In 2007, 12 jaar na de dood van The King of Cool, kwam het album Forever Cool van Dean Martin uit, met daarop duetten met tal van artiesten die gebruik maakten van de stemopnames van Dean Martin. Eén daarvan is trompetist Chris Botti, die je nu samen hoort met Dean Martin in I've Grown Accustomed to Her Face.

1966 bracht Paul Anka zijn album Strictly Nashville uit. En een van de nummers op dit album van Paul Anka is Memphis, Tennessee. In 1959 bracht Chuck Berry het door hemzelf geschreven nummer Memphis, Tennessee uit. En later verschenen er ook covers van onder andere Elvis Presley en de Beatles. In 1972 zouden John Lennon en Yoko Ono wat samenzingen met Chuck Berry in de tv-show van Mike Douglas. Paul Anka werd afgelopen week 84 jaar en hij werd geboren in Canada, maar sinds 1990 heeft hij de Amerikaanse nationaliteit. In 1984 kwam het nummer 1 country album Friendship van Ray Charles uit, waarvoor hij samenwerkte met grote namen als Johnny Cash, B.J. Thomas, Hank Williams Jr. en Willie Nelson. Zij namen samen het nummer 7 Spanish Angels op. En dat leverde zowel in Amerika als in Canada een nummer 1 hit op. Voor Ray Charles zou het zijn meest succesvolle country nummer worden. Eigenlijk was het bedoeld voor Marty Robbins, maar hij overleed voordat hij ermee aan de slag kon gaan. En zo vond 7 Spanish Angels zijn weg naar Ray Charles en Willie Nelson.

Van het album All Aboard uit 1998 van de Amerikaanse swingband Indigo Swing hoorde je het nummer I'm Glad I'm Not Dead. Dit album was ook het eerste album van de in totaal twee die deze band uit San Francisco uitbracht. Indigo Swing werd in 1992 opgericht en onderging door de jaren heen veel wijzigingen in de bezetting. En begin deze eeuw viel het doek voor de band nadat het niet was gelukt een nieuw platencontract binnen te slepen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Bring It On Home To Me. Het nummer dat door Sam Cooke in 1961 werd geschreven. Hij schreef het destijds over zijn verloren geliefde en bracht het een jaar later uit. Het werd een dikke hit en werd door de jaren heen gecoverd door tal van artiesten, waaronder door Percy Sledge. Hij werd geboren als Percy Tyrone Sledge, won door de jaren heen meerdere prijzen, kwam in de Rock and Roll Hall of Fame en overleed in 2015 op 74-jarige leeftijd. En Percy Sledge hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Bring It On Home To Me. Give

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Goedemorgen, het is 10 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd. Maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het best is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. Steeds meer landen zijn het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden commerciële WK-plannen. De leden van de UEFA willen al dat hij vertrekt en ook de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika, de CONCACAF, heeft een soort gelijkstatement gemaakt. De Britse krant The Times heeft ontdekt dat als de plannen waren doorgegaan, het salaris van Infantino vertienvoudigd zou worden tot €26 miljoen per jaar, nog exclusief bonussen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
11: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. In Oud-Alblas is gisteravond een man met zijn auto tegen een muurtje met een hek gereden. De man raakte niet gewond, maar bleek wel te hebben gedronken en is aangehouden voor rijden onder invloed. In de auto lagen ook nog verpakkingen waar wijn en bier in heeft gezeten. Buurtbewoners hebben na het ongeluk de handen uit de mouwen gestoken om de bakstenen van een gevallen muur op te ruimen. Een lamp op het muurtje deed het ook niet meer. In Zwitserland wordt het leger ingezet om de droogte te bestrijden. Met een helikopter van de luchtmacht wordt 14.000 liter water naar twee boerderijen in de Alpen gebracht voor de koeien. Die hebben zelf geen water meer. In heel Europa zijn er problemen met het waterpeil door de droogte. In onze regio is dat zo erg dat de parksluizen in Rotterdam vanaf dinsdagnacht niet meer open gaan. De sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn al langer dicht. Op de snelweg bij het Brabantse Moergestel werd gisteren een man op een elektrische step van de weg gehaald. Hij was vanaf het tankstation vertrokken en het personeel van de shop belde de politie. Agenten konden de man nog net tegenhouden vlak voordat hij daadwerkelijk de snelweg zou oprijden. Het bleek te gaan om een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die zijn wagen bij het tankstation had geparkeerd en op de step naar Tilburg wilde gaan. En Madonna heeft vannacht een optreden gegeven in de AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van de World Pride. Ze begon wel bijna een uur later dan de bedoeling was. Waarom dat was, is niet bekend. Daarna stond ze een half uur op het podium en deed ze zo'n 7 nummers. Madonna had ook nog een verrassingsartiest meegenomen. Dat was Kylie Minogue. Het gerucht ging dat Madonna ook bij de botenparade was, maar dat is niet bevestigd. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
16: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Goedemiddag, het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere veerpontjes in Gelderland kunnen niet meer varen door het lage waterpeil in rivieren. De Rijn bij Lobith kwam deze week op het laagste niveau ooit te staan. En daardoor kunnen de veerponten in dat gebied niet meer varen of ze kunnen niet dicht genoeg meer bij de kade komen. De verwachting is dat sommige Gelderse pontjes die nu nog wel kunnen varen ook snel moeten stoppen, want de droogte blijft voorlopig aanhouden. In de Belgische kustplaats Blankenbergen heeft een Nederlander vanmorgen geprobeerd om met zijn auto de trap te nemen. De 74-jarige man zou zijn verdwaald in het centrum van Blankenbergen en probeerde met de navigatie-app Waze de juiste weg te vinden. Maar daardoor kwam hij bovenaan een pas gerenoveerde trap uit. Op foto's in Belgische media is te zien dat de auto op de bovenste treden balanceert. Volgens de politie was de man verstrooid. Een filmavond tussen de dieren in Diergaarde Blijdorp volgende maand is zo'n succes dat er wordt gedacht om een extra avond te organiseren. Het is een samenwerking tussen de Diergaarde en Pathé Schouwburgplein dat dit jaar 30 jaar bestaat. De avond met de live-action versie van The Lion King was binnen een paar uur uitverkocht. Op de tweede avond is de film De Marathon te zien. Welke film er op die eventuele derde avond wordt gedraaid is niet bekend. En Marokko heeft een snelweg die naar de westelijke Sahara loopt vernoemd naar Donald Trump. Vorige maand kreeg de Amerikaanse president al een brief waarin dat werd aangekondigd. En vorige week zei Trump te hopen die hele snelweg binnenkort een keer te kunnen rijden. Marokko deed de naamswijziging als bedankje, omdat Trump heeft erkend dat de westelijke Sahara bij Marokko hoort. De oorspronkelijke bewoners willen een onafhankelijke staat zijn. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
14: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek.
18: Radio met een grote R. Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: mij.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Dat is een goeie.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding, die ambulance.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de A16 bij Breda is een auto uit de bocht gevlogen op de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg. De bestuurder heeft het ongeluk niet overleefd. Volgens de politie zat hij alleen in de auto en waren er ook geen andere voertuigen betrokken bij het ongeluk. De verbindingsweg van de A16 naar de A58 blijft voorlopig dicht. Op de A16 richting België zijn bij knooppunt Galder 2 rijstroken afgesloten. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland. Zo was het begin dit jaar nog raak bij een brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er mensen mee na een ernstig ongeluk, maar criminelen kraken er een kluis mee. In Moskou is gisteravond een aanslag gepleegd op een hoge Russische generaal. Die zat in een restaurant om zijn 55ste verjaardag te vieren. In het restaurant ging een bom af die 21 mensen heeft gedood. Het is niet bekend of de hoge Russische militair daarbij zit. De aanslag is nog niet opgeëist, maar kan goed uit Oekraïne komen. Daar wordt hij gezocht voor oorlogsmisdaden. En de profcarrière van Michiel Kramer zit er nu echt op. In Waalwijk werd een afscheidswedstrijd gespeeld met teams die door hem zelf waren samengesteld. Er deden mensen mee met wie hij heeft samengewerkt in zijn carrière, ook bij Feyenoord. Kramer gaat zich nu richten op een carrière als trainer. Dat gaat hij bij RKC doen bij het onder 21 team, waar hij begint als assistenttrainer. Hij ontdekte die nieuwe passie toen hij bij VV Smitshoek het team van zijn oudste zoon ging trainen. Het weer, zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op. Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Het is nu 2:00. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen zijn we er met Rijnmond Sport, met een uitzending die tot 6:00 zal duren. En die staat in het teken van de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord in aanloop naar het nieuwe seizoen. Een oefenwedstrijd thuis in de Kuip tegen Atalanta uit Bergamo, uit Italië. Dat allemaal zometeen. Nu het nieuws van 2:00 op Rijnmond met Mario Kajtaal.
16: Goedemiddag. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van de herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukzoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. Op het IJsselmeer is vlakbij Urk brand ontstaan op een boot, mogelijk door een explosie. Twee mensen zijn erbij overboord geslagen. Wat er precies is gebeurd moet nog worden uitgezocht. Het is ook niet bekend of er nog meer mensen aan boord waren. Vanaf het vasteland van Urk was een grote zwarte rookwolk te zien vanaf het IJsselmeer. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer, zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen en vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Er is een file op de ruit van Rotterdam, die staat op de A16 vanuit Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, daar 3 kilometer, zo'n 6 minuten in de file.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond met Bart Nolles.
15: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij de eerste Rijnmond Sport van het nieuwe voetbalseizoen. Over een week begint een nieuw eredivisiejaar. En dus zijn bij alle clubs zo begin augustus de verwachtingen weer hoog, die vast hier en daar gepaard gaan met de dromen en voetbalfantasieën. Maar ja, het is ook de periode van nog in- en uitgaande transfers. De periode van oefenwedstrijden om de voorbereiding af te sluiten. En voor Feyenoord is er straks de laatste testcase voordat zondag de competitieopening wacht bij Sparta. Een voorbereiding die, voor zover je de resultaten van oefenwedstrijden serieus kan nemen, best goed verloopt. De vraag is of er ook gewonnen kan worden van de grootste tegenstander in die voorbereiding. Atalanta uit Bergamo, de nummer 7 van Italië van het vorige seizoen. Atalanta is in de Kuip om te spelen tegen het hernieuwde Feyenoord. Met Giovanni van Bronckhorst die terug is gekeerd als trainer. En in het stadion, dat is allemaal wel gewoon hetzelfde gebleven, hebben wij Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
1: Voor veel mensen wordt het een eerste officieuze kennismaking met veel van die nieuwe spelers van Feyenoord. De nieuwe keeper Tjark Ernst. Hij staat in de basis achterin op de linksbackpositie vandaag. Mika Marmol, Charles van Houten, de Belgische controleur op het middenveld. Ook die staat in de basis. En heel veel oude bekenden die er ondanks alle interesse die er is, ondanks alle geruchten die er zijn, gewoon bij zijn ook in de basis vandaag. Dan doe ik op Giviro Reed, op Ayas Subeda en Anis Hartsmoussa. Staan allemaal in de basis voor Dennis Kranenburg. De eerste editie van ook de Kuip Cup.
3: Ja.
1: Daartoe is deze openingswedstrijd omgedoopt. Met, misschien kun jij er meteen uitleggen, wat aparte regels ook over de speeltijd en dergelijke.
3: Ja, er wordt 2 keer 3 kwartier gespeeld vandaag hier in de Kuip. Daarna wordt er sowieso 2 keer 1 kwartier verlengd. En als de stand dan daarna nog steeds gelijk zou zijn, dan worden er strafschoppen genomen om uiteindelijk toch een winnaar te krijgen voor de eerste editie van de Kuip Cup. En het zou toch wel mooi zijn dat Giovanni van Bronckhorst, die wegging als de meest succesvolle trainer uit de historie, en in de eerste wedstrijd waarin er een prijs op het spel staat, ook gelijk maar weer die Kuip Cup erbij kan schrijven aan die prijzenkast van hem, die toch wel aardig gevuld is in die voorgaande periode dat hij hoofdtrainer van Feyenoord was. Ik zal de opstelling in zijn geheel nog 1 keer geven voor de duidelijkheid. Ernst, zoals gezegd, dus de keeper. Achterin Reed, Sint-Juste, Watanabe en Marmol. Het middenveld met Van Houten, Valente en Zegiel. En voorin Hajmoussa, Ueda en Diarra. Zij gaan het zo meteen opnemen tegen Atalanta Bergamo. Inderdaad, Bart zei het al, de nummer 7 uit de Serie A van afgelopen seizoen, waar we natuurlijk altijd kijken of Martin de Roon uit Zwijndrecht in de basis staat. Oud-jeugdspeler van Feyenoord en Sparta onder andere. Hij is er wel bij, maar hij zit vandaag op de bank. Ja.
15: Het komende uur praten we over Feyenoord nog. Blikken we vooruit op die oefenwedstrijd. Maar spreken we ook over Sparta. Dat gisteren de voorbereiding afsloot tijdens de jaarlijkse familiedag op het kasteel. Onze analist in de Kuip is Emiel Schelvis om te kijken naar Feyenoord tegen Atalanta. We zijn er bij deze uitzending van Rijnmond Sport tot 6 uur vanavond.

0: De Bee Gees en Night Fever aan het begin van deze Radio Rijnmond Sport op de zondagmiddag 2 augustus. Die dus in het teken staat van de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord in aanloop naar een nieuw voetbaljaar, het seizoen 2026-27 tegen Atalanta uit de Italië, uit de Bergamo. We gaan er verder op vooruit blikken met onze twee jongens in het stadion. Dennis en Dennis, nogmaals goedemiddag mannen. Even een beetje het beeld schetsen, de sfeer proeven, hoe ligt de Kuip erbij en... Hoe is nou precies het programma voor vanmiddag?
1: Het stadion is nog verre van gevuld. Dat kunnen we wel zeggen. Er komen nog heel veel mensen deze kant op. Dat is ook niet zo heel gek, want die wedstrijd begint over een dikke 3 kwartier. Dus er zullen nog veel mensen bij gaan komen. Het veld ligt er fantastisch bij. Zoals we dat dadelijk gewend zijn hier. We zagen pas geleden een oefenwedstrijd Legio uithalen op een van de doelen. En die keek toen naar het veld zo van, ja, ik raak hem niet lekker, dat lag aan het veld. Ja, ik kan me dat niet voorstellen als je het veld hier ziet liggen. Het lijkt wel een bouillardlaken. En wat vooral natuurlijk opvalt is dat hele grote spandoek dat we al klaar zien hangen. Met daarop natuurlijk ook allerlei namen van supporters van Feyenoord die het afgelopen jaar zijn overleden. 305 nieuwe namen zijn daarbij gekomen. En in totaal staan er 2332 namen op dat immense spandoek wat daar straks naar beneden zal worden gerold bij aanvang van die wedstrijd, waar ook een minuut stilte dan zal zijn. Maar het zonnetje schijnt goed. Ik zie dat ook het grootste gedeelte van het stadion ook al in het zonnetje zit. Mensen mochten flesje water zonder dop mee naar binnen nemen. Ook zonnebrandcreme mee naar binnen nemen, om ervoor te zorgen dat je dadelijk niet weggaat als dezelfde kleur als de helft van je Feyenoord shirt. Ja. Daar zit je ook niet op te wachten.
0: Waarom mag er eigenlijk geen dop mee? Wat is daar de gedachte achter?
1: Nee, omdat je zo'n volle fles daar zou je eventueel mee kunnen gooien, denk ik dan zomaar. Ja, dat eventueel dan. Sarri heeft natuurlijk al eens eerder een katheter naar zijn hoofd gekregen.
2: Ja. Dus die mag ook alleen naar binnen zonder dop.
0: Als trainer van Lazio Roma. Dat was tamelijk legendarisch. Geweest zijn een jaar of 2 geleden.
2: Over de grasmat trouwens nog, Bart. Is een maand geleden natuurlijk de eenwording tussen Feyenoord en de Kuip. Die is afgerond en een van de eerste dingen die gedaan is dat er een ander soort gras dan in de afgelopen jaren in de Kuip is gelegd. Ik was hier toen ook rondom dat die eenwording werd afgerond een maand geleden. Toen lag het echt anders bij dan nu. En het lijkt zijn vrucht inderdaad te hebben afgeworpen, want het ziet er echt prachtig uit.
0: Mooi. Ik neem aan trouwens ook dat de oud-Feyenoorders, dat is ook een traditie, bij de laatste oefenwedstrijd voor aanvang van een nieuw voetbaljaar allemaal zijn uitgenodigd. Die zullen ongetwijfeld ook nog hun opwachting maken.
2: Zeker,
0: ook oud-gediende op het veld waarschijnlijk dadelijk vlak voor de aftrap. Jongens, laten we praten over het Feyenoord van nu. Als je kijkt naar de opstelling die nu door Van Bronckhorst is geformeerd, in hoeverre denken jullie dat dit de basiself gaat zijn straks bij aanvang van de competitie?
2: Ja, ik denk dat dat wel meegaat. Nou, bij aanvang van de competitie, dat is natuurlijk al over een week van nu.
0: Precies.
2: En in een week kan er ook veel gebeuren. Maar over een maand van nu, dus die window echt gesloten is, denk ik dat het er toch echt anders uitziet. Dat Feyenoord dan nog nieuwe spelers heeft gehaald. Maar dat er ook spelers zijn vertrokken. Want het is niet voor niets dat er veel te doen is om Jivaro Reed, om Ayaz Zerweda, om Anis Hartsmoussa. Daar gaat echt nog wel wat mee gebeuren. Maar nu zijn ze er alle drie, die ik net noem, in ieder geval nog bij.
0: Ja, laten we het per linie maar gewoon dan eventjes doornemen, zoals het voor vandaag in die wedstrijd tegen Atalanta staat. Ernst is de opvolger van Wellenreuter. Wat is eigenlijk de eerste indruk van hem?
1: De indruk die we krijgen van wat we van hem hebben gezien, hij heeft natuurlijk 1 wedstrijd gespeeld vorige week waarin hij niet superveel te doen had. Maar de indruk die we tot nu toe krijgen is een hele positieve. Hij komt heel rustig en relaxed over. Het is ook best wel een grote kerel. Ik heb hem ook een keer gesproken toen hij net uit de helikopter kwam. Dus daar maakt hij wel een indruk. Maar wat je vooral hoort ook, hè, als je dan praat met spelers of met mensen om dat eerste elftal heen, welke indruk die maakt. Ja, dat spelers heel erg onder de indruk ook van hem zijn. Op de trainingen bijvoorbeeld in dat trainingskamp. Dat ze daar echt onder de indruk van hem waren over wat hij daar heeft laten zien. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarin ook gaat laten zien. Hè? Want we zagen vorige week bij iedere bal die hij kreeg, werd hij massaal toegejuicht en toegezongen. Ja. Ja, je weet ook hoe dat dadelijk gaat. Dat als het om het echtje gaat en de drukte wat meer opkomt, dan is een foutje, kan er ook ineens tegen je gaan werken. Dus, maar voorlopig de indruk die we van hem krijgen is goed.
0: Okay. Dan de achterste linie. Met vandaag dus Reed, Saint-Juste, Watanabe en die Marmol. Oké, de interesse van Reed die weten we. Maar denken jullie dat Saint-Juste en Watanabe, dat voorlopig de komende weken het centrale verdedigingsduo van Feyenoord gaat zijn?
2: Ja, ik ben er wel door verrast dat tot nu toe eigenlijk heel de voorbereiding, en er is vaak ook halverwege een heel elftal gewisseld, hè, maar Saint-Juste was altijd in de eerste helft direct de rechter centrumverdediger bij Van Bronckhorst. En ook nu inmiddels Anel Achmedhodžić die echt weer helemaal bij is. Zoals vandaag het geval is, de laatste wedstrijd voordat de competitie start, krijgt Saint-Juste de voorkeur naast Watanabe. De laatste lijkt mij toch wel een zekerheid, die Japanner. Ja. Maar wat ook nog een optie is, Bart, is dat Watanabe de rechtercentrumverdediger wordt. Mika Marmol gewoon de linkercentrumverdediger, waarvoor hij ook beoogd is. Ja. Die staat nu bij gebrek aan een linksback, door de blessures van Bos en Smal. Staat Marmol op die linksbackpositie en moest er dus nu al wat geschoven worden. Dus ik sluit ook niet uit dat we een centrum Watanabe Marmol uiteindelijk gaan zien.
0: Oké, okay, goed. Dat moeten we dan nog eventjes afwachten. Ook indachtig die blessures van die originele linksbacks van Feyenoord. Dan het middenveld. Van Houten, de nieuw aangetrokken middenvelder. Charles van Houten, van Nice overgekomen voor 5 miljoen. Ooit nog eens kampioen geworden met Union in België. Hij is gelijk een soort van vaste waarde daar, hè, als controleur, of niet?
2: Ja, was ook niet voor niets een van de eerste aankopen die Rigaud heeft gedaan als technisch directeur bij Feyenoord. Omdat er uit de analyses ook is gebleken dat Feyenoord met hoe het wil spelen met Van Bronckhorst die controle nodig heeft. Het is vaak gespeeld met eigenlijk twee controleurs op het middenveld. En Valente dan als de nummer 10. Nu met Segiel, wat toch wel iets meer een verbindingsspeler nog is dan Targaline. Dat lijkt toch wel de bezetting om het middenveld in veel wedstrijden dan te kunnen gaan worden ook. Hè?
0: Ja.
2: Dan heb je zo'n controleur als Van Houten ook nodig erbij. En het is ook nog eens iemand die, ondanks die controlerende rol, ook met zijn passing wel degelijk een veld ook open kan spelen vanuit die controlerende rol. Dus ook de eerste indruk van hem is best wel positief. Al moet ik nog wel de kanttekening erbij zetten. Daar ben ik met name bij hem ook heel erg benieuwd naar. Als het straks Champions League is, als de echt grote wedstrijden er zijn. Dat is ook nieuw voor hem. Hè. Hoe gaat hij zich dan tegen die weerstand houden? Of komen er dan misschien ook wat mankementen aan het licht die we nu nog niet kennen?
0: Nou, oké. Zien we wel later dan allemaal. De rest van het middenveld met Segiel op 8, Valente op 10. Betekent dat, en het is natuurlijk allemaal nog een beetje koffiedik kijken hoor, ik realiseer het me, maar dat voor de basis er voorlopig voor Stijn even nog geen plek is?
3: Daar lijkt het wel op. Ook omdat Stijn natuurlijk ook terugkeert nog van een blessure. Hè, waar hij al een tijdje mee heeft gekampt. En als je dan ook inderdaad hoort, hè, van Segiel. Ja, er was interesse voor hem vanuit het buitenland. Ze willen hem daar niet laten vertrekken. Omdat ze hem ook gewoon de kans willen geven. En echt wel potentie ook in hem zien. En als je dan die voorbereiding, ook die wedstrijden ziet die hij heeft gespeeld. Waarin hij als spelverdeler bij Feyenoord echt van grote waarde was in die wedstrijden. Hè, met de meerdere assists ook die hij heeft gegeven. Makkelijk voetballend. Ook als je dan op technisch gebied ook ziet af en toe hoe makkelijk die dan met die techniek onder bepaalde druk ook uitvoetbalt. Ja, ziet dat er gewoon heel erg positief uit. Ja, hij klopt blijkbaar op de deur, want hij krijgt van Giovanni van Bronckhorst echt wel ook vertrouwen om veel minuten ook te gaan maken bij Feyenoord. Dus ik ben ook wel benieuwd, want we zagen natuurlijk ook dat Targaline zich in het afgelopen seizoen ook echt goed heeft ontwikkeld. Ja. Dus dat gaat best wel een strijd ook worden tussen die twee. En dat is denk ik alleen maar goed.
0: Precies, luxe problemen zal een trainer dat noemen. Dan tot slot de voorste linie. Het zo meteen in die oefenwedstrijd tegen Atalanta, Hachimusa, Ueda en Diarra. We willen toch met name even over Hachimusa hebben. Natuurlijk Algerijns international. Hoe concreet zijn de transferperikelen rondom hem? We weten bij Reed dat Nottingham Forest op de lijn is gekomen. En AS Roma ook. Maar hoe zit dat met Hachimusa?
3: Ja, Hachimusa is natuurlijk een speler die vorig seizoen ook heel goed heeft gedaan. Met de Algerije naar Amerika, Mexico en Canada is geweest voor het WK.
0: Ja.
3: En er is ook zo'n speler waarvan je dan weet op voorhand al, daar gaat gewoon interesse voor komen. Er is nu ook interesse voor hem vanuit Engeland, Newcastle United. Dat is nog niet helemaal concreet in de zin van dat er ook echt wel biedingen en dat soort dingen zijn. Maar er is zeker wel interesse in hem. En het zou mij ook echt wel verbazen als hij aan het einde van die transferwindow nog bij Feyenoord speelt. Omdat dat iemand is die jong is, die echt potentie heeft. Dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ja, die denk ik ook wel een stapje hoger kan. En bij Feyenoord is het ook wel zo dat als het bod goed is, als er echt gewoon heel veel geld op tafel komt, dan zal Feyenoord daar ongetwijfeld ook niet onwelwillend tegenover staan.
0: Nee, oké. Okay. Goed. Ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen over wat betreft de verbazing van Newcastle United voor Hachimusa. Maar je hebt het meer over dat je verbaasd zou zijn als hij hier niet meer zou spelen. Maar Newcastle, Hachimusa. Goh, dat is nou niet echt een verbinding die ik meteen zie hoor. Als het gaat om de fysieke gesteldheid van die ploeg en ook de fysieke arbeid die daar moet worden geleverd. Maar goed, dat is allemaal voor later. Diarra. Ja,
2: en dat is ook zijn probleem toch? Ik bedoel, als zij het bedrag op tafel legt, is voor Feyenoord een prachtige deal.
0: Dus, maar je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre je als speler dat moet willen. Maar goed, dat is voor later. Diarra, plaats je omhoog gekropen in de pickorder omdat Sauer is verkocht?
2: Nou ja, tijdelijk hè. tijdelijk. Want we weten ook dat dat een positie is, de linksbuitenpositie. Waar Feyenoord zich, ik zou bijna willen zeggen, absoluut nog in gaat versterken. Die wens is in ieder geval heel erg sterk aanwezig. Dus daar zal zich uiteindelijk de pickorder nog moeten gaan vormen. Ik ga er niet vanuit dat Diarra de vaste linksbuiten van Feyenoord in de basis dit seizoen gaat zijn. Maar vandaag wel.
0: Ja, nou, we gaan dat zien. Dennis en Dennis, wel bedankt tot zover. We gaan jullie horen even voor 3 uur met het live wedstrijdverslag. Over dus in totaal 120 minuten van Feyenoord tegen Atalanta. Live vanuit de Kuip.

0: Busa was dat. Magnetic. Om 3:05 in Rijnmondsport. Denzel Dumfries heeft gisteren in Klagenvoort in Oostenrijk zijn debuut gemaakt voor Real Madrid. De voetballer uit Barendrecht, tegenwoordig woonachtig in Roon, deed de 75 minuten mee in een oefenwedstrijd met Real Madrid tegen het Italiaanse Fiorentina. Hij speelde als aanvaller aan de rechterkant. Die wedstrijd eindigde overigens in een 2-2 gelijkspel. Dumfries maakte deze zomer de overstap van internationale naar Madrid. Hij tekende daar een contract tot medio 2030 en is daarmee de 9e Nederlander bij Real Madrid. De allereerste was in 1982 een oud Feyenoorder, John Metgod. Nou, en over oud Spartanen gesproken, want dat is Dumfries natuurlijk, gaan we het nu hebben over het Sparta van nu, dat gisteren de voorbereiding heeft afgesloten tijdens de traditionele familiedag en ook nog een oefenwedstrijd tegen Duisburg uit Duitsland. 0-0 werd die wedstrijd. We gaan het over het Sparta van nu hebben met Algemeen Dagblad-verslaggever Michael Kerkhoff. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was die familiedag?
1: Ja, druk bezocht. Ja? Het was een leuke dag. Vooral veel Duitse fans. Ik denk dat Duisburg had denk ik wel meer dan 1000 fans meegenomen. Die zorgden echt voor een leuke sfeer. En samen zaten lekker biertjes te drinken vooraf en braadworsten te eten. Het was gewoon heel gemoedelijk, geen politie. Dus eigenlijk zoals het hoort.
0: Oké, heel goed. En wat houdt verder de familiedag van Sparta voor de mensen die daar misschien nog nooit geweest zijn? Wat houdt dat allemaal in? Wat kun je dan eigenlijk allemaal doen? Want het is eigenlijk een soort van open dag, toch?
1: Ja, het is eigenlijk een open dag. Er was een draaimolen, er zijn allemaal eettentjes. Je kan kleding kopen, ja, verzin het en het is er. En de wedstrijd was eigenlijk een beetje een hinderlijke onderbreking voor heel veel mensen.
0: Wat werd 0-0, hè?
1: Ja, het werd 0-0. Het was niet, het was wel een leuke wedstrijd op zich, veel kansen. Maar ja, je hoopt toch op zo'n familiedag een beetje publiek ook echt te vermaken met doelpunten. Maar dat zat er niet echt in.
0: Nee. Laten we het hebben over hoe Sparta ervoor staat. Sinds de trainerswissel. Hè, Mauri Steijn is vertrokken. Rogier Meijer is nu hier op zijn plaats. Hoe vind jij dat Sparta ervoor staat?
1: Nou, ik heb nu een paar wedstrijden gezien. En ik spreek ook met supporters. En dan merk je wel dat er wel veel positiviteit is. Vooral over de speelwijze. Hè, bij Mauri Steijn was het toch wat verdedigender. En je ziet nu bij Rogier Meijer, die nog wel zoekende is en niet voor niets ook 7 wedstrijden in de voorbereiding heeft gespeeld, dat het spel is wel aanvallend. Je begint een beetje de vaste routines te zien. En dat merk je ook wel aan de supporters. Die vinden het ook wel leuk. Alleen ja, het eindpunt, het maken van doelpunten, eigenlijk waar het om draait, dat merk je nog wel, dat gaat nog niet zo heel makkelijk. En dat is wel een beetje een zorgpuntje richting Feyenoord volgende week.
0: Dus er moet een spits komen.
1: Ja, dat is wel de wens. Ik sprak gisteren met Meijer en die zei eigenlijk dat de 3 wensen zijn. Nou, er waren er 4. Er was een 10, een aanvallend middenvelder. Nou, die hebben ze met Van Kruijsen vorige week hebben ze die gehaald.
0: Van Volendam.
1: Ja. En dan hebben ze achterin de doelman. Eigenlijk is Sparta natuurlijk heel verwend geweest. Recent met Olij, met Drommel. En nu staat Bednarek eronder. Dat is een prima keeper, maar het is niet het niveau Olij of Drommel. Dus dat is een van de opties waar ze zich willen versterken. En dan heb je nog het middenveld. Want daar is het ook wel echt. De spoeling is wel heel erg dun op midden.
0: Ja, oké. Okay. Dus een keeper moet er komen als ik jou goed beluister. Een 6 en dus ook een spits. En dat allemaal exact een week voor de start van de competitie. Dan zou je met enige afstand kunnen zeggen, is dat niet wat laat?
1: Ja, dat zei hij ook al. Eigenlijk is het nu een beetje zo van, we moeten vooral de spitspositie, we moeten het gewoon met deze 2 spelers doen. Ze hebben het over Zonneveld en over Thorisson. Die hebben allebei in de voorbereiding de kans gekregen om zich te laten zien. Thorisson mocht de afgelopen wedstrijden mocht hij spelen. Gisteren was hij, vond ik best wel ongelukkig eigenlijk. Het was niet een. Had heel veel kansen hadden ze in totaal. Ioni Santos nog met een schot op de lat. De keeper van Duisburg, die was ook wel aardig bezig, moet ik zeggen. Dus die lag ook wel steeds in de weg. Maar ja, als Thorisson zijnde, als spits, dan is dit wel het moment om te laten zien dat jij in die spitspositie hoort. En dat heeft hij niet echt laten zien.
0: Nee, terwijl over Zonneveld werd toch gezegd toen hij werd aangetrokken. Van ja, dat is wat ons betreft, wat Sparta betreft, natuurlijk de potentiële opvolger van Lauritsen. Maar nu na dus een paar maanden af en toe invallen, ook wel doelpuntjes meepikken en een voorbereiding, denk jij dat hij niet meteen de eerste spits wordt?
1: Nee, ja, het is lastig. Ik denk op basis van de laatste wedstrijd dat Thorisson het wordt. Maar dat is meer een gevoel, hoor. Maar als ik ook kijk naar de speelwijze van Steijn, dat was natuurlijk met Lauritsen, was het ook vaak de lange bal en aansluiten. En je ziet nu met Rogier Meijer zie dat hij wel een andere speelstijl heeft, waarbij het vooral over de flanken gaat. Je zag bijvoorbeeld tegen Zulte Waregem, zag je heel goed dat ze dan over de flank kiezen met Kuipers, die geeft een voorzet. En dan zie je dat de bezetting voor het doel van tegenstander weer heel goed is. Er staan meestal 4 of 5 andere spelers klaar om het af te maken. En dat zag je gisteren ook met lange ballen die Zonneveld krijgt. Ja, in de lucht is die best wel sterk.
0: Ja.
1: Maar ja, het past net wat minder bij deze speelstijl, heb ik het vermoeden.
0: Die speelstijl, je zei het, het is sowieso aanvallend. Het gaat dus meer over de flanken. Dat klinkt niet als 4-3-3.
1: Nee, het is een beetje... Ze spelen met drie verdedigers achterin. Met, zoals dat modern noemen, wingbacks. Dus je ziet dat Bas Kuipers aan de linkerkant, die staat wel heel hoog. Die staat bijna op het middenveld. En die Martens aan de rechterkant, die komt ook veel op. En dan hebben ze een beetje dat Marvin Jong, die zakt wat terug. Of die gaat meer op het middenveld als controleur staan. En dan heb je voorin is het een beetje een mix. Wat je ziet met Mito, Santos, Torisson. En natuurlijk die andere Terro. Die zie je ook nog bij staan. Maar die was gisteren ook echt onzichtbaar. En niet. Nee, voorin hoef je niet echt te verwachten voorlopig.
0: Nee, oké. Okay. Nou, daar moet dus nog wel door Nijkamp en de zijnen wat aan gewerkt worden. Als het gaat om de transferperikelen bij Sparta. Durf jij of durven ze zich bij Sparta toch wel zo langzamerhand te wagen al aan. Nou ja, waar het komend seizoen allemaal moet toe gaan leiden? Willen ze wel weer zich uit gaan spreken om die play-offs met Europees voetbal te halen? Of toch dat nog niet?
1: Ja, nou, ik hoorde in de wandelgangen dat ze het beter willen doen van vorig jaar. Dat is natuurlijk een cliché, dat hoor je overal. Maar ja, dat zou stiekem dromen zelf voor Europees voetbal. En op basis van de laatste wedstrijden en de voorbereiding zegt natuurlijk nog niet heel veel. Maar dan moet er wel echt een kwaliteitsinjectie komen als ze dat echt willen bereiken. Want het is voorlopig... de eerste wedstrijd is al tegen Feyenoord. Meijer zei, dit is een heel mooi meetmoment. Maar ik vrees er een beetje voor als ze de kansen niet af blijven maken. Dan is het vrees ik wel dat Feyenoord wel overheen gaat lopen. Ja. Maar ja, er kan in een week ook nog heel veel gebeuren. Met aankopen of met veranderingen. Julian Baas is er bijvoorbeeld al niet bij. Die is geschorst. Dus op middenveld is de spoeling al dun. En is de kans ook best groot dat Jens Toornstra bijvoorbeeld nog minuten gaat maken. Dadelijk als invaller of als basisspeler. Okay. Dus ja, het houdt niet over nog.
0: Nee, precies. En met name dus op zoek naar doelpunten wat Sparta moet gaan doen. Dankjewel voor deze update waar het Sparta betreft. Michael Kerkhoff van het Algemeen Dagblad. We gaan jouw stuk en jouw analyse ongetwijfeld morgen ook weer in de krant lezen. Dankjewel voor je bijdrage vandaag.
1: Dankjewel.
0: Michael, dank je.
1: Yo, dankjewel.

0: Anouk was dat. En Are You Kidding Me in Rijnmond Sport. We leven toe naar Feyenoord tegen Atalanta. De nummer 7 van de Italiaanse Serie A van het afgelopen jaar. We gaan er zometeen op vooruitblikken met onze analist in het stadion. Dat is Emiel Schelvis, analist natuurlijk van Rijnmond Sport. Maar ook Italiaans voetbalkenner. Nog even voor de mensen die de opstelling van Feyenoord nog niet hebben meegekregen. Voor die oefenwedstrijd van zometeen. Ernst is de nieuwe doelman en staat weer in de basis. Achterin Reed, Sint-Juste, Watanabe en Marmol. Ondanks dat er natuurlijk wel een hoop te doen is om een Giviro Reed, waar het misschien wel een transfer betreft richting AS Roma, staat hij wel gewoon in de basis. Dan het middenveld met Van Houten, Zegiel en Valente. En voorin start Van Bronckhorst met Hartje Moussa, Ueda en Diarra. En op de achtergrond hoor je inmiddels het Feyenoordstadion. Dus dat betekent dat Emiel Schelvis op zijn plek zit. Emiel, goedemiddag.
1: Hallo Bart.
0: Hoe is het om thuis te komen?
1: En hoe is het om thuis te komen? Nou, om thuis te komen is altijd goed, hè?
0: In het Feyenoordstadion, maar doe ik natuurlijk.
1: Ja, nee, maar goed, dit is een plek voor mij die voor altijd en eeuwig natuurlijk verbonden is met mijn eigen geschiedenis. Als je als 10, 11-jarig ventje ooit de Europacup-winnaars mag ontvangen, ja, dan maakt dat natuurlijk een eeuwige indruk. En dat gaat nooit meer uit je DNA.
0: Zo is het, zo is het. Met jouw welnemen, en dat doe ik ook vanwege de tijd, gaan we gelijk door naar het Feyenoord van nu, hoor.
1: Ondanks, ja, nee, dat mag.
0: Ondanks dat ik graag wat bomen zou willen opzetten over de vroeger.
1: Ik ook.
0: We gaan dat overigens ook in twee blokken doen. Dus we gaan nu even een blokje praten, doen een plaatje en dan gaan we weer verder praten. Hoe anders, denk jij, Emiel, gaat de wind bij Feyenoord nu waaien? Of is die aan het waaien met Eenhoorn als algemeen directeur en Rigaud als technisch directeur?
1: Nou, die gaat sowieso anders waaien. Want dat zijn, als het gaat om transferpolitiek, om maar even een heet hangijzer gelijk te bedden te brengen. Ja, dan wordt er op een wat andere manier naar gekeken. Ik bedoel, ik weet een klein beetje hoe Robert Eenhoorn bij AZ heeft gewerkt. En ik denk dat hij die lijn gewoon bij Feyenoord opnieuw, laat maar zeggen, heeft vastgesteld. Hè. Dat betekent dat er met spelers die bij het eerste zijn plannen worden gemaakt. Dat er hele duidelijke afspraken worden gemaakt van wie waar eventueel voor een transfer in aanmerking zou kunnen komen. En waar uiteindelijk ook de grens komt te liggen van de mogelijke bedragen. En daar zit natuurlijk wel iets speling op, want zo gaat het nou eenmaal in een onderhandelingsspel. Maar niet heel veel. En je weet, AZ heeft volgens mij niet onaardig verkocht in de loop van de afgelopen jaren. En nou, de bedoeling is dat het bij Feyenoord hetzelfde gebeurt. Dus er zullen behoorlijke prijskaartjes aan welke speler dan ook hangen. En met die spelers zijn ook gewoon goede afspraken gemaakt. Dus ik denk ook, wat er bijvoorbeeld in de media is verschenen over de zoon van Schaken, maar ik denk ook met name over Giviro Reed, dat er eigenlijk niet zo heel veel ruis op die lijn zal zijn. Ik denk dat iedereen heel duidelijk weet waar die aan toe is. En ja, natuurlijk, in de maand augustus, dat is de meest waanzinnige maand van het hele voetbaljaar. Want dan gaan we al voetballen en dan zijn de selecties eigenlijk nog niet op orde van alle clubs. Ja, daar is altijd hoop, een hoop te doen. En supporters zijn wat onrustiger, dat begrijp ik wel. Voor supporters is het, voor ons is het een leuke maand, want wij vinden dat er iedere dag wel iets nieuws te melden valt. Ook al is dat niet zo. Maar voor supporters is het natuurlijk een drama. Want voor hetzelfde geld is de ploeg die jij zondag ziet spelen een week later al voor de helft uitgekleed. Dat is gechargeerd gezegd, maar het kan wel de realiteit zijn.
0: Ja, over die transferperikelen die er misschien wel aankomen of die al geweest zijn, wil ik het met jou welnemen zo meteen hebben. Maar terug ook naar de ingreep van Eenhoorn en Rigaud door Van Persie en zijn staf. Kort na hun aanstelling, hè, van Rigaud en Eenhoorn. Tom Vlaan en Van Bronckhorst met Hulshof terug te halen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, je weet, ik ben, dan ga ik mezelf nu op mijn borst kloppen. Want ik ben, zoals je weet, ben ik behalve professioneel watcher, ben ik ook gewoon altijd erg goed geweest met Robin van Persie. Maar ik heb toen geconstateerd, volgens mij was het bij jou aan tafel, dat het niet meer kon. Dat je niet dat risico kon nemen om nog zo'n seizoen mee te maken. Hoewel het ongetwijfeld leergeld zal zijn geweest wat hij had betaald, Robin. Op het einde zeker, met de hulp van advocaat. Maar dat ging niet meer. Dus ja, als je dan een bullyfighter als Robert Eenhoorn inmiddels hebt binnengehaald. Met een man die bij Club Brugge, ook een club trouwens, die net als AZ met Eenhoorn en Huiberts behoorlijk zich heeft geroerd als kleinere club. En het is fijn dat op het grote speelveld van de topclubs in Europa. Ja, en dan het financieel zo goed doen. Ja, dan weet je dat je geen risico gaat nemen met nog een jaar van Persie. Nee. En dan kom je uit. Kijk, Hulshof is Slot. Van Bronckhorst heeft met Slot gewerkt. Gio heeft ook geleerd. Ik dacht heel eerlijk gezegd, die vraag heb ik ook gemist bij alle persconferenties van Gio. Jij ging toch van het veld af. Dat was er ook een ambitie van je. Nou, blijkbaar toch niet. Blijkbaar kriebelde het gras toch meer als dat hij misschien wel wilde.
0: Maar waarom dacht je dat? Want hij stond juist bij Liverpool weer op het veld. Hè? Hij deed daar de warming-up en trainingen.
1: Dat kwam omdat hij hier bij de Kloeze niet serieus werd genomen toen hij hier een aantal keren is geweest. En te Kloeze en natuurlijk in één adem moet je dan ook de voorzitter van de RVC noemen. Toon.
0: Van Bodegom.
1: Ja, die hielden liever de macht bij zichzelf. Die waren natuurlijk bang voor een sterk figuur als Giovanni. Ze zeggen, ja, is dat zo'n sterk figuur? Ja, gezien zijn achtergrond. Meest succesvolle trainer van Feyenoord uit de geschiedenis. Kampioen geworden. Beker gewonnen. En natuurlijk jaren hier gespeeld. International, meer dan 100 interlands. Afijn, ik kan het hele rijtje zo opnoemen. Ja, daar hadden ze blijkbaar niet zoveel trek in. Maar hebben we niet voor niks die halfjaarlijkse cursus bij de FIFA gevolgd. En dat is voor speciale voetballers. Ja. Hè, met een groot verleden die dan makkelijker in een technische functie zouden kunnen instaan. Om daar ook de kwaliteit te krijgen in het voetbal die men zich voorstaat. Geloof het of niet, maar de FIFA... Meer de UEFA, maar de FIFA staat dat wel degelijk af en toe voor. Alhoewel, als je meneer Infantino volgt, zou je hele andere gedachten krijgen.
0: Ja.
1: Maar dat is een ander
0: hoofdstuk. Dat is een ander hoofdstuk. Met jouw welnemen onderbreken we dit gesprek even, omdat de speakers bij jou in het stadion, die staan weer op standje het hardst. Dus wij draaien gewoon even een lekker mopje muziek en komen zo meteen bij je terug, Emiel.

0: Toto was dat. En Pamela, 3:15 in Rijnmond Sport. Over een klein kwartiertje dus. De aftrap bij Feyenoord tegen Atalanta uit Bergamo. Blikken verder vooruit. Niet zozeer over die wedstrijd, maar toch over het Feyenoord van nu met Emiel Schelvis. Emiel, hoe vind jij dat de selectie van Feyenoord er nu een week voor de start van de competitie voor staat? Hè? Kijkend naar wat er is vertrokken en wat er is aangetrokken. Even voor de vuist weg. Weg bij Feyenoord Stenks, Wang, Sauer, Wellenreuter en ook Seruki en Mitchell. En ingekomen Ferry, de spits, Van Houten, Ernst en Marmol. Ben ik niet compleet hoor, ik weet het. Maar nou, hoe kijk je ernaar? Hoe Feyenoord ervoor staat?
1: Nou ja, op papier zou je zeggen dat Feyenoord er sterker op is geworden. Want Wang heeft nou een speeltje met erover verbaasd dat hij in één keer op kwam draven in de eerste wedstrijd van het WK met Zuid-Korea.
0: En scoorde?
1: Ja, was ongelooflijk. Waar was hij? Al die tijd alleen maar gerevalideerd en ineens uitblinken in de eerste wedstrijd vond ik echt heel raar. Maar goed. Van Houten is lijkt een goede vervanger. Sowieso op het middenveld. Een strategische voetballer. Maar we moeten nog zien wat hij echt onder druk aan kan. Bijvoorbeeld in de Champions League. Ja, Marmol en Ferry kunnen we nog niet echt beoordelen. We gaan vandaag natuurlijk zien hoe het met Hajj Moussa en Ueda is. Maar we hebben natuurlijk dan voorin links misschien een probleem. Alhoewel Sauer eigenlijk ook niet heel veel lol heeft opgebracht, lol heeft veroorzaakt de afgelopen seizoen. Nee. En misschien is het wel maximaal wat ze voor hem hebben kunnen krijgen. Reken er maar op dat er als de technische staf en de technische directie, gesteund door de algemeen directie, akkoord is gegaan met dat bedrag. Dat
0: 15 miljoen. Precies,
1: ja, dat zal hij dan ook misschien. Want hij heeft vooral in Duitsland natuurlijk furore gemaakt met die interland namens Slowakije. Ja. Waar hij de rechtsback van Duitsland helemaal dol draaide. En hij heeft ook heel veel dribbles. Maar ja, het effect, het rendement van die dribbles is altijd wel redelijk beperkt gebleven. Laten we dat ook vaststellen.
0: In het shirt van Feyenoord, Emiel, hè?

0: Maar het Sauer betreft. Bij NAC hebben we natuurlijk echt wel hele leuke dingen van hem gezien het seizoen daarvoor.
1: NAC, Bart.
0: Jawel, maar dan speel je ook tegen Ajax en speel je ook wel tegen PSV. Maar goed, ik begrijp wat je bedoelt hoor. En dan is 15 miljoen naar VfB Stuttgart misschien een alleraardig bedrag.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, precies.
1: Ik denk het wel. Ik bedoel, het is nog een jonge speler. Had nog wel wat rek ingezeten wellicht. Maar misschien weten ze ook wel hoe die, laten we maar zeggen, medisch in elkaar zit. En dan is misschien dit bedrag juist wel heel... heel profitable.
0: Ja, als het gaat om medisch in elkaar zitten, is dat precies de reden waarom Kelvin Stengs transfervrij mocht vertrekken?
1: Ja, maar daar rekende ik al helemaal niet meer op. Ik denk dat ook daar weer het een en ander rond hem en Van Persie is gebeurd. Waardoor je echt het idee had van oké, ineens kan hij dus wel spelen. Want in Italië is hij ook nauwelijks aan de bak gekomen. Toen hij fit was. Ja. Dus ja, weet je. Het is een fijne voetballer hoor, als alles mee zit. Het is echt een AZ-voetballer. Gebleken en gebleven. En dan gaan we dit jaar ook zien. Misschien vanavond al in de Johan Cruijffschaal tegen PSV. Met AZ. Ben benieuwd.
0: Maar goed, jij zegt misschien was die verhouding met Van Persie niet meer geweldig. Die is wel weg. Dus dat zou dan geen belemmering meer moeten zijn om bij Feyenoord te willen slagen. Als het Stengs gaat.
1: Ja, nou ja goed. Even de discussie over Stengs opzij zetten. Het is wel een heel mooi gezicht. Ik weet niet of mensen tegelijkertijd zitten te luisteren en te kijken. Maar alle oud-Feyenoorders stellen zich daar op voor de Noordvakken. En dat blijft altijd een prachtig gezicht. Al die mooie koppen uit het verleden.
0: Ja, zeker.
1: Ik zie Rob Jacobs in ieder geval helemaal centraal zitten. Want volgens mij zat hij er al tijdens de warming-up.
0: Die steelt de show, natuurlijk. Dat hoort ook zo. Even nog waar het transferperikelen aangaat en Feyenoord. Ja. Denk jij, en dat vraag ik je natuurlijk ook als Italiaans voetbalkenner, dat AS Roma een goede stap is voor Reed?
1: En dat dachten we van Karsdorp ook. Nee, maar goed. Weet je.
0: Als wat
1: de Premier League. Nee, ik vind hem wel in de Premier League passen. Als die echt die belofte waar. Maar ik heb toen bij jou in de uitzending ook gezegd. Bayern München had zich gemeld. Ik moet zeggen, we weten nooit helemaal hoe de waarheidsgetrouwheid bij dat soort berichten werkelijk is. Want die zaakwaarnemers zijn overal bijgebaat. Die willen alleen maar cashen. Cashen.
0: Ja.
1: En Gio heeft hem vorige week even aanvoerder gemaakt om ook te laten zien van dat er veel vertrouwen is. Maar laat hem ook voor zijn eigen toekomst. Hè. Is er iemand in zijn omgeving die zegt, joh, het is voor jou hartstikke goed. Ga nou eens een jaar voetballen bij Feyenoord. Laat zien dat je Champions League niveau aan kan. Laat zien dat je mee kan doen met jouw club om het kampioenschap. En dan kan je overal naartoe als die clubs op de achtergrond inderdaad werkelijk allemaal dat geld voor jou over hebben. Wat jouw zaakwaarnemers zeggen dat ze dat hebben. En dat moet ik allemaal nog maar zien. En kijk, tuurlijk, Roma is in paniek. We hebben 4-1 verloren van Cardiff City. Hebben weer wat spelers nodig. Hebben Zeki Çelik verkocht aan Juventus. Heel verrassend. Had niemand op gerekend. Dus ze hebben een vacature daar aan de rechterkant. Dus ze kunnen hem goed gebruiken. Maar wie kunnen ze goed gebruiken? De aanvallend ingestelde Reed in een verdedigende, over het algemeen, competitie als Italië. Want daar is de verdedigende organisatie nog steeds nummer 1 en 2. En daarna mogen ze gaan aanvallen. Nou, ik geloof daar werkelijk niet in.
0: Nee.
1: Dus ik. Kijk, de voetbalwereld is gek. En in Engeland zijn ze zeker gek. Maar ik denk dat die onder de 35 miljoen sowieso niet bespreekbaar is.
0: 35, denk je, ja?
1: Ja, waarom niet? Maar waarom niet? Als ze dan toch, als ze dat allemaal waar blijkt te zijn. Als wij het allemaal niet goed hebben gezien in die paar wedstrijden dat hij heeft mee mogen doen. En de buitenwereld is gek genoeg om dat wel te betalen. Ga je gang. Ga hem zelf brengen, Bart.
0: Naar Nottingham Forest dan, als het aan jou ligt. Wat... Want de Premier League zou misschien een mooiere stap zijn. Tot slot.
1: Ja.
0: Want we moeten bijna richting de afronding. Hoe zou het komen dat Ueda nog Feyenoorder is? Na al die doelpunten vorig jaar.
1: Omdat hij die doelpunten te weinig tegen grote clubs maakt. En dat hij dat eigenlijk bij Japan weer doortrok. Dat hij tegen de wat kleinere landen eigenlijk best wel aardig presteerde. Ook goals meepikte, vooral assists meepikte, weet je nog, op WK.
0: Ja.
1: Maar dat was het op het moment dat het erop aankomt, zoals tegen Brazilië, dat je hem eigenlijk toch te weinig ziet. En dat is de reden dat grotere clubs afhaken. En dan kan je zeggen, ja, maar daaronder is toch ook nog genoeg te doen. Ja, ik weet het niet. Ik mis nog altijd. Het is een prachtige voetballer bij tijd en wijle. Hij maakt schitterende goals bij tijd en wijle, vooral met het hoofd. Maar laat hij er ook eens een maken tegen PSV en tegen Ajax. En laat hij ook eens beslissend zijn in grote wedstrijden. Ik denk dat dan de grotere clubs ook komen. En als je daaronder moet gaan onderhandelen over transfer, zit je ook in lagere bedragen. Ja, dan is het aan de Feyenoordleiding om af te wegen of dat het allemaal waard is.
0: Ja.
1: Als je denkt dat de vervanging eigenlijk niet zoveel minder is. En dat kunnen wij nog steeds niet helemaal beoordelen met Nacho Ferri. En ja, dan hebben ze ook nog, natuurlijk nog Tankstedt. Maar goed, dan weten we eigenlijk nu al van dat dat niet het geval is.
0: Waarschijnlijk niet. Dankjewel tot zover. Emiel Schelvis, we spreken elkaar verder in de rust van wat de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord is in dit seizoen. In de Kuip dus tegen Atalanta uit Bergamo. We gaan er eventjes tussenuit. Iets eerder zijn we er met het nieuws van 3 uur. Zodat we zometeen de aftrap van die wedstrijd van Feyenoord live kunnen meemaken hier in Rijnmond Sport. Tot over een paar minuten.

0: Dit, dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Het is 3 minuten voor 3... Dit is Radio Rijnmond. Zometeen Feyenoord tegen Atalanta. Het is de laatste oefenwedstrijd van Feyenoord in de voorbereiding. Voordat volgende week zondag om 11:45 meteen een Rotterdamse derby zal worden gespeeld tussen Sparta en Feyenoord. Nu het nieuws van 3 uur, ietsjes eerder met Mario Kwijtal.
14: De politie in Vlaardingen heeft vannacht een 19-jarige man aangehouden die met zijn auto was gecrashed. Hij werd gelanceerd toen hij veel te hard over de Holy Single reed. Daarna probeerde hij nog te voet te vluchten voor de politie. Op de bijrijdersstoel vonden agenten een lachgastank. De man kreeg een waslijst aan boetes, waaronder voor het weigeren van een speeksel- en blaastest en het niet laten zien van legitimatie en rijbewijs. Dat rijbewijs kon hij inleveren. Op een boot op het IJsselmeer is vanmiddag een explosie geweest. Twee mensen die aan boord waren zijn daarbij in het water beland en moesten naar het ziekenhuis. Of ze door de explosie overboord zijn geslagen of zelf van de boot zijn gevlucht is niet bekend. Ook de oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De explosie gebeurde op een klein plezierjacht van zo'n 8 meter lang. Een berger gaat het schip uit het IJsselmeer halen. Het hitteplan is morgen en dinsdag actief in heel Nederland. Er komen weer een paar bloedhete dagen aan en het hitteplan geeft adviezen hoe daarmee om te gaan. De RIVM adviseert om genoeg te drinken, het lichaam goed koel te houden en om 's middags niet te actief te zijn. En ook om extra te letten op ouderen en andere kwetsbare groepen. Vandaag gold het hitteplan al in het zuidoosten van Nederland. En op een veerboot in de Javazee bij Indonesië is brand geweest. Zeker 5 mensen zijn om het leven gekomen en er worden ruim 40 mensen vermist. Er zouden bijna 300 mensen aan boord zijn geweest. De kapitein kon zelf nog alarm slaan toen de brand uitbrak, maar was daarna onbereikbaar. Opvarenden zouden zich hebben vastgeklampt aan de brug en de boeg of doken in zee om aan de vlammen te ontkomen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Met Bart Nolles.
13: Goedemiddag, welkom terug. De voorbereiding van Feyenoord op het nieuwe voetbalseizoen zit er met nog 1 wedstrijd te gaan op. Een voorbereiding die overwinningen op FC Dordrecht opleverde, op Club Brugge en het Spaanse Rayo Vallecano. En op deze zondagmiddag 2 augustus wacht er een oefenwedstrijd tegen Atalanta uit Bergamo, de nummer 7 van de Italiaanse Serie A van vorig jaar. En er zijn een hoop tradities bij de laatste oefenwedstrijd. Bijvoorbeeld dat alle gevallen Feyenoord-supporters, zij die zijn overleden het afgelopen jaar, een minuut stil te krijgen. Dus dat gaan we zo meteen krijgen in aanloop naar Feyenoord tegen Atalanta. In het Feyenoordstadion zijn Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Die minuut stilte gaat nu beginnen.

0: Het blijft altijd een indrukwekkend moment zo aan het begin van het nieuwe seizoen. Met dat enorme doek dat wordt ontrold. Waar elk jaar helaas meer namen bij komen te staan. Afgelopen jaar zijn er 305 nieuwe namen bijgekomen. 2332 namen in totaal staan er op dat enorme doek. Met in het midden natuurlijk het Feyenoordstadion. Het doek dat nu weer omhoog wordt gehaald met daar ook heel veel namen op. En als je dan zo kijkt, dan zie ik toevallig een van de mensen die ik persoonlijk heb gekend ook omhoog gerold worden. Dat is dan toch altijd extra confronterend als je dat soort dingen ziet. Het stadion inmiddels goed gevuld. Die minuut stilte net achter de rug, zoals u heeft kunnen horen. De spelers van Atalanta gaan nog eventjes op de foto. Carneschi, Scalvini, Jimin City, Ahanor. Dat zijn de mannen achterin. Zappacosta, Ederson, Gaetano en Samardzic op het middenveld. En Raspadori, Kristovic en Sulemana voorin. Ze hebben nog een elftal foto gemaakt. De spelers van Feyenoord die komen nog eventjes bij elkaar. Met Ernst, Reed, Sint-Juste, Watanabe, Marmol, Van Houten, Valente, Zegio, Hajmoussa, Ueda en Diarra. Zij zijn er klaar voor. Geven elkaar nog eventjes de laatste high fives. De spelers van Feyenoord natuurlijk in dat nieuwe thuisshirt. Met uiteraard rood-wit. Het rood iets donkerder rood dan we gewend zijn. Ik vind het een heel mooi shirt met die iets donkere kleur. De nieuwe doelman Tjark Ernst in het felgroen. Tikt eventjes alle palen aan. En de lat daarvoor de noordzijde. En dan gaan we zo meteen beginnen aan deze wedstrijd. Als scheidsrechter Robin Henschens het signaal gaat geven dat we kunnen gaan beginnen. We wachten hier nog eventjes voordat de keeper in het doel is gaan staan. En dan gaan we beginnen aan de allereerste editie van de Kuip Cup. We gaan eens kijken hoe Feyenoord gaat toewerken naar de start van het seizoen. Volgende week uit bij Sparta.
1: Feyenoord gaat beginnen aan deze wedstrijd. De traditionele openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen. Een seizoen waar we ontiegelijk veel zin in hebben. En een seizoen dat we natuurlijk met Rijnmond zeer intensief gaan volgen. Het nieuwe seizoen van Feyenoord met de teruggekeerde Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord zoekt de aanval. Die aanval wordt afgestopt en dan wordt de bal diep gespeeld door Atalanta richting Sulemana. Die kan uiteindelijk aan de bal komen. Dan laat Marmol zich wat aftroeven. Maar er wordt verdedigd door Feyenoord, waardoor uiteindelijk Sint-Juste, ook naar goed voorwerk van Valente, de bal wel op kan pikken. En Valente maakt dan de oversteek. Is de middenlijn voorbij. Vanaf de linkerkant houdt dan ook het overzicht. Geeft bal goed mee. Overstapje van Reed. Zo komt de bal bij Hartsmoes aan. Die dus ook terug is bij Feyenoord. Hartsmoussa naar de achterlijn. Wil de bal terugleggen. En die smoort dan uiteindelijk. En is dan als laatst geraakt door de Algerijn. Die begrijpt dat niet helemaal. Had gehoopt een hoekschop te krijgen. Het is dus een doeltrap voor de Italianen. Geen Italiaanse fans helaas in de Kuip. Dat was gisteren bij Sparta tegen een Duitse opponent wel anders. Daar waren ze wel welkom. Hier helaas niet. Doet toch iets met de sfeer. Die dan nog leuker was geweest natuurlijk. Want het is een mooi affiche Feyenoord-Atalanta. Waar we dus aan zijn begonnen. 1 minuut bezig. 0-0.
0: Het is Atalanta met het balbezit. Aan de rechterkant gebeurt dat. Daar is het Sulemana die gaat lopen. Moet dan achteruit nadat hij opgejaagd wordt. Bal breed gespeeld dan centraal achterin. Een lastige bal naar Jim City. Die daar wat moeite mee heeft. Feyenoord probeert ertussen te komen. Dat lukt met Hajmoussa. Maar via de kluts kan die alsnog vooruitgewerkt worden door Atalanta. Geen overtreding hier gemaakt. En dus lijken de Italianen er voorlopig vandoor te gaan. De scheidsrechter heeft niet gefloten. Wel gaat er geschoten worden. Daar zit Ernst wel met zijn vingertoppen bij. Bal op de paal gekomen. En een schot nog van Atalanta. Gaat dan over. Het schot van Kristovic. Daar had Ernst heel veel moeite mee. Zag hem uiteindelijk via de paal zijn doel weer uitgaan. En in tweede instantie werd die bal hoog overgeschoten. Een anderhalve minuut al een grote kans. Terwijl we toch kijken ook naar de blessurebehandeling van een van de Feyenoorders. Het is me even ontgaan, Den, wie daar op de grond is blijven liggen in die omschakeling van Atalanta.
1: Het is aan de rechterkant, maar Riet en Hartsmoussa zie ik allebei nog lopen. Ik ga ze even hard op af.
0: De enige die ik niet zie is Sint-Juste, denk ik. Nee, die staat achterin.
1: Die staat er ook achterin. Maar Watanabe zie ik volgens mij nergens, hè?
0: Ja. Ja.
1: Het is Watanabe.
0: Nou, dat schot dat door Ederson dus over werd geschoten. De Braziliaan die aan zijn vijfde seizoen gaat beginnen in Bergamo. Het spel ligt daarom eventjes stil. Het zonnetje komt ook lekker hier onder de dakrand uit. Goed dat we een fles zonnebrand hebben meegenomen. Want anders dan zit je hier aardig weg te fikken.
1: Kweek je eigen Feyenoord shirt.
0: Ja, als je je niet hebt ingeschreven. Nou, er kwam net een vader naar me toe met een kind van een jaar of 8. Ja. Hij zegt, ja, ik heb geen zonnebrandcrème meegenomen. Mag ik een beetje van je? Ja, dat is jammer voor je. Ik heb het uiteindelijk wel gegeven natuurlijk. En vooral even dat ventje geholpen met insmeren. Want ja, die zit anders helemaal te verknetteren. Hier in het warme Feyenoordstadion. We hebben dus net een grote kans zagen voor Atalanta. De nummer 7 van de afgelopen seizoen in de Serie A. Zij beginnen de competitie pas op 23 augustus thuis tegen Sassuolo. Feyenoord gaat dat volgende week natuurlijk doen uit bij Sparta.
1: Ja, ik hoop niet dat dit de trend van dit seizoen ook weer wordt, Den. Dat we heel veel zitten te kijken naar blessurebehandelingen bij Feyenoord. En veel nieuws moeten gaan melden over spelers. Hoe lang ze uitgeschakeld zijn. En dat we de precieze aard weer niet mogen zeggen vanwege AVG. Ik ben dat na 2 jaar eigenlijk wel beu. Om vooral dat soort nieuws te coveren. Maar gezien de duur ook van deze blessurebehandeling voor Tsuyoshi Watanabe. Ja, dan begin je alleen al daardoor een beetje zorgen te maken. Volgens mij wordt hij wel overeind geholpen. Nu, ja, er staan veel spelers van Feyenoord nu ook voor. Ik zie Sinclair Bisschop in de verte een beweging maken richting het sleutelbeen. Onze oud-collega natuurlijk, Sinclair.
2: En de wissel bij Feyenoord vanavond nummer 4, Tsuyoshi Watanabe het veld. En van hem in de plaats met nummer 24, Thijs.
1: Hij kan ook niet verder, Watanabe. U hoort het op de achtergrond. Thijs Kraaienveld vervangt hem. Ja, wat een valse start van dit nieuwe seizoen. Het seizoen is nog niet eens begonnen. Het is de openingswedstrijd voordat het nieuwe seizoen begint. En wat was het? 2,5 minuut dat we bezig waren toen dat moment er was?
0: Nee, was binnen 2 minuten werd er al op doel geschoten. Dus 1,5 minuut, denk ik.
1: Blessure voor Watanabe, die zich noodgedwongen heeft moeten laten wisselen. Hij wordt ook echt meteen naar binnen gebracht. Lijkt iets met het sleutelbeen of de schouder te zijn. Heel triest.
0: Dus Feyenoord met het balbezit via Valente over de zijlijn heen getikt. Uiteindelijk via de voeten van een van de Italianen. Het was Scalvini die hem het laatst raakte. Dus de ingooi voor Feyenoord, snel genomen, gaat achteruit naar Kraaienveld. Dus net in de ploeg gekomen bij de Rotterdammers. Na die ongelukkige blessure al heel vroeg in de wedstrijd van Tsuyoshi Watanabe. Daardoor al gelijk een wissel aan de kant van Feyenoord. Reed, die dan teruggaat naar Ernst, die Duitse keeper. Die dus over is gekomen deze zomer van Hertha BSC. Hij geeft hem mee aan Sint-Juste. Hij weer breed naar Kraaienveld. Zo is het Feyenoord dat in ieder geval achterin de bal rondspeelt. Weer breed naar Sint-Juste. Terwijl er wordt geklapt voor Watanabe. Hij probeert dat terug te doen, maar dat lukt niet helemaal. Omdat zijn arm ondersteund wordt. De rechterarm, daar lijkt het in ieder geval om te gaan. Die is tegen de borst aan gevouwen. Met behulp van de medische mensen van Feyenoord gaat hij richting de tunnel. Om weer naar de kleedkamer te gaan. Om te kijken wat de schade is voor Tsuyoshi Watanabe. Feyenoord met de bal bezit achterin. Ruim 6 minuten onderweg hier in die zonovergoten Kuip. Waar we dus wel al een kans zagen voor Atalanta. Maar waar het nog wel 0-0 staat.
1: Niet de start van deze middag die we dus hadden gewild. Het wordt een lange middag. Na 90 minuten spelen wordt er sowieso 2 keer kwartier verlengd. Ondanks de stand. Feyenoord zoekt de aanval nu. Over de rechterkant. Harts Moussa wil de bal langs zijn tegenstander wippen. Maar die tegenstander, Ahanor, trapt daar niet in. Pakt de bal af. Speelt hem daarna wel over de zijlijn heen. Maar de Feyenoord hoog op het veld een inworp krijgt. Als voor de plek in dit stadion waar wij zitten inmiddels die klep van de spelerstunnel open gaat. En Watanabe daar omlaag wordt geholpen. Zijn linkerarm wordt daar ondersteund en vastgehouden. En op het gezicht was echt wel te zien dat hij veel pijn heeft. Helaas. Feyenoord van die inworp daar rechts voorin. Uiteindelijk naar de linkerkant. Het spel verplaatst naar Diarra. Die geeft hem aan Valente. Valente raakt de bal kwijt. Dan een schot vanaf eigen helft nog.
0: Diarra had hem eigenlijk zelf al moeten openen naar de andere kant. Hij brengt nu Valente in de problemen met deze bal. Omdat hij veel te kort
1: Absoluut.
0: Is in een drukke ruimte.
1: Ja, goed gezien. Ook goed gezien die door Samardzic van Atalanta om van afstand te schieten. Maar hij was al een beetje uit balans. En daardoor werd het wat kolderiek. Maar hij heeft wel de vrije trap meegekregen. Na dat balverlies dus van Feyenoord. Dat was wel balverlies op de helft van de tegenstander van Diarra. Althans, uiteindelijk van Valente. Maar het kwam maar een beetje door Diarra, zoals Dennis Kralenburg al omschreef. Feyenoord pakt lekker snel de bal af, maar gaat daarna ook zelf ermee de mist in op de eigen helft. Het is dat Marmol ertussen zit bij een bal die op weg is richting zijn zone. En hij geeft hem meteen weer mee aan Diarra.
3: Die opent hem richting de rechterkant. Dit is een alleraardigste bal richting Hans Moussa. De aanname is denk ik net niet helemaal lekker. Nee, hij tikt hem net te ver voor zich uit. Geweldige bal van Diarra. In de diepte naar Hans Moussa. Waar de bal net over een van die verdedigers heen valt. Hans Moussa nam hem aan, maar net iets te ver voor zich uit. Waardoor die bal dus over de achterlijn heen is gegaan. Deze keer wel een goede bal van Diarra. Levert alleen een doeltrap op voor de Italianen. Nu achterin wordt er rondgespeeld. De bal gaat terug naar de keeper van Atalanta. En hij kan hem meegeven aan de linkerkant. Zo is het Feyenoord dat wel druk zet nu met Valente. Feyenoord wil dus hoog ook druk zetten op de helft van de tegenstander. Met ook Reed ver vooruit. Dat resulteert in balbezit voor Feyenoord. En deze paas van Kraaienveld is niet goed. Wordt ingeleverd. Feyenoord zit er wel gelijk weer tussen. Met nu Zegiel die de rechterkant op zoekt. Goed gedaan. Als Hans Moussa gaat lopen. Punt van de 16 aan de rechterkant. Hans Moussa kapt naar zijn linker. Hans Moussa geeft hem ook voor naar de tweede paal. Die wordt nog net gekopt door een van de Italiaanse verdedigers. Was dat de kopbal die uiteindelijk richting de zijkant van het veld gaat. Hij kan Feyenoord gaan gooien. En dat gebeurt dan door Marmol. Hij gaat naar Diarra. Twee man tegenover zich. Moet dan eventjes achteruit. Daar probeert Marmol de bal alsnog tussendoor te geven. Alle aardig gedaan naar Diarra. Combinatie daar in en om de 16 van Feyenoord. Bal geschoten tegen een hand. Penalty van Feyenoord.
1: Jazeker.
3: Van Houten schiet. De bal komt tegen de arm aan van Scalvini. De scheidsrechter Henschens die wijst gelijk resoluut naar de stip. Maar dat de arm wel langs het lichaam was. Dat moet wel gezegd worden. Daar gaat naar gekeken worden. Want er is geen VAR vandaag. Ik dacht wel dat er wel een VAR was. Maar die was er bij een van de vorige oefenwedstrijden wel. Vandaag niet. Toen werd er een nieuw systeem ook getest, hè, van de VARN. En vandaag dus geen videoscheidsrechter aanwezig. En dus kan Ueda in zijn eerste minuten weer terug bij Feyenoord. Gelijk maar weer eens een doelpunt aantekenen. Vanaf 11 meter.
1: Scheidsrechter Hens Grens, daarom heet hij ook zo. Zag het dat die bal tegen een van die ledematen kwam. En Ayas Ueda kan laten zien dat hij terug is bij Feyenoord van het WK. Dat hij er nog steeds is bij Feyenoord. Gaat dat zo blijven heel dit seizoen? Ik durf die vraag niet met een stellige ja te beantwoorden. Maar wel dat hij deze strafschop binnen gaat hengsten. Daar ben ik wel zeker van. Kijk hoe het zit met die radar in de 11e minuut. Ueda. Ja hoor. Onberispelijk met een hoofdletter. Oh. Die zit er strak in zeg. En hard. Geweldige strafschop van Ayas Ueda. En zo zijn we los in deze openingswedstrijd. Feyenoord-Atalanta. 1-0.
3: Hij wilde de penalties nog wel eens laten gaan naar een ander. Maar Ueda is in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Gelijk ook trefzeker voor Feyenoord. Vorig jaar kwam hij tot 25 doelpunten. En, in ieder geval, na 11 minuten staat hij op 1 doelpunt in deze wedstrijd. Wordt gelijk toegezongen natuurlijk door het publiek. Terwijl Feyenoord gelijk ook druk zet met 4 man ver vooruit. Ver druk zetten. Dat gaat balbezit opleveren. Want Kraaienveld neemt over. Hij zoekt de rechterkant bij Hans Moussa, wilde ik zeggen. Maar de paas is niet goed. Maar je ziet dat Feyenoord gelijk met Valente, met Zegiel, met Diarra, met Ueda, met Hans Moussa gelijk hoog druk probeert te zetten. Dat gaat nu ook weer gebeuren als die doeltrap is genomen, Den.
1: Het was de laatste jaren ook het plan natuurlijk, dit hoge druk zetten. Onder Van Persie, ook onder Priesk hebben we dat gehoord. Alleen lukte het dan vaak niet. In deze fase van deze wedstrijd in ieder geval wel. Want nu is het weer Marmol die is doorgelopen de bal afpakt. Dan kan Diarra hem voor gaan geven vanaf links. Maar heeft hij eerst nog een sleepbeweging. Via Marmol komt de bal weer bij Van Houten. Die tilt hem gevoelig zo richting Hans Moussa. Wordt de bal met de borst klaargelegd door een van Atalanta-verdedigers voor Valente. Hij heeft geen ruimte om te schieten. En zo lijkt Atalanta eruit te kunnen komen. Maar ze krijgen geen ademruimte. Want Mika Marmol zit er weer bovenop. Alleen onreglementair vindt Robin Henschens overtreding op Kamaldin Sulemana. De buitenspeler van Atalanta. Dus een vrije trap voor de Italianen. Zij met 1-0 achter. Feyenoord met 1-0 voor. En de 13e minuut. We gaan dus 120 minuten sowieso spelen. En Atalanta speelt de bal de helft van Feyenoord op. Waar Sint Just hem over kan nemen. Want hij ging langs de centrumaanvaller Kristovic. En Sint Just die nog een paar keer om de as draait. Een vliegtuig naar binnen loodst ondertussen. Met wat armgebaren. Speelt hem daarna af naar Kraaienveld om hem net zo snel weer terug te krijgen.
3: Doe me een beetje denken aan die gasten op de parkeerplaats waar je dan moet parkeren. Ja. Kom maar hierheen en dan daarheen. Zo, ja. Daar kwam het een beetje op neer.
1: Wordt er naar hem wel geluisterd?
3: Dat hoop ik voor hem wel, ja. Voor Sint-Justen. Als hij nu ook weer de bal heeft, gaat hij naar de rechterkant. Opening gevonden bij Hajj Moussa. Die daar gelijk een mannetje tegenover zich heeft. Probeert daar langs A Noord te komen. En dat lukt uiteindelijk met Zegiel er ook bij. Zegiel op de rand van de 16 moet dan de bal voorgegeven. Dat doet hij. Uweda kan koppen en staat ook buitenspel. En dus kopt hij weer in de armen, in de handen moet ik zeggen, van de keeper. En dat hij sowieso niet geteld omdat de vlag omhoog is gegaan. Vrije trap dus voor Atalanta. Vrije trap is inmiddels ook genomen. Gaat naar Scalvini, de man van de handsbal. Hij dan naar Zappacosta. Die gaat in één keer vooruit. Combinatie daar gezocht met Sulemana. Die gaat lopen. Opent hem dan in één keer naar de linkerkant. Goeie bal van die Sulemana, de Ghanese. Als die daar ook aangenomen kan worden aan de rechterkant van Feyenoord om precies te zijn. Moet Feyenoord dus eventjes achteruit. Balbezit dan nu rond de middencirkel. Samatjis eventjes achteruit. Er ligt misschien wat ruimte aan de rechterkant ook van Atalanta. Hebben ze natuurlijk daar gezien. Als Samatjis zich meldt, gaat dan de bal meegeven aan Zappacosta. Hij weer terug naar Samatjis. Probeert vooruit te gaan. Weer naar Sulemana. Hij moet dan wel weer terug. Want als Scalvini vrij staat, hij gaat naar de linkerkant. Gebeurt al een beetje rond de middenlijn, rond de middencirkel op de helft van Feyenoord. Waar alle spelers inmiddels ook op de eigen helft terug te vinden zijn. En proberen het wel compact te houden.
1: 1-0 voor Feyenoord door die strafschop dus van Ayase Uweda. Zijn landgenoot Suoshi Watanabe viel al na een paar minuten spelen. En dan op het oog zware blessure uit. Dat gaan we natuurlijk achterhalen hoe het met hem is in de loop van deze middag. De aanvoerder van Atalanta, die heeft de bal nu. Jim City is zijn naam. Speelt de bal richting de middencirkel. Dan wordt hij afgepakt door Feyenoord. Zijn overtreding van Valente, zegt Henschens. Daardoor mocht Diarra niet door met die bal. Dan gaat hij door Samardzic. Geen familie van die oud-Feyenoorder van alweer een flink aantal jaren geleden. Die gaat de vrije trap nemen. Gebeurt richting rechts naar Sulemana. Terug naar Samardzic. Daar wordt de bal goed afgepakt door Van Houten. Van Houten naar Valente. Speelt hem langs de tegenstander. Nu gaat Feyenoord de vrije trap krijgen.
3: Wel slim, hè?
1: Dit deed Valente heel slim en handig. En Scalvini kon niets anders dan de poot uitsteken. Om Valente daar overheen te laten vallen. Om hem af te stoppen. Want er was er echt doorheen geweest. Heel die flank lag open. Ja, Valente ziet het wel. Feyenoord krijgt een vrije trap. Die gaat linksback Marmol nemen, zeg ik. Dat is in ieder geval de speler die de bal haalt nu.
3: Vrije trap wordt inderdaad door Marmol genomen. De Spanjaard naar Kraaienveld. Dan door naar Sint-Justen. Halverwege zijn eigen helft. Dan weer terug naar Kraaienveld. Die dus net in de ploeg is gekomen, zoals Dennis aangaf. Via Sint-Justen gaat verder naar de rechterkant. Naar Givairo Reed. Hoe lang speelt hij nog in het rood-wit van Feyenoord? Dus, alles opmaken, dan zou het zomaar eens de laatste wedstrijd van Givairo Reed kunnen zijn. Voordat hij misschien wel naar Italië vertrekt. Terwijl Diarra nu gaat zo proberen een actie te maken en uithaalt. Nou, die bal die gaat een metertje naast en over het doel heen van Atalanta. En we weten van Diarra dat als hij uithaalt, dat je dan eerst zo'n soort knal hoort van de geluidsbarrière die wordt doorbroken. En vervolgens een soort gat brandend in dat net ziet zitten. Deze keer gaat hij net over. Gelukkig kwam hij ook op de gracht terecht. Hoeft er niemand hem daar tegen te houden. Want die heeft echt een gigantische pegel in zijn benen. Die Gaussou Diarra. Deze keer dus nog niet helemaal met scherp. Terwijl Atalanta er nu vandoor gaat. Met het balbezit aan de rechterkant. Op de rand van de 16. De schot daar van Sulemana. Maar de bal geblokt door Sint-Justen. En het spel wordt stilgelegd. Omdat Kraaienveld, ja, die in het veld is gekomen. Juist voor de uitgevallen Watanabe op de grond gaat zitten. Voelt aan zijn gezicht. Ik denk dat hij de bal in zijn gezicht heeft gekregen. Misschien wel op zijn neus of zo. Misschien een bloedneus heeft gehad. Terwijl de dokter Joost van der Hoek net weer terugkomt uit de tunnel. En gelijk kijkt en denkt, oh, je rent maar gelijk weer het veld in.
1: Die komt echt net naar boven gelopen, het trapje op.
3: Ja. Het is wel bizar dat het voor twee spelers op dezelfde positie geldt. Watanabe die uitvalt met een op het oog hele vervelende sleutelbeenblessure. Ja, deze keer is het Kraaienveld die op de grond zit. Ik denk met een bloedneus of zo, Den.
1: Ja, daar had het wel alle schijn van. Hoe die erbij ging zitten en hoe die nu voorover hangt. Maar ja, bij een gebroken neus kan dat ook bloeden. Ik kan het vanaf deze plek nog niet inschatten hoor, hoe ernstig dat is. Hij wordt nu wel op zijn, even op zijn rug gelegd, Kraaienveld. En dat zou toch wat zijn als Feyenoord amper een kwartier nadat Kraaienveld als vervanger van de geblesseerd geraakte Watanabe erin moest komen. En nu zelf ook weer af zou moeten.
3: Dan heb je Ahmed Hodžić wel, maar daarvan weten we ook dat hij er vorige week juist niet bij was. Omdat hij vorige week weer met een blessure te maken had. Omdat hij die had overgehouden aan het trainingskamp van Feyenoord in België.
1: Ja, ik heb er echt geen trek in dat dit weer het verhaal van het seizoen wordt met dit soort gepuzzel. Maar als dat het is, is het. Gaan we daarover berichten. Dan laten we hopen dat Kraaienveld zo meteen staat. Met de welbekende tamponnetjes in de neus wellicht verder kan. Maar op dit moment ligt hij nog steeds. Zie ik eventjes dat verzorger Joost van den Hoek wel contact maakt met de bank ook van Feyenoord. Waar ik nog geen beweging zie dat
3: jawel.
1: Anders zich weer klaarmaakt om in te...
3: Moet je wel dat warm lopen?
1: Ja, nee, dat wel. Dus er wordt wel warm gelopen, maar niet dat het wedstrijdshirt al aangedaan wordt. En net bij Watanabe zagen we dat wel al wat eerder aankomen.
3: Maar de lopers met dit weer ook niet heel erg nodig, toch?
1: Het warm lopen.
3: Het is 30 graden.
1: Ja. Het is niet hetzelfde dat je spieren ook warm zijn.
3: Maar even de spiertjes warm.
1: Misschien is dat de reden van jouw rugklachten na het sporten. Je moet een warming-up doen, Dan. Ja. Ik heb meteen alles opgelost voor je.
3: Zeg, had je dat niet gisteren ook kunnen zeggen?
1: Na 19 minuten is de stand bij Feyenoord-Atalanta 1-0. Maar ligt het spel opnieuw stil. Al wat langere tijd. Eerst was dat voor Tsuyoshi Watanabe. Nu voor Thijs Kraaienveld. Dan is dat niet gewoon even een bloedneus. Zeker niet omdat hij ook plat wordt gelegd nu. Dat ze echt met hem bezig zijn. Met 3 man qua verzorging.

0: toch best lang duren wel, hè? Voor wat er dan nu ook aan de hand is met Thijs Krijveld.
1: Ik ben geen medicus. Maar als je alles logisch redenerend bij elkaar optelt en veel wedstrijden al hebt gezien. Dit is wel de duur ook wat je hebt bij bijvoorbeeld een speler die zijn neus gebroken heeft. Dat hebben wij bij wedstrijden wel eens vaker gezien. En dan moet je iemand ook stabiel leggen. Dan moet je heel secuur
0: schudding.
1: Je zijn.
0: Het is wel een beetje speculeren natuurlijk. Maar...
1: Ja. Bij een hersenschudding doe je ook. Maar dan zit iemand meestal wel rechtop. Als je allerlei testen doet. Of is die inmiddels rechtop geholpen, Dan? Jij kan vanuit jouw hoek het net anders zien.
0: Ik had het ook niet, ik had het ook niet zien. Het is wel natuurlijk treurig omdat hij net een kwartiertje in het veld staat. Omdat na anderhalve minuut wat daarna wel geblesseerd raakte. Daarna werd behandeld en werd gewisseld. Dat duurde eventjes. Nou, toen kwam Krijveld erin. Die wordt dus nu weer behandeld door drie man. 21 minuten onderweg in deze wedstrijd. Hier in Zonnecentrum Stadion Feyenoord. Waar het zonnetje echt goed brandt. Mensen gaan ook maar even wat te drinken halen op dit moment. Dat ze ook zoiets hebben van... er wordt toch niet gevoetbald. Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Dat is wel zeker. Goal gemaakt door Ayasu Ueda. Die penalty. Vroeg in deze wedstrijd al binnengeschoten door de Japanen. Dat deed hij onberispelijk. Na de handsbal van Scalvini. Terwijl we al gelijk vroeg in de wedstrijd een kans hebben gezien voor Atalanta. Zij raakte de paal. Daarom 1-0 de voorsprongen voor Feyenoord. Waar nog niemand op dit moment bezig is om een shirt aan te trekken. Of echt klaar staat aan de zijkant van het veld om in de ploeg te komen voor Thijs Krijveld. Maar spelers toch ook maar eens gaan kijken hoe het er dan mee staat. Die jonge verdediger. Die ook een goede indruk maakte. Sowieso al sinds die aansluit bij het eerste. Maar ook in deze voorbereiding. Wat ook gewoon een grote sterke kerel is. Ondanks dat hij nog jong is. Hij wordt nu overeind geholpen. Gaat staan. Daarom ook het applaus van de tribune.
1: Nou, als die verder gaat spelen is het wel echt een taaie. Is die uit het juiste hout gesneden. Want dit was niet niets. Anders duurt het ook niet zo lang. Nee. Dat de verzorgers met je bezig zijn.

0: En als je echt je neus breekt of iets dergelijks, dan is het onverantwoord natuurlijk om door te spelen. Dus dat, dan kom je zelfs ook niet daarna nog eventjes binnen de lijnen om verder te gaan. En er staat wel de wacht te wachten om er binnen te komen. Dus dat kunnen we naar alle waarschijnlijkheid dan wel wegstrepen nu. Hij is er weer bij na een lange verzorgingsperiode, Thijs Kraaienveld. En dat is alleen maar mooi. Met al dat blessureleed dat Feyenoord de laatste jaar al heeft gehad. En ook vandaag weer met Watanabe al een paar keer gezegd die uitgevallen was. We gaan de bal weer volgen, Den. Want die bal rolt eindelijk weer. Na ruim 23 minuten spelen. Atalanta speelt hem in richting de helft van Feyenoord. Kijken of ze die ook kunnen bereiken. Van Houten wil hem namelijk al eerder afpakken. En dat is het start zijn voor Diarra en Valente en Ueda. Om allemaal druk te gaan zetten. Zelfs tot aan de keeper aan toe. Dan... Ja, is er net één iemand, in dit geval Diarra, die dat dan niet meedoet. Waardoor er toch nog één speler vrij is. En uiteindelijk kan Atalanta op die manier het middenveld oversteken richting de linkerkant van het veld gaan naar Raspadori.
1: Een lange bal naar voren wordt er dadelijk gegeven. Daar probeert Feyenoord tussen te komen. Dat lukt half, al houdt Atalanta wel het balbezit. Met de opening gezocht aan de rechterkant van de ploeg uit Italië. Komt daar terecht bij Sulemana. Die heeft ook wat hulp bij zich. Daar gaat de bal dan ook naartoe. Komt aan de rechterkant bij Zappacosta, de Italiaan. Weer terug naar Sulemana. Hij dan met de bal terug, die in één keer vooruit gespeeld wordt. Daar gaat Valente tussen zitten, maar die kan hem net niet lekker meenemen. Wipt hem daardoor voor de voeten van Ederson, die in één keer uithaalt. Hij schiet hem in de handen van Tjark Ernst. Die daar de bal weer heeft neergelegd en gaat opbouwen via Thijs Kraaienveld. Het valt dus gelukkig mee voor hem. 24 minuten onderweg. 1-0 de tussenstand hier in de Kuip bij Feyenoord Atalanta. En het is Ernst met de bal aan zijn voet, net buiten de 16. En heeft daar wat spelers van de tegenpartij vlak voor zijn neus staan. Bouwt gewoon op via de linkerkant. Als hij dan terug gaat naar Sint-Juste, vlak voor zijn eigen 16, moet hij wel oppassen. Maar hij weet Kraaienveld te bereiken. Beetje ruzie met de bal, terwijl daar toch wat spelers om hem heen staan. Is het fijn dat het balbezit houdt. Valente, die krijgt een duw in zijn rug. Maar met een behoorlijke dosis techniek gezegend. Daardoor houdt hij die bal in zijn bezit. Kan Feyenoord achterin op blijven bouwen. Maar nu Sint-Juste aan de rechterkant. Hij gaat vooruit naar Reed. En zo door naar Zegiel en weer terug naar Reed.
0: Aardige combinaties van Feyenoord daar op die eigen helft. En uiteindelijk wordt vanaf de rechterkant de bal naar de linkerkant verlegd. Bouwt Van Houten een beetje dat Marmol niet voldoende naar de bal toekwam. Dat vertraagt de boel een beetje. En Marmol loopt daarna langs de directe tegenstander. Sulemana levert hem in bij de man daarachter. Dan gaat de bal breed naar Ederson. Bij Atalanta dan nummer 7 van de Italiaanse Serie A vorig jaar. Zij daarom richting de Conference League de laatste jaren toch een hoger niveau geacteerd. Feyenoord pakt de bal af van dat Atalanta. Zegiel speelt de bal naar rechts. Daar is Riet. Net voorbij de middenlijn. Riet terug naar Zegiel. Even het temporiseren bij Feyenoord. De bal rustig rondspelen met de 1-0 voorsprong dus. In deze openingswedstrijd. Of de wedstrijd om de Kuipcup, zo u wil. De bal gaat naar de zijlijn, naar Hartsmoussa. Via Zegiel weer naar Jeremiah Sint-Juste. Die wijst waar Van Houten dan heen moet lopen. Speelt de bal breed naar Kraaienveld. Marmol naar Valente. Raakt hem bijna kwijt. Valente wordt flink onder druk gezet nu. Valente kan zich normaal gesproken daar wel onderuit spelen. Dat lukt hem nu ook. De bal gaat naar Sint-Juste. En van hem weer naar Reed.
1: Reed in één keer naar voren, of Zegiel in één keer naar voren gespeeld. Naar Hartsmoussa. Neemt hem knap aan. Dan zit daar toch nog een Italiaans voetje tussen. Die van Jim City, de aanvoerder. Die hem over de zijlijn heen tikt. Daardoor de ingooi voor Feyenoord. Gaat genomen worden door Givaro Reed.
0: Dat is ook een liedje van Ton Hansen. Jim City.
1: Dat is een liedje van Ton Hansen inderdaad. Ja. Er zijn meerdere versies van dat liedje.
0: Dat ook wel weer.
1: Met even kwijt. Achterin Kraaienveld met de bal aan zijn voet. Die breed gaat naar de rechterkant. Komt daar dan terecht bij Sint-Juste. Hij door naar Hartsmoussa. En dan is het fijner dat achterin rondspeelt. En laat zich daar niet gek maken door de Italianen. Gewoon de bal rond laten gaan in de ploeg. Als Sint-Juste gaat lopen. Maakt daar een soort schijnbeweging. Weer een soort kunstschaatsen wat hij daar aan het doen is. Pootje over en dan nog een keer. En dan hop, die bal afgeven aan een ploeggenoot. Goed gedaan. Terwijl Zegiel die terug gaat naar Kraaienveld. Kan eventueel naar links, naar Sint-Juste. En zo halverwege de eigen helft is het Feyenoord met het balbezit. 27 minuten onderweg. Feyenoord gaat de middenlijn over. Komt bij Diarra. Diarra kijkt dan gelijk weer naar de rechterkant. Heeft daar iets gezien. Maar houdt de bal toch bij zich om hem mee te geven aan Marmol.
0: Bal van Marmol weer naar Diarra. Zo komt hij weer bij Sint-Juste. Die wel heel erg fit oogt, hè? Al heel deze voorbereiding. Toch zijn tijd denk ik in de zomer verder ook heeft gepakt. En toen doet hij dus alles speelt ook bij Van Bronckhorst. In de basisopstelling van de voorbereiding. Sint-Juste is nog steeds aan de bal. Gaat weer naar Marmol. Die tilt hem er overheen nu. Richting de achterlijn. Naar Diarra. Die heeft een binnenkant houden. Is in het 16 meter. Diarra naar Valente. Oh! Wat mooi. Oh! De bal spannen de kruising uiteen. Echt een fluwelen touch met de binnenkant. Maar de aanval loopt nog door met Harts Moussa. Daar is de trucendoos. Zij krijgt de bal op het hoofd van een tegenstander. Dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Ja, dit was prachtig. Marmol met de bijna gelepelde bal naar voren. Op maat voor Diarra om hem bij de achterlijn binnen te houden. Die combineert met Valente. Die in één keer hem op zijn binnenkant neemt. Plaatst richting de kruising. En ja, wat jammer dat hij niet in die kruising valt. Maar op de kruising uiteenspat.
1: Het is fijn dat wel weer het balbezit houdt. Het fluitconcert dat net te horen was hier was niet vanwege het lange balbezit van Feyenoord. Maar dat was omdat een deel van de supporters zwaait naar een ander deel van de supporters om een liedje te zingen. Maar die reageren niet. Dus wordt daar wat gefloten om de aandacht te krijgen. Terwijl Feyenoord het balbezit heeft op de helft van Atalanta is het Harts Moussa met een schijnbeweging. Tikt de bal te ver voor zich uit, krijgt hem ook weer terug. Uiteindelijk speelt hij de bal de diepte naar Zegi. Goed gedaan, een harde voorzet, goal! Oh, het is Diarra, die moet hem dan binnenkoppen.
0: Hij kopt de verkeerde kant op.
1: Ja, het lijkt wel alsof hij hem op zijn oor kopt eigenlijk in plaats van op zijn voorhoofd. Die had hij natuurlijk gewoon binnen moeten knikken. De keeper al gepasseerd, maar hij kopt hem gewoon voor het doel langs. Terwijl Ueda deze bal nu aanraakt. Van Diarra er niet bij. Dit had echt een goal moeten zijn voor Gaussou Diarra. Krijgt een geweldige voorzet van Zegiel. Moet hem dan binnenkoppen. Hij doet dat niet. En had Zegiel weer een assist op zijn naam gekregen in deze voorbereiding. Daar heeft hij er al meerdere van genoteerd. En zijn kopbal, althans die van Diarra, ging dus de hele verkeerde kant op. Waardoor het geen doelpunt werd. Wel nu het balbezit voor Atalanta.
0: Kijken of ze de eigen helft af kunnen komen. Want Feyenoord zet de boel bij Vlagen echt op de helft van de Italianen vast hoor. Ja, weer balverlies op eigen helft van Atalanta. Afgedwongen door Feyenoord. De bal wordt zomaar ingeleverd bij Zegio. Die speelt hem naar Harts Moussa. Die houdt hem bij zich terwijl Riet overheen komt. Wat onbegrip bij Riet dat hij de bal niet kreeg. Van Valente gaat hij weer terug naar Harts Moussa. Nu krijgt Givaro Riet de bal wel. Maar kan hij hem ook nog voorgeven. Tegenover die goede verdediger Ahanor. Die al veel duels heeft gewonnen. Riet speelt er uiteindelijk langzaam om de bal maar in het bezit van Feyenoord te houden. Harts Moussa geeft hem dan mee. Aardig gedaan hoor. Riet die de voorzet kan geven. Bal wordt omhoog gekopt. Gaat daar binnen blijven. Nou ja, toch niet. Hij wordt uiteindelijk weggetrapt. De bal werd gekopt door Scalvini. En nu hoog naar voren getrapt. Sint Justus zo, die krijgt een arm in zijn gezicht. Ja, dit is zeker een vrije trap. De dader is Nikola Kristovic. Die wordt nog even toegesproken door Robin Henschens. Niet meer doen. Sint Juste zegt ook woorden van die strekking. Maar in een wat andere toon. En ik denk een wat andere woorden. Die vond het echt niet chill. Dat hij die arm daar zijn gezicht in vloog. En de vrije trap is genomen. En komt bij Thijs Kraaienveld.
1: Hij gaat breed naar Sint Juste. Die daar gelijk ook weer bezoek krijgt van Kristovic. Speelt de bal vooruit. Daar heeft Harts Moussa te veel tijd nodig. En dus wordt de bal van zijn voeten af gesnoept. En is hij hem kwijt. Daardoor kan Atalanta denken aan een omschakelmoment. Nou, dat is van korte duur. Zeker als Ueda hier ondersteboven wordt gekegeld. Overtreding daar gemaakt. En de vrije trap is dus voor Feyenoord. Overtreding was van Honest Ahanor. Eerlijk is eerlijk. Dit was een overtreding. Die vrije trap die gaat genomen worden vlak voor de middenlijn op de helft van Feyenoord. Zegiel naar Sint Juste. Geen idee wat er precies gezongen wordt, Dan. Ik weet niet of jij het verstaat. Is het balbezit voor Marmol die vooruit gaat naar Valente. Die opgejaagd wordt. Doet daardoor achteruit. Valente die heeft één iemand in zijn buurt. Dat is Thijs Kraaienveld. Kraaienveld gaat helemaal terug naar Tjark Ernst.
0: Ernst speelt de bal naar rechts. Het publiek wil vooral een ander gedeelte van het publiek meedoet in het zwaaispelletje. Maar de hint lijkt niet begrepen te worden. Of ze hebben er gewoon geen zin in. Om dat richting de noordzijde te doen. Op het veld trekt Feyenoord zich er niets van aan. En stuurt Ueda naar Diarra de diepte in. Dat is eigenlijk een bal waar hij niets mee kan. Maar Diarra zet wel maximale druk. Waardoor hij er toch nog een inworp uithaalt. En die verdediger die durft dit niet aan. Om die bal maar over de achterlijn te laten lopen. Of hij werd erop gewezen dat die bal misschien nog aangeraakt was. Nou, dat dan ook weinig zin had. Marmol in ieder geval met de inworp. Welkom bij Van Houten. Van Houten heeft Diarra bij hem in de buurt. Maar Van Houten draait zelf weg bij zijn tegenstander. Het leek hem eenvoudig mee te kunnen geven op Diarra. Maar schuift hem voorbij aan de aanvaller. In de voeten van Kristovic. Die speelt de bal dan richting de helft van Feyenoord. Maar Kristovic is eigenlijk de meest vooruitgeschoven man. En dus levert hij hem in. In dit geval bij St. Justen. Die gaat terug naar Ernst. Ernst dan weer naar St. Justen. Zo zitten we in minuut 33 van Feyenoord. Atalanta staat het 1-0 door een benutte strafschop van Ayas Sueda. En heeft Feyenoord achterin de bal.
1: Wat vooral valt als Atalanta de bal heeft, is dat Feyenoord er gelijk bovenop zit.
2: Maar ik begreep dat het onder controle is, want de eerste hulpdiensten aanwezig zijn.
1: Ja, er is iets aan de hand bij vak S, Den. Dat, daarom wordt er steeds geroepen, omdat er medische hulp nodig zou zijn. Er wordt ook gezegd stoppen met spelen. Dat is wat ze aangeven nu.
0: Ja.
1: Dat is wat er aangegeven wordt. Er loopt inderdaad, nu zie ik ook inderdaad wat mensen van de medische assistentie erbij komen. Nou, voorlopig voetballen we dus gewoon nog door. En wilde ik zeggen dat als Atalanta de bal heeft, Feyenoord er gelijk fel en kort bovenop zit. Heel ver op de helft ook vaak van de Italianen. Waardoor het voor die ploeg echt heel lastig is om tot voetballen te komen. Dat is uiteindelijk de verdienste van Feyenoord. Goed gedaan door Valente dit. Die hier Diarra weggestuurd ziet worden door Zegial. Diarra op de rand van de 16. Moet het denk ik zelf uitzoeken of hem nu afgeven aan Ueda. Gaat denk ik naar Hajmoussa. Ja, dat laatste gebeurt. En Hajmoussa die wipt hem dan richting de linkerkant weer. Maar die bal is dan te lang onderweg en kan door Atalanta weggekopt worden.
0: Atalanta dat met een counter het Feyenoord moeilijk wil maken. Maar dat wordt doorzien. Die bal naar voren door Thijs Kraaiveld. Die makkelijk terug kan leggen op Ernst. Ernst naar St. Justen. De situatie daar op vak S lijkt onder controle te zijn. Het schaam je kapot klinkt volgens mij vanaf de tribune. Omdat die supporters daar hun gezwaai en hun hints onbeantwoord zag. Maar ik kan bevestigen ook vanuit onze hoek in andere vakken in het stadion. Het was echt niet zo duidelijk, ook zo tegen de zon in. En even daarvoor werd er nog gezwaaid en gezongen over en weer. Leek het er echt op andere plekken ook, dat het daarmee te maken gaat. Ja, zo zie je maar hoe snel een misverstand kan ontstaan. En ook hoe vervelend dat kan zijn in een massa. Want ik begrijp donders goed in dat vak dat je dat heel anders beleeft. Als daar zo'n situatie is. Laten we hopen dat het allemaal goed afloopt. Ondertussen is er ook weer, Dan, het spel wel stilgelegd voor een blessurewandeling op het veld.
1: Diarra, hè?
0: Diarra deze keer. En daarom met Watanabe, die kon niet verder. Kraaiveld gelukkig wel. Diarra was volgens mij tegen een tegenstander opgelopen. Er zit één verzorger bij. Even een extra drinkpauze ook. Waar zijn die drinkpauzes van Infantino als je ze nodig hebt? Die zouden bijna zeg ik, hè, naar terug verlangen.
1: Ik denk hij zelf ook.
0: Ja.
1: Het kan wel eens zo zijn dat ook zijn laatste toernooi was.
0: Ja. Misschien kreeg hij een dollar per slokje bij die drinkpauzes.
1: Een van de supporters die zegt, ik ga even naar binnen. Ik geloof het wel even, hier in de zon.
0: Nou, wij zijn ook de enigen die nog in de zon zitten. En ik weet, kijk even op de perstribune om je heen.
1: Het is helemaal leeg.
0: Iedereen is naar die achterste rij gaan. Emil Schelvis, dat is notabene een Italofiel, als dan een woord is. Dus dan ben je wel een ander klimaat gewend. Maar ook Emil Schelvis, onze grote Italië-kenner, die de analyse vandaag doet. Die denkt, nou, ik ga niet in deze brandende zon blijven zitten.
1: Het is wel, als je gewoon zo even zo zit, is het wel gewoon lekker.
0: Ja.
1: Ik klaag altijd als het regent hier. En misschien vinden ze het ook gek dat wij onze zwembroek hebben aangetrokken. Misschien dat het is. Dat ze daarom naar binnen zijn gegaan.
0: Ik ben in één keer doorgegaan. We kunnen weer spelen. In het Feyenoordstadion. Waar het dus 1-0 staat. We gaan best nog wel eventjes door, denk ik, in deze eerste helft. Maar de teller staat op 36 minuut 30. Maar veel blessurebehandeling dus al gezien. Diarra lijkt wel gewoon verder te kunnen. Staat langs de kant. En Ernst heeft de bal namens Feyenoord en schuift hem naar Mika Marmol.
1: Hij gaat achteruit naar Kraaiveld. Helemaal terug dan naar Ernst. En hij heeft daar alle tijd en ruimte om op zijn gemak te gaan kijken wat hij ermee gaat doen. En er is voorlopig niemand die hem daar in de problemen probeert te brengen. Het gebeurt nu wel. Dus gaat hij naar de linkerkant. Naar Kraaienveld. Hij door naar Marmol. Vooruit naar Valente. Die wordt gelijk onder druk gezet. Hup, door de benen van de tegenstander. Waarom ook niet als je vol onder druk staat. Ja, het hoofd koel houden. En vertrouwen op je kwaliteiten. Dat doet Valente. Houdt Feyenoord in balbezit. Nu aan de rechterkant inmiddels met de Reed. Lastige bal. Die komt wel bij Uweda. Wil hem in één keer verlengen. Maar die komt dan niet aan. En dus wordt hij overgenomen door Atalanta. Dat gebeurt achterin. Bal nu bij Zappacosta. Die aan de rechterkant daar staat. Als hij de middenlijn oversteekt, komt hij op de helft van Feyenoord terecht. Logischerwijs. Hij gaat er dadelijk achteruit. Kiest voor om de bal te verleggen naar de linkerkant. Jim City, de Albanees, die gaat dan vooruit. Wordt gelijk druk gezet door Feyenoord. Overtreding van Reed. Nee, handsbal gemaakt door Raspadori. En dus gaat Feyenoord de vrije trap nemen. En die is inmiddels op de helft van Atalanta terechtgekomen. Dan denkt Valente, ik gooi gewoon eens even de turbo open. Maar wordt dan vastgehouden en tikte met zijn punt nog net aan. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Daardoor kan Atalanta overnemen. Gelijk Zegiel die er bovenop zit. Ja, goed gedaan. Samen met de Diarra, ook Marmol die zich daar dan mee bemoeit. Ingooi is wel voor de Italianen. En die bal die werd naar voren getrapt door Zappacosta. Maar Feyenoord wel gelijk er bovenop. 38 minuten onderweg. Feyenoord 1, Atalanta 0.
0: Inworp van Atalanta gaat naar de captain die in zijn eigen 16 meter gebied staat. Dat is Berat Jim City. Die speelt de bal opzij. Gaat hij langs Hartsmoussa. Komt hij weer terug bij Jim City.

0: geraakt met een verdedigende actie van Diarra. Die hem gelukkig kwam helpen. Ja, het zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers, hè, waar Feyenoord tegen speelt. Sulemana deed dit behendig. Het zag er wel makkelijk uit hoe hij om Marmo heen kon lopen. Maar wat ik zeg, je hebt ook te maken met klasse van een Serie A-club als tegenstander hier. Als een serieuze test ook voor het nieuwe seizoen. Hier komt de hoekschop die Atalanta daaraan overhoudt. Slecht richting de eerste paal. Een Feyenoord hoekschop die door Valente wordt weggenomen. Zo'n pisboogje naar de eerste paal. Die we bij Feyenoord niet meer willen zien. Maar Atalanta heeft hem ook in het arsenaal. En hier wordt die bal bijna richting eigen goal geschoten. Totaal onnodig. Totaal uit het niets. Denkt Zappacosta. Ik ga die mensen even wakker maken in het lome zomerzonnetje. Maar de keeper houdt hem tegen. Dat is nou jammer.
1: Dat is een balletje, een tikje terug, ja, op zo'n bal, hè, waar je dan ineens aan denkt.
0: Ik kan me complimenten geven. Het is wel een Serie A-club. Ja, Zappacosta.
1: Ja, echt niet.
0: Ik zal je hebben.
1: Wacht maar. Ja, gelukkig was de keeper daar scherp op die bal van Davide Zappacosta. Heeft Feyenoord de bal na exact 40 minuten voetballen. Gok ik dat we nog zomaar bij 45 nog een minuut of 5, 6 zeker wel doorgaan. Als Sint-Juste daarin wordt gespeeld. Gaat dan via Van Houten de bal naar de rechterkant. Komt bij Zegiel. Hij draait achteruit dan naar diezelfde Sint-Juste weer terug. Die kapt, die draait, die gaat vooruit. Komt dan aan de rechterkant terecht. En is het Feyenoord met Reed dat de middenlijn oversteekt. Via Zegiel dan naar Hartz Moussa. Een metertje of 10, 15 de middenlijn over. Inmiddels een stukje verder al met Zegiel. Die de bal de diepte instuurt naar Ueda, net onderschept. En is die daar overgenomen door Atalanta. Waar de diepte dan wordt gezocht bij Nikola Kristovic. Die gelijk wel Sint-Juste in zijn rug ook heeft zitten. Ja, die is hartstikke snel. Die wipt hem ook nog eens naar voren. Daar komt Reed in de buurt. En dan de ingooi voor Feyenoord. Omdat Reed hem via de voeten van Raspadori over de zijlijn heen tikt. Daar is de Italiaan het niet mee eens. Reed logischerwijs wel. Als die ingooi zo halverwege de helft van Feyenoord aan de rechterkant genomen wordt. Ver vooruit wordt gegooid. Ueda verlengt. Daar rekende Valente zelfs al op. Ja, dat snap ik ook wel. Alleen deze bal van Valente met buitenkant rechts is niet goed. Die raakt hem vol op zijn vreef. In de plaats van de diepte in naar Diarra gaat hij over de zijlijn heen. Gaat de Zappacosta de bal gooien. Dat doet hij dan achteruit.
0: Oh,
1: de bal komt terecht naar Scalvini. Ja, dan is het of een hele rare bal terug of een hensbal. Nou ja, dat valt deze keer mee. Hij gaat naar Jim City. En het is Jim City die hem ook weer terugkrijgt als hij opgejaagd wordt achterin. Met de Scalvini aan de bal.
0: En ze denken, we zijn eindelijk klaar met Feyenoord City. Komt Atalanta met deze speler.
1: Ja.
0: Het kan ook zijn dat wij het al dan niet bewust, dat mag ik aan u overlaten, die beoordeling, verkeerd uitspreken deze middag. Nog 3 minuutjes.
1: Ik zit altijd in de hoofd met Jim City.
0: Nog 3 minuutjes. En als Kranenburg begint te zingen, dan hoop je dat de tijd 2 keer zo snel gaat. Gaat de bal over de rechterkant bij Atalanta. En moet Marmo hier zijn verdedigende werk doen tegenover Lazar Samardžić. Die met een hakje de bal wil meegeven op een medespeler die er niet is. Dus levert hij in. Bij Marmo. Die geeft de bal meteen een lange haal naar voren. Is die over de zijlijn geweest. Ingooi voor Giorgio Scalvini. Die bal komt terecht bij Berat Jim City. Die steekt de middenlijn over. En levert dan zomaar de bal in bij Hartz Moussa. Die ziet de keeper ver voor zijn goal staan. En probeert het eens vanaf eigen helft. Maar schiet hem helaas naast. Ja, het is wel iets voor Hartz Moussa. Die zag het. Maar het is ook iemand die ook de kwaliteit heeft om het uit te voeren. Helaas schiet hij hem een meter naast. Maar ik denk dat die keeper Marco Carnesecchi nou toch even van shock. Anders had hij een vervelende bijrol gespeeld in een filmpje dat dan toch wel Europa en misschien daarbuiten was rondgegaan. Al dan niet met een halftime show erbij. Het is de bal die uiteindelijk als doeltrap door hem weer in het spel is gebracht. Naar links op de helft van Feyenoord is terechtgekomen. Gaetano wat meer in de as. Zo combineert Atalanta er doorheen. Dit ziet er wel aardig uit. Buitenspel van Feyenoord werkt niet. Atalanta heeft de bal alleen niet kunnen binnenhouden. In de buurt van de cornervlag aan de linkerkant. Maar dit is wel iets, Dennis. Even eens ook maar iets serieus meegeven aan de mensen deze middag. Dat ik in heel de voorbereiding wel al iets te vaak heb gezien. En wat vanaf volgende week echt beter moet zijn. Hè? Die buitenspel van Feyenoord, die laatste lijn. Dat ze daar toch te vaak in deze voorbereiding op geklopt zijn. Dat er één iemand niet goed staat of net niet goed stapt. Dat is wel een kwetsbaarheid. Die Feyenoord zelf vast ook wel geanalyseerd zal hebben.
1: Ja. Ja, absoluut. Het is balbezit voor Feyenoord achterin met Ernst. Die in de minuut 44 van deze wedstrijd de bal vooruit speelt. Komt uiteindelijk bij Van Houten. Die de as van zijn eigen

0: Helft gaat lopen, dan naar de linkerkant toe gaat. Terwijl de familie van Bronckhorst vast naar binnen toe gaat. Ja, dan was het eventjes wat te drinken en wat te eten halen. Al is het Kraaienveld die Van Houten inspeelt. Gebeurt rond de middenlijn via de rechterkant naar Sint-Juste. En hij kijkt eens om zich heen. Ja, veel opties wel hoor, voor hem ook. Om bijvoorbeeld Kraaienveld in te spelen. Dat gebeurt ook naar Marmol. Marmol dan terug naar Kraaienveld. Moet oppassen. Balletje naar Ernst. En zo is het die Duitse keeper van Feyenoord. Die daar Sint-Juste inspeelt. En hij kan vooruit. Dat doet hij naar de rechterkant. Naar Givairo Reed. Die daar opgejaagd wordt door Raspadori. Maar geen problemen voor Givairo Reed. Zeker niet als de scheidsrechter dan zegt dat er ook een overtreding is gemaakt. En dan is het dus een vrije trap voor Feyenoord. Houden zij gewoon lekker het balbezit in de ploeg. Achteruit gespeeld dan in de richting van Sint-Juste. Hij dan breed weer naar Kraaienveld. Halverwege de helft van Feyenoord gebeurt dat. Als Marmol de diepte daar zoekt, valt me op dat Marmol soms ineens een bal de diepte ingeeft waar niemand staat. Niet de eerste keer, terwijl we toch voor zijn komst beelden hebben gezien waar dat een stuk beter ging. Goed gedaan wel door Diarra. Dat zorgt ervoor dat Feyenoord alsnog de aanval door kan zetten. Met nu de bal van Hartsmoussa naar Zegial. Legt hem terug. Het schot van Diarra geblokt. En dan gaat de bal in één keer ver van het doel af. Maar Feyenoord neemt snel weer over. 9 minuten gaan we door, Dan, in die eerste helft.
1: Dat kan ik me voorstellen. Het spel heeft echt veel stilgelegen. Met name voor de lange blessurebehandelingen voor Watanabe. Die ook niet verder kon. En daarna Kraaienveld. En nu ligt er een speler van Atalanta. Geblesseerd op de grond. Heeft ook een schoen verloren. Ja, het werd al een latertje vandaag. Met na de 90 minuten sowieso 2 keer een kwartier verlengen. Als we dan ook dit soort hoeveelheden blessuretijd terecht, hè. Als we die er ook bij krijgen. Dan hoop ik dat iedereen naast de zonnebrand ook alvast de afterstaan bij zich had. Die aan het eind van de dag dan opbrengt.
0: De afterstaan?
1: Ja. toch te veel naar dat WK gekeken, hè?
0: Dan krijg je... Dan krijg je dat.
1: Nou, eens vertel jij het dan, Den.
0: In ieder geval wordt...
1: Je had een hele jukebox aflevering kunnen opnemen met alle momenten dat het stil lag tussendoor.
0: Ja, wel 2 ook. Terwijl Atalanta ziet dat Kristovic weer opgekrabbeld is. Ik denk ook wat erachter staan. Ik was meer, denk ik. Is het Feyenoord met het balbezit nu met Reed die vooruit gaat naar Zegial. Hij gaat dan achteruit naar Kraaienveld. En hij kan aan de linkerkant Marmol inspelen. Goed gedaan. Dan moet Diarra alvast wat diepte kiezen. Dan kan Valente zometeen die diepte ook insteken. Dat gebeurt nog niet. Valente, ja, die heeft dan niet heel veel opties om juist vooruit te gaan. Houdt de bal even bij zich. Dat is eigenlijk ook wel verstandig. Want daardoor kan hij alsnog vooruit naar Diarra. En Diarra ziet dat Valente vraagt, maar geeft hem alleen niet. Gaat terug naar Zegial. Daar heeft wel wat ruimte hoor bij G5 Zegial. Die gaat alleen nergens naartoe. Geeft hem kort aan Marmol. Krijgt hem ook weer terug. Dan via Kraaienveld. Net over de middenlijn naar de rechterkant naar Sint-Juste. De mannen die centraal achterin staan. En aan de linkerkant wordt de Marmol gezocht. Vooruit gespeeld naar Valente. Hier zit wel wat in voor Feyenoord. Als Valente opendraait, ligt daar wel wat ruimte om vooruit te spelen. Het hakje daar van Ueda. Het schot van Van Houten. Buitenkant paal naast geschoten. Wat een heerlijke aanval van Feyenoord, zeg. Je ziet het aankomen. De bal van Valente naar Ueda. Het hakje van de Japaner naar Van Houten. En Van Houten die schiet. Keeper de verkeerde kant op. Maar via de buitenkant van de paal gaat hij uiteindelijk over de achterlijn heen. Blijft het 1-0 voor Feyenoord. Maar deze aanval had wel meer verdiend dan alleen de buitenkant van de paal. Zonde. Charles van Houten met de bal tegen de paal. Uiteindelijk een doeltrap voor Atalanta.
1: We zitten in de eerste helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en dus Atalanta. De eerste helft heeft 9 minuten blessuretijd erbij gekregen. En daarvan zijn bijna 3 minuten verstreken. Nog 6 te gaan dus in deze eerste helft. Feyenoord staat met 1-0 voor. Door een benutte strafschop van Eyas Ueda. En was hier dus dicht bij de tweede. Atalanta gaan een vrije trap krijgen. Geel voor Kraaienveld. Die de spits van Atalanta die bij hem weg wilde lopen. Kristovic daar vasthield. Ook in het gezicht raakte. Henskens is gedecideerd. Kraaienveld is behoorlijk ontstemd. En boos over dat besluit van de scheidsrechter. Ja, opstootje nu. Als er meer spelers bijkomen. Henschens stuurt wat mensen weg. Ja, iedereen staat nu op een kluitje bij elkaar. Kraaienveld is er weer bij gaan zitten. Ja, zou de boosheid, ik ga speculeren nu, ga ik erbij zeggen. Zou de boosheid van Kraaienveld ermee te maken hebben dat die spits eerst hem even een tikje op de neus weer heeft gegeven. Aan die eerst zo lang behandeld is. Dat Kraaienveld daarna een tikje terug gaf bij hem. Op basis van de reacties durf ik dat niet uit te sluiten. Maar nogmaals, ik speculeer hierbij. Ik heb dat nog niet kunnen constateren. Maar Kraaienveld lijkt me, van wat we tot nu toe ook van hem weten, geen gemene speler of iets dergelijks. Die zomaar zoiets doet. En ook niet iemand die super emotioneel en snel boos richting een scheidsrechter gaat. We kunnen in deze selectie een paar opnoemen waarbij je denkt, die hebben sneller een wat kort lontje. Daar zou ik hem niet zo snel inzetten. Ook dus ik denk dat hij hier toch wel iets meer achter zat dan op het eerste oog lijkt. Hij gaat wel weer overeind geholpen worden nu. Kraaienveld moest dus opnieuw even behandeld worden. En we gaan zo verder in die blessuretijd van de eerste helft. Die dus al zo lang was met 9 minuten. En daarin heeft het spel ook weer veel stilgelegen. Gaan we verder. We zitten inmiddels in minuut 50. En een vrije trap voor Atalanta.
0: Het is een beetje halverwege de helft van Feyenoord. Twee man achter de bal bij de Italianen. Gaetano is er één van. Samardzic is de ander. Zij gaan zo meteen de vrije trap nemen. Doen ze kort en dan uiteindelijk dan naar voren brengen. Die komt in één keer in de 16 terecht. Daar wordt ingegrepen door Feyenoord. Marmol zit er dan kort op om te voorkomen dat er daar van dichtbij geschoten kan worden. Gaat wel ten koste van een hoekschop. Die zometeen vanaf de linkerkant van Feyenoord genomen gaat worden. Lazar Samardzic uit Servië gaat die hoekschop nemen. Minuut 51 van deze eerste helft. Heeft te maken natuurlijk met die lange blessurebehandelingen van Watanabe en Kraaienveld. Waarbij de eerste werd gewisseld voor de tweede. Kraaienveld gelukkig wel door kon. De corner kort genomen, wordt te hoog ingeslingerd richting de tweede paal. Nog maar net gekopt en van de lijn. Nee, hij gaat erin. Het is een doelpunt. Daar zat Ernst niet lekker bij, de keeper. Die gaat daar half onder de bal door. En dan komt hij zomaar voor de voeten. Ik dacht van Scalvini. Er wordt de bal binnengetikt. Op slag van rust staat het ineens 1-1. Ja, Christovic krijgt de goal op zijn naam. Hij is degene die vanuit die hoekschop wist te scoren.
1: Ja, toch een wat weifelende ernst hè, ja. bij een hoge bal richting de tweede paal. Hij leek echt te twijfelen. Gaat hij nou al over? Gaat hij sowieso naast? Kan ik hem laten lopen? Dat deed hij uiteindelijk, maar je merkte dat hij twijfelde. Ja, toen werd de bal wel binnengehouden en nog binnengewerkt ook. Een inschattingsfout. Een foutje van Chuck Ernst. Dat levert wel een tegengoal op, dus een inschattingsfout. En Feyenoord heeft afgetrapt diep in die blessuretijd van de eerste helft. 1-1 dus. Feyenoord zoekt de aanval nadat het de aftrap heeft genomen. Bal bij Valente nu van Marmol. Krijgt de bal weer terug de Spanjaard. Ook weer naar Valente. Dat is 30, 35 meter bij de goal van Atalanta vandaan. Bal gaat naar Kraaienveld en Sint Juste dan in de middencirkel. Rivaro Reed wordt aangespeeld. Wil langs de tegenstander gaan. Krijgt dan een klein tikje. Gaat liggen. Vrij trap. Wordt de bal even meegenomen. En Riet neemt de vrije trap. Die gaat naar Sint-Juste. 7,5 minuten van die 9 minuten blessuretijd zijn gespeeld. Maar ook daarin heeft het spel weer stilgelegen. Kijk hoe lang Hens Gens daadwerkelijk door laat gaan. Kraaienveld speelt de bal in naar Van Houten. Laat hem vallen voor Sint-Juste. Dan gaat naar rechts naar Riet. Riet dan. Oeh, Zegiel. Er wordt op zijn voet gestapt. Het wordt ook wat gemener hoor. Gele kaart. Totaal onnodig in een oefenwedstrijd. En dit slaat helemaal nergens op, deze actie. Nou, Zegiel wordt gelukkig, zonder dat er verzorging nodig is, door een van zijn medespelers al aan de arm omhoog geholpen.

0: Een dader wordt nog even bij zich geroepen. Volgens mij was dat Raspadori. Nee, daar staat hij mee te praten, maar dat was volgens mij niet degene die het deed. En de scheidsrechter is er ook wel klaar mee met de eerste helft in ieder geval. Die had eigenlijk nog veel langer moeten duren. Want ook in die 9 minuten blessuretijd lag het spel veel stil. Veel oponthoud dus bij Feyenoord Atalanta. Een zware blessure voor Watanabe en 2 goals over beide teams verdeeld. Ueda maakte een strafschop voor Feyenoord. Feyenoord Atalanta gaat daarom rusten met 1-1.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Het is 2:04. Dit is Radio Rijnmond. Het is rust in de Kuip bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Atalanta. Halverwege 1-1. Een eerste helft die bijna een uur heeft geduurd vanwege veel oponthoud door blessuregevallen. Met name aan Feyenoordkant. We gaan zo meteen een beetje napraten over die eerste helft in de Kuip. Nu het nieuws van 4:00 op Rijnmond met Mario Kwaital.
14: De politie in Vlaardingen heeft vannacht een 19-jarige man aangehouden die met zijn auto was gecrashed. Hij werd gelanceerd toen hij veel te hard over de holiesingel reed en probeerde daarna nog rennend te vluchten voor de politie. Op de bijrijderstoel lag een grote lachgastank. De man kon zijn rijbewijs inleveren. Op stranden in Ouddorp zijn restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook een helm op zijn hoofd gekregen, waarschijnlijk van dronken kroeggangers. Buurtbewoners zijn erg aan het beeld gehecht en vrezen dat het is beschadigd. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. En in Oud-Alblas is gisteravond een man met zijn auto tegen een muurtje met een hek gereden. De man raakte niet gewond, maar bleek wel te hebben gedronken en is aangehouden voor rijden onder invloed. In de auto lagen ook nog verpakkingen waar wijn en bier in heeft gezeten. De kapotte muur is door buurtbewoners opgeruimd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Dit is Radio Rijnmond. Met Bart Nolles.
13: Goedemiddag, welkom terug. Feyenoord is bezig aan de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. Het gaat over 120 minuten tegen Atalanta uit Bergamo. De eerste helft zou 45 minuten duren. Duurde veel langer, omdat er veel is gebeurd. Vooral veel blessuregevallen. Bij Feyenoord ook met name. We gaan praten over die eerste helft. Met onze analist van dienst vandaag in het Feyenoordstadion, Emiel Schelvis. Emiel, ook te bespreken over die eerste helft. Maar eerst even in algemene zin. Hoe bevalt het voetbal van Feyenoordje?
20: Nou, soms bij vlagen best wel, laten we zeggen, interessant, creatief.
13: Ja. Ja.
20: Diarra, bal vast. Ik was even bang dat hij ook een vervelende blessure had opgelopen. Dat bleek dus, althans laten we het nog even wachten, voorlopig niet het geval. Maar,
13: hij leek ze te verstappen of zo, hè?
20: Ja, dat hij die bal breed legde.
13: Ja.
20: Had een goede actie naar binnen een keer. En een paar goede dribbles. En het is jammer dat hij die kopbal niet binnen knikt op die voorzet van Zegio. Ja. Maar Zegio, Valente en Hajmoussa, dat kan het wel een aardige attractie gaan worden. Alles bij elkaar in de Kuip bij thuiswedstrijden.
13: Ja, in hoeverre natuurlijk die attractie in stand wordt gehouden tot aan het einde van deze maand. Hè? Want Hajmoussa, Zegio, daar zou best nog wel wat kunnen gebeuren. Misschien ook wel tekenend voor het mooie voetbal. Die kans toen de blessuretijd net begonnen was van Van Houten. Mooie aanval, die raakt dan net de paal. Hè? Maar
20: schitterende
13: mooie aanval,
20: actie van Ueda. Ja, mooie aanval. Mooi neergelegd door Ueda. Dat had een goal verdiend.
13: Ja.
20: En het balletje van Valente, die heel snel nam met zijn binnenkant richting de kruising.
13: Ja.
20: Die bovenop de kruising ging. Ja, die had ook een goal verdiend.
13: Ja.
20: Maar goed, in het begin was Feyenoord even onwennig. Ze waren ook een beetje in de war, denk ik, van die actie van Kristovic. Die doorhaalde met zijn elleboog, wat hij later nog een keer deed. Op Krajewel te invallen voor Watanabe. En ik kwam in de catacombe nog een van de medische staf tegen. Ik begrijp dat het ook iets met zijn rib is. Dus dat hij heel moeilijk kon ademen. En dat hij misschien, het leek op schouder of sleutelbeen. Maar het schijnt zijn rib te zijn.
13: Ik heb één foto gezien, Emiel, van Watanabe die inderdaad de spelerstunnel inloopt. En die lijkt inderdaad zijn hand bij zijn linkerkant van zijn ribbenkast vast te hebben.
20: Ja, ribblessure. Maar weet je, je kan natuurlijk een rib kneuzen. Je kan hem vaak beter breken dan kneuzen. Want dan heb je echt heel lang last van met ademen, met lopen, met alles. sprak de ervaringsdeskundige. Maar in ieder geval, die lijkt mij voorlopig weer eventjes te moeten worden gesidelined. En dat denk ik bij mezelf. En dacht iedereen volgens mij, nee hè, niet weer. Ja. Gaan we nou weer zo beginnen aan het seizoen?
17: Ja.
20: Maar goed, dat is een contactblessure natuurlijk, ja, dat kan.
17: Dat kan helaas gebeuren. Zijn vervanger.
20: Maar ik herken Atalanta ook niet, hè? Ik bedoel, ik ken Atalanta echt heel goed.
17: Ja.
20: En ik zie gewoon wat daar gebeurt. Want die hebben hetzelfde gedaan als wat Feyenoord heeft gedaan met Priske. Priske bracht een nieuw systeem bij Feyenoord binnen. 3-4-3, terwijl iedereen hier 4-3-3 gewend was. En dat levert natuurlijk de nodige, laten we maar voorzichtig zeggen, aanpassingsproblemen op. En uiteindelijk, ja, vooral die assistenten van hem waren verschrikkelijk. Want daar is het uiteindelijk op misgegaan. Maar ook speltechnisch is dat toch anders. En Atalanta speelt al 100 jaar dat Gasperini allemaal geïnitieerd. 3-4-3. En nu moeten ze plotseling 4-3-3 gaan spelen. Want dat is het model wat Maurizio Sarri, waar die ook komt, altijd hanteert.
17: Ja.
20: En je ziet gewoon dat ze overal net of te vroeg of te laat zijn. Dus dat vergt best wel. Want Italië begint de competitie pas over 3 weken. Ja, dat vergt nogal wat. En dus ook irritatie blijkbaar. En Krstović, die krijgt nu een soort van kans. Want eigenlijk is Scamacca daar de eerste spits. Ja, en dat kan er dus gebeuren. Want hij loopt gewoon verschrikkelijk vervelend te doen.
17: Ja.
20: Deze Macedoniër.
17: Uit te delen ook. Hè. En dat heeft onder andere tot een behoorlijk bebloed gezicht voor Thijs Kraaijenveld.
20: Kraaijenveld ziet eruit of hij een MMA-gevecht heeft
17: doorstaan
20: in de eerste helft.
17: Grote snee boven zijn wenkbrauw.
20: Dat is allemaal nog te overzien, hè?
17: Ja.
20: Maar ik vind Watanabe vind ik ernstiger. En ik laat me hopen dat hij eraan meevalt. En zeg je op het laatste, ook dat was niet echt een prettige actie. Maar dat is een beetje de sfeer van de wedstrijd. En ik hoop dat de beide trainers even bij elkaar langs gaan in de rust. En even vertellen tegen elkaar, jongens, laten we dit nou niet doen.
17: Nee.
20: Het heeft weinig zin.
17: Even die doelpunten nog passeren. Dit was wel afdeling, hoe schiet ik een penalty binnen?
20: Ja, dat was. Ik zei al tegen Sinclair, die zat naast me. Ik zeg, gaat Ueda zich ook nu echt al als penalty specialist laten zien? Met andere woorden, dat zijn natuurlijk ook goals die tellen, hè, voor op de ranglijst.
17: Tuurlijk.
20: En daar was hij nooit volgens mij zo'n hele grote voorstander van. Dan gaat eerst dat handje door het haar en dan wordt dat bandje goed. En dan kijkt hij eerst een uur naar de grond en dan denkt hij, oké, nou dat fruit dan maar. Maar misschien heeft hij wat meer persoonlijkheid ontwikkeld tijdens het WK. En durft hij het nu wel. En hij zat er aardig in.
17: Mooi ook in de goal.
20: Maar dan de gelijkmaker.
17: Ja, dat wilde ik naar jou
20: toe. Heb jij gezien wat er gebeurd is?
17: Nou ja, is het een instattingsfout van Ernst? Want Marmol die kopt die bal weg naar die kortgenomen corner.
20: En ja, dat is één. Dat is één.
17: Ja.
20: En daarna?
17: Daarna staat Krstović daar natuurlijk vrij.
20: Ja. Maar let ook op de rol van Jairo Reed. Die om onverklaarbare reden zich bij zijn twee ploeggenoten in het centrum voegt. Die moet gewoon zijn positie houden daar rechts in het centrum.
17: En dit is jouw stokpaardje, dat zeg ik dan even. Als het gaat om de verdedigingskwaliteiten van Reed.
20: Ja, maar het werd weer. Hij weet daar niet precies wat hij moet doen. En dat heeft Dumfries ook, want daar wordt hij vaak mee vergeleken. Ook Dumfries is daar niet op zijn sterkst. Eenmaal in zijn eigen 16. Verdedigend.
17: Ja.
20: Daarom loopt hij ook liever. Daarom is ook hij een van de voorstanders geweest. Maar dit terzijde van het Nederlands elftal. Om met 5 man achterop te spelen. Tegen Marokko. Want dan kan hij lekker naar voren. Dan kan hij draven.
17: Ja.
20: In plaats van rechtsback spelen. Maar goed, dat is even een ander verhaal. In elk geval. Hij zag er daar verdedigend niet goed uit.
17: Nee.
20: En hij kwam een paar keer over. En daar moet Hartsmoes toch ook wel wat slimmer in zijn. Want er was 2 keer echt een moment dat ik dacht van, nu moet je hem wel geven. Nou, dan kwam het de 2e keer uiteindelijk nog goed via tussenstationnetje Zegio. Maar dat is wel zijn grote kracht natuurlijk. Hij heeft een enorme power, ook à la Dumfries, om erbij te komen. En die achterlijn te halen. En misschien ook nog wel af en toe zijn goal mee te pikken.
17: Ja. Goed, Emiel Schelvis, dank voor je werk. Stel voor dat we nadat de 90 minuten voorbij zijn ook nog even kort met elkaar de balans opmaken. Om dat dan na de verlenging ook nog een keer te doen. Dus,
20: ik ga even een hydration break doen, Bart.
17: Het is heet, hè?
20: Nou ja, je moet gewoon vluchten. Wim Rijsbergen zat op een gegeven moment naast me. Die was al gevlucht van de gewone tribune. En die zei, ik zat er net voor de wedstrijd met die ereopstelling van al die oudjes.
17: Ja.
20: Die oud voetballers van Feyenoord, altijd prachtig. En er staat echt wel een aantal 80 jaren bij. Hij zegt, ik hoop wel dat ze die verplaatst hebben. Anders kunnen we voor het begin van de tweede helft weer een minuut stil te houden.
17: Nou ja, dat is gekkigheid. Maar je zou je natuurlijk wel kunnen afvragen, bij dit soort omstandigheden, dit soort hete temperaturen, moet je wel het publiek 120 minuten voetbal aandoen. Moet je niet gewoon over een uur zeggen, bedankt voor uw komst. Maar goed.
20: Ja, nee, maar mijn langere hydration break en ook voor het publiek.
17: Ja, nou wat ga je drinken nu?
20: Nou, gewoon water, hè?
17: Oké, heel verstandig. Tot straks, Emiel.
20: Doei.
17: Hoi.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. 16 minuten over 4 zullen we op deze zondagmiddag 2 augustus. We gaan terug naar het Feyenoordstadion voor de tweede 45 minuten. Hoewel je kunt afvragen, gezien deze wedstrijd, hoe lang 45 minuten in dit geval zullen gaan duren. Hoe dan ook, Feyenoord-Atalanta, laatste oefenwedstrijd van de Rotterdammers in aanloop naar de competitiestart van volgende week zondag, die ook in Rotterdam plaats zal vinden, maar wel in West tegen Sparta. Overigens gaat het nieuwe voetbalseizoen aanvangen met een wedstrijd van Excelsior tegen Cambuur. Dat is komende vrijdag. Nu, de tweede helft van Feyenoord tegen Atalanta. 1-1 halverwege. Het verslag van Dennis Kalenburg en Dennis van Eersel.
1: Ja, het gaat een latertje worden vandaag. Dat wisten we al, Bart. Omdat er na de 90 minuten sowieso 2 keer kwartier verlengd wordt. Maar met alle blessuretijd die we aan het eind van de eerste helft hebben gehad. Door alle behandelingen. Gaan we nog wel eventjes door met deze wedstrijd. Maar de tweede helft is onderweg. En Feyenoord heeft de bal met Tjark Ernst. Omdat Atalanta hem ver naar voren speelde. Zover dat hij bij de nieuwe keeper van Feyenoord is uitgekomen. 1-1 dus de tussenstand. St. Justin speelt de bal naar Reed. Zo komt Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Komt er even een wolkje voorbij. Dat is niet heel vervelend op deze bloedhete dag. En in die schaduw probeert Valente de bal. Zegiel de bal. Die lijkt er niet eens op. Bij St. Justin te krijgen. Die plukt hem in één keer uit de lucht, Zegiel. En hij komt aan bij St. Justin. Nu is die wel daadwerkelijk bij Luciano Valente. Die speelt de bal terug. Die gaat voorbij aan Marmol. Die verzuimt hem aan te nemen. Komt hij bij Tjark Ernst. En de keeper van Feyenoord legt hem nog eens een paar keer goed. Gaat hij hem dan ook inderdaad diep spelen? Nee hoor, hij gaat kort opzij naar Thijs Kraaijenveld.
2: Het is fijn dat we het balbezit vooruitgespeeld naar Diarra. Die dan eventjes achteruit gaat. Bal komt bij Targaline. Einde ploeg gekomen voor Van Houten. Al vanwege deze wedstrijd. Reed dan gevonden aan de rechterkant. Door naar Hajbusa. Die een actie zal moeten gaan maken. Die steekt de bal de diepte naar Reed. Reed daar met de voorzet. Die bal die wordt daar tegengehouden door Mario Pasalic. Ook hij in de ploeg gekomen. Dan wel bij Atalanta. Hoekschop voor Feyenoord. De eerste cornerpas van Feyenoord in deze wedstrijd. Die genomen gaat worden door Hajbusa vanaf rechts. En die zal zo meteen ingedraaid worden richting het doel van Atalanta. Als daar de handen de lucht ingaan, moeten de spelers weten wat daar dan uit voortkomt. Die bal die komt voor. Gekopt dan ook door St. Justin. Maar niet op doel. De bal gaat vooral omhoog. En dan kan de ploeg uit de Serie A wegwerken. Gaat de Zegiel erachteraan. Die gaat dan in één keer terug naar Tjark Ernst. Geen hele lekkere bal voor die Duitse keeper. Maar hij kan hem onder controle brengen. Vooral omdat er ook niemand in de buurt is. Hij gaat hem zo meegeven aan Targaline. Hij is in de ploeg gekomen. En er wordt gevraagd, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant, als er Targaline gaat lopen na 47,5 minuut, steekt hij de bal de diepte in richting Hajbusa.
1: Hajbusa uiteraard over die rechterkant. Komt met een kleine versnelling. Is dat voldoende om Ernst Ahanor achter zich te laten? Nee, maar Hajbusa is wel nog steeds aan de bal. Ahanor probeert hem nog een keer af te pakken. Levert Feyenoord een ingooi op in de buurt van de cornervlag. Zegiel komt een paar meter terug. En gooit hem richting Jeremiah St. Justin. Minuut 48. Feyenoord combineert goed met Targaline richting Zegiel aan de rechterkant. Hajbusa met de sleepbeweging. Hajbusa nog een keer. Wil hem langs de tegenstander krijgen. Heeft een moeilijke middag hoor. Hajbusa tegenover Ahanor. Goeie verdediger is dat. Lang niet alle spelers van Atalanta halen vandaag het niveau. Het systeem daar is ook gewijzigd. Heeft Emiel Schelvis is in de rust ook allemaal uitgelegd. Doet een beetje denken aan wat Prieske bij Feyenoord deed. Er is een systeem dat werkt. Er komt een andere trainer en die gaat het anders doen. Dat werkt allemaal nog niet helemaal. Maar Ahanor speelt zeker wel een goede wedstrijd. De keeper, Karnesecki, heeft de bal weer in het spel gebracht naar de vrije trap. En achterin wordt hij rondgespeeld door de Italianen. Nou ja, dat gaat allemaal niet van hard hoor. De bal weer een paar meter achter de man. Dus kan Feyenoord de boel weer vast gaan proberen te zetten, Den.
2: Als daar de bal vooruit gaat in de richting van Samardzic, probeert Feyenoord ertussen te komen. Dat lukt met Valente, die hem alleen niet onder controle krijgt. Wordt dan gekopt door Atalanta. Daar zit Diarra er ook tussen, die de bal wel onder controle brengt. Moet dan gaan lopen, doet dat achteruit. Marmol wordt bereikt, terug naar Diarra. Diarra kan vooruit, doet dat uiteindelijk niet. Gaat dan helemaal terug naar Thijs Kraaijenveld, die breed speelt naar St. Justin. Hij kan vooruit naar de rechterkant. Dat doet hij dan ook. Komt bij Reed, terug naar St. Justin. Bal is wat kort, moeilijke bal naar St. Justin. Moeilijke bal van St. Justin. Maar Kraaijenveld heeft niemand in de buurt die het hem lastig maakt. Dus kan Feyenoord het rustig oplossen. En onder de druk van de Italianen uit te spelen. Dan probeert Pasalic ook druk te zetten. Gaat verder naar de linkerkant. Naar Marmol. Lange bal naar voren. Die uiteindelijk over de zijlijn heen gaat. Ingooi is dan voor Feyenoord. Die daar genomen gaat worden. Op de helft van Atalanta. Marmol gaat dat doen. Die achteruit gaat naar Thijs Kraaienveld. Kraaienveld breed naar Sint-Juste in deze allereerste ontmoeting tussen de beide ploegen. Tussen Feyenoord en Atalanta. Tussenstand is 1-1. Naar de goals van de Ueda. Vanaf 11 meter en Christovic vlak voor rust. Vanuit een hoekschop. Is het Feyenoord met het balbezit. Als die vooruitgespeeld wordt door Sint-Juste naar Zegiel. Die kan draaien, de middenlijn oversteken. Hij naar Rajmoussa, terug weer naar Zegiel.
1: Rechts achterin op de eigen helft. Is het Zegio aan de bal. Hartsmoester bij hem in de buurt. Zegio krijgt hem weer terug. Van Sint-Juste naar Kraaienveld. Van Kraaienveld naar Marmol. Mika Marmol. Bal richting de helft van Atalanta spelend. Wordt hij weer terug gekaatst naar Kraaienveld. Dan de paas naar Ueda. Tegenstander glijdt daar weg. Zegio sluit bij. Zegio met de bal naar Reed. Die hier opkomt. Hartsmoester is mee. Maar Reed gaat zelf. En dat is een flinke afzwaaier. Die vak S invliegt die bal. Hoe lang speelt hij nog bij Feyenoord, hè? Jivaro Reed. En die vraag stellen we ons ook over Hartsmoussa en Ueda. Na de transfer van Leo Sauer deze week. Of er misschien wel tal van andere Feyenoorders. Wat gaat er nog gebeuren deze maand? We gaan het allemaal zien. Reed speelt nu in ieder geval nog in het shirt van Feyenoord. En pakt maar weer eens een bal af van een tegenstander. Maar ja, hier was echt niet zoveel aan de hand, hoor. Die Raspadori laat zich gewoon de bal afpakken. Gaat dan liggen. Blokt zelf die bal eigenlijk. En als Riet dan nog een tikje er tegen geeft, wordt er gefloten voor een overtreding. Maar dat was het volgens mij echt niet. Maar de weg van de minste weerstand door Henschen. Stargaline pakt de bal daar opeens af. Bij Atalanta staan ze te slapen. En Feyenoord kan misschien toeslaan. Maar Diarra schiet tegen een tegenstander aan in dat 16 meter gebied.
2: Voorlopig Feyenoord snel weer over. Met nu Valente die naar Zegio gaat. Halverwege de helft van Atalanta. Daar Ueda gezocht. Wil in één keer snel wegdraaien bij zijn tegenstander. Maar laat de bal net te ver over zijn voet heen rollen. En Feyenoord gelijk weer met die hoge druk, hoor. Levert balbezit op de helft van Atalanta. Bijna de achterlijn, maar ook buitenspel dan gezien door de grensrechter.
1: Nou, de druk zetten komt er echt goed uit vandaag, Den. Als je, er hoeft maar één foutje te zijn. Één foute paas achterin. En er wordt door meerdere spelers begrepen, dit is het moment om dan massaal druk te gaan zetten.
2: Ja, absoluut. Ook in het verleden was het bijvoorbeeld met Kuksu, hè? Dat was dan de aanjager en die gaf dan vaak het signaal van dit is het moment. Ja, het zou mooi zijn als meerdere spelers dat natuurlijk herkennen. Zoals dat nu in deze wedstrijd ook gebeurt. Vrije trap is voor Atalanta. Komt zo meteen terecht ver op de helft van Feyenoord. In de handen van Tjark Ernst. Die de bal in één keer uitgooit naar Anis Hartsmoussa. Die daar helemaal vrij staat aan die rechterkant. Komt dan vanzelf een tegenstander tegen. Vlak voor de middenlijn gebeurt dat. Waardoor hij achteruit zal gaan. Sint-Juste die op zijn gemak eens kan gaan kijken hoe hij vooruit gaat spelen. Dat doet hij naar de rechterkant. Naar Reed. Reed vooruit. Naar Zegiel. Vlak voor de middenlijn. Naar, wilde ik zeggen, Tagaline. Maar die levert dan de bal in. Dat gebeurt bij Ahanor. Al ingeleverd. Die dan ook gelijk de diepte in gaat. Die aan, hoor. Dan gaat Sint-Juste erachteraan. Die daar de bal terugtikt naar Ernst. Raakt daar ook bij geblesseerd. Die Sint-Juste. Zegt er wat ongelukkig uit. Oh, sommige mensen denken we gaan juist tussen de bureauachtige plekken zitten. Op de perstribune. Op de trap. Ik denk toch een beetje in de schaduw. Is Sint-Juste alweer omhoog geholpen. Valt het voor hem gelukkig mee. We zagen al twee eerdere centrumverdedigers bij Feyenoord die wel met fysieke problemen kampten. Wat daarna werd al een anderhalve minuut gewisseld. Met een zo op het oog blessure aan zijn sleutelbeen. Thijs Kraaienveld werd lang aan zijn gezicht geholpen. Maar dat viel gelukkig ook mee. Hij heeft nu de bal en speelt nog altijd bij Feyenoord. Waar we 54 minuten bezig zijn. Sint-Juste wordt bereikt. En zo is het de Sint-Juste die weer terug gaat naar Kraaienveld.
1: Het is 1-1 tussen Feyenoord en Atalanta. Bij de traditionele openingswedstrijd. De Rotterdammers zoeken de aanval. Maar zien dat die bal over de linkerkant nog wordt aangeraakt. Over de zijlijn gaat. En daarom een gooi oplevert in de buurt van de middenlijn.

0: sfeertje zit er goed in. Er is sowieso veel positiviteit rondom Feyenoord. Mensen hebben vertrouwen in dit nieuwe Feyenoord. Onder leiding van Eenhoorn en Rigaud. En het eerste elftal natuurlijk onder leiding van Van Bronckhorst en Hulshoff en de andere assistenten. En aan Feyenoord de taak om in ieder geval, laten we daar eens mee beginnen in die openingsmaand, dat inderdaad waar te maken en te zien hoe die selectie uiteindelijk definitief vorm krijgt met spelers die nog weggaan en erbij komen. Diarra laat zich inzakken in deze oefenwedstrijd. Is op zijn eigen helft. Krijgt de bal aangeboden. Legt hem dan weer terug. Kraaienveld met een geweldige bal naar voren, zeg. Wat jammer dat Harts Moussa, die dat normaal gesproken wel kan, daar een baaltje ook, om niet uit de lucht kan plukken om aan te nemen. Dat lukt hem net niet. Dan gaat de bal daarna over de zijlijn. Anders had hij er meteen iets moois misschien mee kunnen doen. Maar hij was eindelijk ook een keertje even verlost van die Honest Ahanor. Die verdediger. Maar Harts Moussa dat echt lastig mee vandaag. En Kraaienveld zag die ruimte, benutte het. Maar helaas levert het geen succesvolle Feyenoord aanval op. Feyenoord gaat wel een vrije trap krijgen nu. Na een beuk van Nikola Kristovic. Rechts langs de zijlijn. Maar het gebeurt ook redelijk in de buurt van de middenlijn. Dus heeft Wiet de vrije trap genomen met een snel en kort balletje naar achteren. En die is nu bij Sint-Justen.
1: Hij gaat breed naar Thijs Kraaienveld. Kraaienveld heeft daar ruimte aan de linkerkant bij Mika Marmol. Hier komt daar terecht bij Valente. Die de bal in de kluts alsnog meekrijgt. Valente dan vooruit naar Zegio. In één keer doorgespeeld naar Ueda. Bal daar tegengehouden door Atalanta. Maar snel weer overgenomen door Targaline. En aan de rechterkant is het Reed. Reed die dan Harts Moussa zoekt. Harts Moussa heeft Reed bij zich. Dan geeft hij hem ook mee naartoe. Reed die de achterlijn op zoekt. Gaat de voorzet geven. Hard voor ook. Bal weggewerkt dan door de verdedigers van Atalanta. Terwijl er hier allerlei mensen op de trap gaan staan. Daar kunnen we er ook precies niks van zien. Dus de ingooi genomen daar door Harts Moussa. En via Targaline en Zegio weer terug naar Harts Moussa. En Harts Moussa die dan Targaline weer bereikt. Halverwege de helft van Atalanta. Feyenoord met het balbezit. Als daar Sint-Juste wordt ingespeeld. Sint-Juste dan naar Harts Moussa. Harts Moussa tussendoor naar Reed. Reed die de achterlijn op zou moeten zoeken kan daar net niet bij. En uiteindelijk is het een doeltrap voor Atalanta. Omdat die bal te hard is. Gaat over de achterlijn heen. En is een doeltrap voor de Italianen. Als Reed van Harts Moussa een speelstikje onder de bips krijgt, kan hij weer terug naar zijn eigen positie. Gaat Atalanta de doeltrap nemen. En probeert Feyenoord natuurlijk gelijk weer hoog druk te zetten.
0: Minuut 58 van dit oefenduel. Dat is sowieso 120 minuten gaat duren. 1-1 de tussenstand. Lukt het Feyenoord om aan de bal te komen? Atalanta wilde eigen helft afkomen. Dat lukt uiteindelijk, maar daarna zit Wiet er meteen tussen. Toch kan de bal door Kristovic nog naar rechts worden gespeeld. Als hij iets te ver bij Wiet vandaan sprong na zijn interceptie. En Samardžić is dan aan de bal. Aanval over de rechterkant wellicht. Samardžić en de kaatsen. De bal gaat voorbij aan Kristovic. Komt zo terecht in de voeten van Sint-Juste. Feyenoord heeft hem dus weer terug die bal. Zegio even kort. Kraaienveld. Valente biedt zich goed aan tussen de linies daar gaan staan. Tussen het middenveld en de verdediging. En daardoor dus aanspeelbaar. Om er iets moois mee te doen wellicht. Hij speelt hem naar Mika Marmol. Dan is hij weer terug bij Kraaienveld. Maar inmiddels wel ter hoogte van de middencirkel. Marmol naar Valente die langs de zijlijn is gaan lopen. Targaline wegdraaien met de bal aan de voet. Wordt hij nog net aangetikt die bal door Gianluca Gaetano. De inworp zometeen voor Feyenoord. Maar eerst gaat Atalanta flink doorwisselen. Een keeperswissel zit daar zelfs ook tussen. De competitie in de Serie A begint ook een stuk later dan de Eredivisie. Dus zitten ze nog in een ander moment van de voorbereiding. En heel veel wissels nu bij Atalanta Bergamo. En die gaat Dennis Kranenburg allemaal aan u doorgeven. Succes, Den.
1: Bedankt, hè. Fijne vriend. Ik kan in ieder geval zeggen dat Karnesecki eruit gaat. Dat is de keeper. Die valt ook wel op met dat
0: Die had ik al gezegd. Hè? Als jij die andere wissels nou even doet. Dennis gaat, er komt hier een bus voorbij.
1: Ik wou zeggen, een paspoort van een ander land halen binnenkort.
0: Ongegeneerd wordt ervoor geflikkerd.
1: Sportiello komt erin. Dat kan ik wel melden. Ik denk dat de grensrechter of de vierde man ook zoiets heeft van ja, dat bord. Dat geloof ik allemaal wel. Nou, er is heel veel gewisseld bij Atalanta. Waaronder dus die keeper Sportiello die erin komt. Alleen die andere namen die krijgen we allemaal niet door. Dat is toch wel jammer dat die er niet bij komen. Die Sportiello die moet gelijk in actie komen voordat Ueda anders die bal misschien wel binnen had kunnen tikken. Dat gebeurt niet, want de keeper die komt op tijd zijn doel uit om daar te onderscheppen. Ik zit vooral te kijken of de Roon in de ploeg is gekomen. Niet, die staat er volgens mij nog niet in. Ik zie hem in ieder geval niet.
2: We zijn naar hetzelfde te kijken.
1: Op zoek naar nummer 15 inderdaad. Ik zie wel Daniel Maldini in de ploeg is gekomen. Ook een bekende voetbalnaam natuurlijk, Maldini. Sead Kolasinic. Die is erin gekomen. Zat onlangs voor het eerst op de bank. Maakte nog geen minuten. Wel een bijzonder verhaal hè, van die speler. Die Sead Kolasinac. Die heeft in zijn tijd bij Arsenal ooit een keer gezien dat gasten wilden inbreken in de auto van Özil. En die heeft toen die dieven weggejaagd bij die auto. Vind ik dat wel weer een goed verhaal. Hij is in de ploeg.
0: En hij heet Sead.
1: Hij heet Sead inderdaad, ja.
0: Nou, dan moest het zo zijn.
1: Ik kan me niet voorstellen dat Özil in de Sead rijdt.
0: Ik ook niet. Maar,
1: hij heeft hem in ieder geval weggejaagd bij die auto. Een goed verhaal. Als Feyenoord de balbezit heeft met Sint-Juste die dan naar Kraaienveld gaat via Marmol. Wil Feyenoord vooruit. Waar ik zo meteen wel kan vertellen dat Ferry in de ploeg gaat komen bij Feyenoord. Ja, kennen we wel. Als Diarra daar gelijk goed ook weer druk zet hoor. Dat doet Feyenoord echt goed dat hoge druk zetten. Iets te gretig daarin. Maakt een overtreding op Gaetano. Waardoor de vrije trap naar de Italianen gaat. Gaat Feyenoord wisselen. Ueda er logischerwijs uit. En waarom dan logischerwijs? Omdat Ueda pas zijn eerste minuten maakt sinds hij weer terug is van het WK. Maakt ook maar weer gelijk een goal voor Feyenoord. Nacho Ferri, die 21-jarige Spanjaard die overkwam van Westerlo, die komt dus in de ploeg na exact een uur spelen. Ook op zoek dus naar een doelpuntje in deze wedstrijd, kan ik me zo voorstellen.
0: Shaquille van Persie zal vast ook nog wel gaan invallen. Tobias van den Nelshout, jeugdspelers die echt een meer dan prima voorbereiding hebben gedraaid. Niet alleen dankzij de doelpunten, waarbij ze natuurlijk zijn opgevallen. Spelers die echt aan de deur kloppen om ook in dit Eredivisie seizoen erbij te blijven. En echt door uitzicht te hebben op speeltijd. Die verwacht hij er echt nog wel bij in de loop van deze middag. We zitten pas in minuut 62. Eigenlijk zijn we pas op de helft van deze voetbalmiddag. Staat het 1-1, wordt Valente vastgehouden. En uiteindelijk, als hij dan toch de bal verliest. Hij bleef weer wonderbaarlijk knap op de been. Uiteindelijk geeft Robin Henschens toch de vrije trap vlak voor de middenlijn aan Feyenoord. Kraaienveld gaat die bal nemen. Kort naar Targalin. Krijgt hij hem terug. Gaat de bal naar Marmol. Marmol naar Kraaienveld. Kan terug naar Ernst. Maar kiest ervoor om Sint-Just in te spelen. Dan Jiviro Reed. Feyenoord is nog steeds op de eigen helft. Reed krijgt de bal weer terug van Targalin. Wordt Sint-Just overgeslagen. Gaat de bal weer naar Kraaienveld. Klein beetje meer ruimte is er voor Marmol aan de linkerkant. Maar als hij de bal krijgt, wordt ook hij onder druk gezet. Dat doet Atalanta nu wat meer. Zijn iets hogere druk aan het zetten in de tweede helft. Eerste helft kwam dat er helemaal niet uit bij de Italianen. Sint-Juste steekt nu de middenlijn over. Speelt hem weer naar Reed. Reed naar Targalin. Halverwege dus Van Houten komen vervangen. Osama Targalin. De bal naar Sint-Juste. Die heeft dat gezien. Die lepelt hem naar voren. Naar Ferry met die sterke borstkas. Legt hij de bal klaar op Riet. Die aan de rechterkant ook mee naar voren is gekomen. Riet dan weer naar Targalin. Fijn, het is nu zeker niet veel op de eigen helft. Zelfs Sint-Juste en Kraaienveld staan op die helft van de tegenstander. En worden betrokken in deze aanval. Die nu is bij Zegiel. Naar de zijlijn toe met die bal. Met Harts Moussa. Die dreigt hem voor te geven. Sleept hem dan een keertje. Legt hem terug op Sint-Juste. Fijn, het zoekt naar die ruimte. Die er eigenlijk niet is, want Atalanta trekt zich met alle spelers terug. Maakt dit een mooie testcase natuurlijk. Hoe speel je hier doorheen? Dat gaat Feyenoord weer vaak krijgen. Het lukt uiteindelijk nu niet. Valente ziet hem over de zijlijn gaan. Hij heeft ook nog wat pech dat hij hem na een sliding van Atalanta zelf het laatst geraakt heeft. Feyenoord dus de bal kwijtgeraakt.
1: Ja, tot tevredenheid van Maurizio Sarri. Die in deze psychiatrische inrichting ziet dat de ingooi naar zijn ploeg ging. Zo schreef hij ooit het stadion hè? Hier en de supporters als een psychiatrische inrichting. Kan te maken hebben met die katheter die hij toen naar zich toe gegooid kreeg. Maar trouwens een spel.
0: Of na dat interview na afloop met jou.
1: Het kan ook snel gaan met zo'n katheter. Ik zat vanmorgen te voor te bereiden op deze wedstrijd. En toen zag ik dat er zelfs een spel is ontwikkeld waarin je dus katheters kunt gooien richting Sarri. Dat is echt waar, dat is geen grap. Dat is een spelletje van gemaakt. Een soort ouderwetse jaren 80 computerspelletje.
0: Was je er goed in?
1: Ja, ik was best goed. Terwijl de tegenstander van Feyenoord, Atalanta, er nu vandoor gaat aan de linkerkant. Lorenzo Bernasconi geeft daar een voorzet. Goeie redding van Ernst, zeg.
0: Oh, lekker.
1: Kopbal van die andere invaller aan de kant van Atalanta, Gianluca Scamacca. Een goede kopbal van die spits, maar ook een geweldige redding van die Duitse doelman van Feyenoord, die de bal uit zijn linkerhoek tikte. Probeerde hem nog binnen te houden, dat lukte niet. Dus wel een corner voor Atalanta.
0: Dat is maar toch lekker, ja, denk ik, als je als keeper een
1: beetje zeker
0: even zo kan strekken. Katachtig.
1: Ja, ook even een beetje revanche voor die bal in de eerste helft. Waar die goal uitkwam voor Atalanta, waar die gewoon niet lekker bij zat. Maar deze voorzet van Bernasconi naar Scamacca was prima. Die kopbal ook, de redding uiteindelijk ook. Uiteindelijk deden ze alle drie ja, niks verkeerds. Dat is goed voor Feyenoord, want daardoor levert het geen doelpunt op. Als nu die bal weggewerkt wordt, die corner door Feyenoord. Ook weer overgenomen gelijk door de Italianen. Komt dan terecht bij Gaetano, vooruitgespeeld. Feyenoord eventjes in de achteruit nu. Als Ferry ook druk gaat zetten, is het Bellanova die de paas naar de rechterkant toe geeft. Waardoor de voorzet gegeven kan worden, maar die gaat uiteindelijk over de achterlijn heen. En is het dus een doeltrap voor Feyenoord, maar weer een blessurebehandeling nodig. Is dat Reed die daar ligt?
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Maar het is geen blessurebehandeling nodig. Ja. Ja, de scheidsrechter helpt hem al overeind. En dus kunnen we door met deze wedstrijd. 1-1 dus. Feyenoord-Atalanta. Doelpunt Filo in de 11e minuut. Strafschop door Ueda. Snoerhard binnengeschoten. Hij is vervangen inmiddels door Nacho Ferri. En ook Targaline kwam Charles van Houten al vervangen en heel vroeg in de wedstrijd Watanabe. Maar dat was niet gepland na 2 minuten al. Dat zag er niet goed uit. We weten nog niet exact wat er is. Maar leek last van schouder of sleutelbeen te hebben. En, die eerste vooruitzichten lijken gewoon niet zo positief te zijn. Maar gaan we volgen als er meer duidelijkheid over is. Kraaienveld kwam hem vervangen voor de duidelijkheid. Atalanta krijgt een vrije trap nu in de middencirkel. Lichte overtreding. Maar dat is er ook eentje. En dus is het de bal die door Gianluca Gaetano getrapt mag worden. En dat doet hij ook in de buurt van diezelfde middencirkel. Met een korte bal naar Scalvini. Volgens mij was dat de man van de kopbal zo even. Scalvini nu met de inspeelpaas. Die komt in één keer tegen Targaline aan. En dan kan Diarra hem overnemen. Zegt Feyenoord dus dankjewel voor deze slordige paas. Hij kan het zelf misschien iets beters ermee doen. Dat begint dan links achterin nu met Marmol. De bal naar Valente. Overtreding op Valente. Die hem in één keer doorkaatst. En dan ook eventjes mee wordt genomen. Tik tegen de enkel volgens mij aan. En een vrije trap natuurlijk voor Feyenoord.
1: Gaetano die krijgt nog eventjes wat te horen van de scheidsrechter na die overtreding op Valente. Die gelukkig weer opgekrabbeld is. En daar niet al te veel last van heeft. Hij hinkpinkt nog wel een beetje, maar gaat volgens mij gewoon verder. Luciano Valente. Marmol dan met de lange bal naar voren. Zoekt naar Ferry. Komt daar niet aan. Ook Diarra kan daar niet bij. Dus is daar Atalanta dat overneemt. Als de kaats gegeven wordt in de richting van Pasalic. Die kan dan de zijkant opzoeken bij Maldini. Maldini tegenover Reed. Die de binnenkant dekt. Maldini daardoor buitenom. Kapt hem dan terug. Reed grijpt in. Hoppa. Maldini gezien. Reed neemt over. Geeft hem gelijk mee aan Hajj Moussa. Dat is natuurlijk een reden dat de clubs veel geld over hebben voor Jiviro Reed. Omdat het gewoon een uitstekende voetballer is. Een overtreding nu gemaakt op Hajj Moussa. Vrije trap voor Feyenoord. Een overtreding werd daar gemaakt door Bernasconi. Dan is het de vrije trap die genomen wordt in de richting van Zegiel. Die moet hem binnen gaan houden. Heeft een mannetje in zijn rug zitten. Maar Zegiel doet dat goed. Sterk ook. Blijft daar in balbezit. Als Hajj Moussa daar wordt gezocht. Geen goede bal hoor, van Hajj Moussa in de richting van Valente. Want die bal die is veel te hard en te scherp. Komt terecht in de handen van die ingevallen keeper Marco Sportiello. Terwijl ook Sam Stijn toegejuicht wordt. Maar die gaat nog eventjes naar binnen toe. Samen met een van de fysio's. Gaat hij nog even naar binnen voordat hij straks ook ongetwijfeld minuten zal gaan maken in deze wedstrijd. Is het Atalanta dat achterin de bal rondspeelt. De bal komt bij Scalvini. Hij kan breed naar de linkerkant. Bal ingespeeld naar Sead Kolasinac.
0: Nog 20 minuten in de reguliere speeltijd van Feyenoord Atalanta. Ongeacht de tussenstand komt er twee keer een kwartier bij. Wordt er geoefend met een verlenging. Maar is er ook voldoende tijd dat waarschijnlijk alle spelers aan hun minuutjes kunnen komen. Een week voordat de competitie voor Feyenoord begint. Dat zal de gedachte erachter zijn. Feyenoord heeft links achterin met Marmol de bal. Die trapt hem goed hoor. Die legt hem er overheen. Daar ontsnapt Segiel. Die krijgt daar een duw. Die krijgt toch duidelijk een duw in de rug. Ja, Valente.
1: Lichtjes, hoor.
0: Valente geeft dat ook aan. Ja, het zal allemaal licht zijn, Den. Maar als dit in de middencirkel gebeurt, geeft hij gewoon een vrije trap.
1: Maar dat was het niet. Maar het was wel te licht, denk ik, voor een penalty. Want dan had hij die beslissing moeten nemen.
0: Ja. Maar ja, als je iets anders licht doet en ze wordt zwanger ervan, komt er toch gewoon een baby, hoor, Den.
1: Ja.
0: Maar goed, ik dwaal af, merk ik. Dat doet dat zonnetje met me. En Valente heeft de bal. Speelt hem naar Targaline, want Feyenoord maakt zich er al niet meer druk om en speelt gewoon verder. En Targaline kijkt naar voren of hij hem ergens kwijt kan, maar dat is niet het geval. En houdt hem daarom achterin bij Marmol.
1: Het is Feyenoord dat de bal over de zijlijn heen tikt, denk ik, want er gaat gewisseld worden. Heel veel wissels aan de kant van Atalanta.
0: Wij zijn alleen maar geïnteresseerd of Martin de Roon erbij is deze keer.
1: Ja, Scalvini, Gaetano en Samardzic gaan er in ieder geval uit. De Roon komt volgens mij in de ploeg.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Kijk er lekker tegen het zonnetje in.
0: Hij zwaait.
1: Martin! Oud Dibbes. Ja, hij zwaait. We zwaaien ook terug naar hem. Dat is Martin de Roon die in de ploeg is gekomen.
0: Ja. En Sander de Kramer opeens bij ons op de
1: ploeg.
0: Hij kan hem best goed nadoen.
1: Ja.
0: Doe nog één keer?
1: Nee. Oh. Het is bij Feyenoord ook het moment om eventjes gelijk wat te drinken.
0: Ik vond het echt goed lijken.
1: Ja. Diarra loopt er ook niet helemaal lekker bij. Den aan de zijkant daar bij Feyenoord. Gaat er ook gelijk uit volgens mij. Zat er niet in de voorbereiding. Hè?

0: Komt hij bij. Vier wissels.
1: Ja.
0: Drie. Vier.
1: Nee, vier voor. Ja. Ik zie
0: ja, er staat er eentje verstopt. Ja. Ja.
1: Oh, er komt een vijfde bij, hè? Vijf wissels. Volgens mij. Want er zit ook iemand, staat nog gehurkt erbij, ja. Zie je? Ja, gaat de vierde man zijn werk doen nu. En het bordje laten zien. Want die Feyenoord-wissels vinden we wel interessant genoeg om allemaal even door te nemen. Stijn komt er dus bij. En Zegio is naar de kant gegaan. We kijken heel erg tegen de zon in hoor, hierbij. Maar Van Persie hadden we al een keer gespot. Volgens mij is ook Sinhagel.
0: Reed gaat eruit. Ben ik minder zeker. Dat zal Lotomba zijn.
1: Ja, Reed is eruit gegaan. En Lotomba zijn vervanger. Harts Moussa gaat aan deze kant van het veld eruit. Die is al buiten de lijnen. En dan kan Shaquille van Persie voor hem erbij komen. Heeft een geweldige voorbereiding natuurlijk tot nu toe. Kijken of hij dat kan doortrekken ook in de Eredivisie. Waar hij toch wel meer minuten zal gaan maken dan vorig jaar. Natuurlijk ook heeft hij blessureroute in het eten gegooid.
2: Feyenoord, daar zijn we het veld van laten met nummer 23. Anis Harts Moussa, nummer 25. Chivay Zegio. Nummer 26, Chivay Lorient. En nummer 27, Caruso Diarra.
1: Ook Diarra eruit inderdaad.
2: Nummer 14, Sam Stein. Nummer 30, Jordan Lotomba. Nummer 49, Shaquille van Persie. Nummer 50, Chivay Lorient.
1: Ja, inderdaad, Sinhagel. Ik dacht het al even, ik was niet helemaal zeker. Sinhagel is erin gekomen voor Diarra. Dat was die laatste wissel. Dus Stijn, Lotomba, Van Persie en Zinhagel erbij. Veel aanvallende kracht ook. Dat kunnen we Stijn toch ook onderscharen. Die is op dat middenveld gaan staan erbij natuurlijk. We zitten in minuut 74. Nog lang te gaan bij deze wedstrijd tussen Feyenoord en Atalanta. 1-1 is de tussenstand. Als ook alle wissels van Atalanta worden doorgegeven. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. En Feyenoord hier aan een aanval wellicht werkt. Met de Ferry die daar werd weggestuurd door Valente. Maar de bal werd net nog onderschept. En Van Persie die kletste in. Zet de boel daar flink onder druk. Om die bal toch nog af te pakken. Om toch nog iets te maken van die aanval. En dat levert dan uiteindelijk voor Feyenoord een inworp op die Lotomba heeft genomen. Dan.
0: Ja, en die geeft hem ook weer aan Targaline. Targaline draait open naar Sint-Juste. 75ste minuut van deze wedstrijd. 1-1 de stand. Als aan de linkerkant naar Marmol wordt gespeeld. Hij naar Valente, dan weer terug net op de eigen helft naar Kraaienveld. Feyenoord houdt daar de bal in ieder geval in de ploeg. Met Marmol nu ook aan de linkerkant. Die opgejaagd wordt via Valente weer naar Kraaienveld. Die moet oppassen met daar gelijk die spits in zijn nek. Gianluca Scamacca. Daar maar de bal naar voren. Zinhagel er dan achteraan. Die heeft daar geen controle over de bal. Wordt van hem afgenomen. En dus is het daar Atalanta met het balbezit. De bal gaat achteruit. En zo wordt de keeper ook gezocht. Sportiello. Die zal naar voren moeten. Omdat daar veel Feyenoorders in zijn buurt staan. Lange bal naar voren. Gaat terechtkomen bij Lotomba. En is het Lotomba die terug gaat naar de keeper. Jarek Ernst. Die een goede redding had in die tweede helft. Knappe bal uit zijn linkerhoek tikte. Naar een kopbal van de spits van Atalanta. Als Marmol naar voren gaat. Samen met de Valente gevoetbald daar. Marmol die dan de bal ook terugkrijgt. Die kan net niet bij. Overgenomen dan door de Italianen. Het gebeurt allemaal rond de middenlijn. Als Feyenoord hem nu definitief kwijt is. Is het Atalanta dat overneemt. De bal bezit nu bij Sulemana. Die daar gaat draaien. Bal via de Roon naar de rechterkant toe. Als Feyenoord probeert daar tussen te komen. Dat lukt half. Maar als die uiteindelijk achteruit gekopt wordt naar Sulemana. Is het Atalanta met het balbezit. Dus kan Feyenoord wel wat opschuiven richting de middenlijn. Omdat hij terug gaat naar de keeper. Maar Atalanta speelt achterin rond.
1: Nog 14 minuten. In de eerste 90 minuten die we spelen van deze wedstrijd. En Feyenoord neemt de bal over. Met Mika Marmol. Die daar gewoon doortastender was. En zag dat het paasje wel erg kort was dat gegeven werd. Uiteindelijk lukt het Feyenoord niet om de bal in de ploeg te houden. Wordt hier Hens gemaakt. En door Kraaienveld. Scheidsrechter Hens Gens. Die ziet dat natuurlijk. Gaf een strafschop al na 10 minuten aan Feyenoord. Die door Ueda werd binnengeschoten. Dat was de Rotterdamse goal. Inmiddels gewisselde Kristovic maakt uit een hoekschop de 1-1. Het gebeurde allemaal in de eerste helft. Nu in de tweede helft. Een voorzet van Atalanta vanaf de linkerkant. Uitverdedigd door Kraaienveld. Van Persie met een hakje op de eigen helft. Dan moet Stijn er met een sliding bij. Wordt er in ieder geval gebikkeld hier door zowel Stijn als Van Persie. En wordt Nacho ver.

0: Ferry daarna weggestuurd. En Nacho Ferry is sneller dan zijn tegenstander. Maar de hoek wordt heel moeilijk nu. En dan kan hij er alleen nog maar een hoekschop uithalen. Omdat Odilon Kossounou ook snel is. Maar er toch uitgelopen werd hoor, door Ferry. Echt snel hier. En dan zou ik een woordgrap kunnen maken over een vast Ferry. Maar dit was gewoon indrukwekkend. En mooi om te zien. Ik vind hem sowieso een goede eerste indruk maken, die Ferry. Feyenoord krijgt een hoekschop, Den, vanaf de rechterkant door Stijn.
1: Ja, en die gaat hem wegdraaiend nemen van het doel van Atalanta. Gooit een andere bal het publiek in, waardoor zij zich ook vermaken. Een harde bal wordt weggewerkt door Martin de Roon, oud-jeugdspeler van Feyenoord. Ook van Sparta trouwens. En hij ziet dat Lotomba de bal weer over heeft genomen. Lotomba gaat naar de linkerkant. Komt bij Targaline terecht. Vooruit dan naar Valente. Valente draait om. Gaat naar Zinhagel. Kan eventueel vooruit. Doet dat niet. Terug weer naar Valente. En zo is het Feyenoord dat achterin rondspeelt. Met die Valente die dat heeft gezien. Hoopt het dan over een meter of 50, 60 naar Van Persie. Even op zijn borst de bal meegeven. Alsof hij dat op de Copacabana doet. Zo lekker op zijn borst zo die bal in één keer meegeven. Is net te kort naar Sam Stijn. Waardoor Atalanta overneemt. Dat gebeurt bij hun achterin. Dan gaan ze opbouwen. Daar zit Stijn ertussen. Geeft er even een zaag. Vrije trap dus voor de ploeg van Maurizio Sarri. De trainer van Atalanta. Daar gaat die bal genomen worden achterin. Het is Odilon Kossounou die hem heeft genomen. Gaat naar de linkerkant. Is de bal daar inmiddels ook terechtgekomen is. Is het fijn dat zich wat terug laat zakken. Kossounou krijgt hem ook weer terug. Dat gebeurt allemaal een meter of 10 voor de middenlijn op de helft van Atalanta.
0: Het is warm in de Kuip waar de zon er volop staat. Het wind stil is. En je merkt het ook aan alle mensen die erin staan. Het is echt een beetje te bakken hier. We hadden het net over de Copacabana. Het lijkt heel dichtbij op deze middag. Denk ik. Nog 10 minuten. In deze wedstrijd voordat dan die twee keer een kwartier verlenger komt. Die komt er sowieso. Of nou 1-1 blijft, wat het nu staat of niet. We gaan sowieso nog door. En dus krijgt bijvoorbeeld Sam Stijn, ook Shaquille van Persie, voldoende tijd om zich te laten zien. Ook in deze oefenwedstrijd als invaller. Stijn is nu aan de bal. Dribbelde richting van Persie, maar speelt hem toch terug naar Sint Juste. Kraaienveld dan. En dan weer naar Sint Juste. Leek daar de bal in de diepte te kunnen gaan spelen van Nacho Ferry. Die ook aan de loopactie begon. Van Persie krijgt de bal van Stijn. Wipt hem op, geeft hem mee aan Stijn. Die krijgt hem nog langs een tegenstander. Goed gedaan. En dan de Roon. Die hem eventjes een paar keer vasthoudt. Maar Stijn weet de bal in de ploeg te houden.
1: Goed gedaan, hè?
0: Goed gespeeld hier door Feyenoord. Lotomba ook, die Stijn daar uit de brand kwam helpen. Rotterdammers moeten wel even terug naar de eigen helft. Maar zijn hem niet kwijtgeraakt, ondanks die druk. Hier een tik in het gezicht van een van de Atalanta-spelers door Marmol. Dat ging allemaal per ongeluk. Het spel gaat door. Een te korte paas waar Targaline niet bij kan. En opeens wil Atalanta snel omschakelen. Maar Feyenoord wil daar niet aan meewerken. En Atalanta raakt zelfs wat in paniek als Valente doorjaagt. Wordt de bal tegen een medespeler aangeschoten. Zou Stijn het misschien kunnen doen van afstand? Dat gaat hij niet doen. Hij geeft hem mee op Lotomba. Lotomba dan met de voorzet. Die is hoog. Wordt door Atalanta gekopt. En Van Persie dan. Die werkt hem binnen. De scheidsrechter geeft wel aan dat iemand geblesseerd ligt. Dacht even, annuleert hij dan ook het doelpunt? Dat doet hij niet. Ja, hoe hij het doet, doet hij het, Shaquille van Persie. Hij krijgt deze bal toch weer achter die keeper. In een fase waarin Feyenoord niet van wijken wil weten. Die aanval kost wat kost doorgang wil laten vinden. En van Persie maar weer eens het eindstation. Wat een voorbereiding voor hem, Den.
1: Ik vind het ook wel bijzonder dat hij hoger springt koppend dan de keeper, die toch ook nog best wel lang is, met zijn handen de lucht daar niet bij kan. En dat Van Persie die bal dus binnen weet te koppen. En wat jij ook zegt, hij kent inderdaad een goede voorbereiding. Waarin hij al meerdere goals wist te maken. Waarbij we hem zeker ook bij het trainingskamp in Tubeke ook een aantal acties zagen maken vanaf die rechte flank. Waarin hij op zijn techniek naar binnen toe kwam. En ook daar doeltreffend was. Ook al Ja, knap om te zien hoe hij zich daar op die positie toch ook steeds maar weer laat zien. Op die rechterkant. Klopt echt nadrukkelijk op de deur hoor, bij trainer Giovanni van Bronckhorst. En ik hoop voor hem, na het blessureleed van afgelopen jaar, dat dit het jaar gaat worden van Shaquille van Persie. Terwijl Atalanta afgetrapt heeft, nu 83 van deze wedstrijd. De bal achterin rondgespeeld wordt. En Feyenoord daar eventjes wacht tot de paas gegeven wordt. Wat gebeurt uiteindelijk? Dan gelijk de drukte weer volop. Dat heeft Feyenoord goed voor elkaar, dat druk zetten tot nu toe. Maar collectief druk wordt gezet op het moment dat, dat de mogelijkheid zich daar voordoet. Is het Atalanta dat nu probeert de bal mee te nemen? Dat gebeurt, zeker als de Roon vooruit speelt. Die bal die is te hard en te diep. Dus zegt Tjark Ernst, dit is mijn bal. Spelers van Feyenoord die toegejuicht worden. Het zijn misschien ook wel de spelers die deze maand nog vertrekken. Hartz Moussa, Ueda en Reed.
2: Ja, daar loopt het drietal waarvan we ons hardop afvragen hoe lang spelen zij nog bij Feyenoord. In de een is de interesse al wat concreter dan in de ander. Er is veel te doen over Hartz Moussa online ook met Newcastle. Het is allemaal nog niet heel erg dichtbij. Terwijl bijvoorbeeld Reed en AS Roma, dat is echt wel al behoorlijk concreet allemaal. Ja. En is een speler te behouden. Als dat soort clubs komen en ook het geld op tafel leggen dat soort clubs kunnen betalen. Het is een retorische vraag natuurlijk. Dan zijn spelers niet te behouden. En achterin, achteraan bedoel ik, komt nu ook Diarra langsgelopen die gewisseld is. Daar verwachten wij niet van dat hij al snel een miljoenen transfer gaat maken. Maar wat niet is, kan wellicht nog komen. Laten we dat hopen voor Diarra en voor Feyenoord. Speelde zeker niet onaardig vandaag ook. 6 minuten nog tot we bij de 90 zijn. We hebben een paar keer gezegd. We gaan nog door daarna. Het staat 2-1 nadat Van Persie net heeft gescoord voor Feyenoord. Feyenoord zoekt nu die sterke Nacho Ferri. Die vanuit de middencirkel de bal terug kan leggen. En dan krijgt Atalanta de inworp. Als die over de zijlijn is gegaan daarna. Met de bal achterin daar gespeeld nu naar Bernasconi. En Kolasinac ook ingevallen is. Atalanta ook veelvuldig gewisseld al. Ook Daniel Maldini, linksbuiten die erbij is gekomen. Krijgt er nu de bal Martin de Roon dan. De Roon naar Kusunu. Fijn, het staat er ook toe dat Atalanta wat langer de bal heeft. Gaat de bal naar die spits, naar Scamacca. En het uithalen komt er niet echt van Sulemana. Die is nog wel blijven staan. Het is een slapballetje richting Ernst. Die hem heel eenvoudig kan oprapen en meegeven aan de linkerkant op Marmol. Die zich ontdoet van een tegenstander en meteen zijn meters maakt.
1: Gaat de middenlijn ook over. Valt dan wel na een overtreding, maar weet hem bij Ferry te krijgen. Dan terug naar Valente, die daar iets heeft gezien bij Van Persie. Komt niet aan. Daar zit Atalanta tussen. Als Feyenoord hij wel probeert gelijk weer over te nemen. Dat lukt ook, omdat Valente goed druk zet. En Ferry er daardoor tussen kan komen. Bal nu bij Targaline. Gaat aan de rechterkant naar Stijn. Terug naar Targaline. En aan de rechterkant is het Lotomba die bereikt wordt. Die daar wat op kan lopen. Een paar metertjes naar voren kan. Gaat naar Van Persie. Die Feyenoord net weer op voorsprong zetten. Hier is Shaquille Van Persie. En is het Feyenoord met het balbezit op de helft van de Italianen. Als de rechterkant wordt gezocht waar Lotomba dan ook weer staat. Die zal naar binnen toe moeten, omdat Maldini vlak voor hem staat. Gaat helemaal achteruit naar Sint-Juste. 4 minuutjes te gaan aan de officiële speeltijd. En dan aan de linkerkant wordt Marmol ingespeeld. Terug weer naar Kraaienveld. Onverwege de eigen helft bijna. Kraaienveld naar Valente. Dan naar rechts naar Sint-Juste. Is het Lotomba die bereikt wordt? Die wil vooruit, kan nog niet. Dan maar breed naar Targaline. En aan de linkerkant wordt gevraagd. Dat heeft Targaline natuurlijk gezien. Gaat naar Valente. Valente terug naar Targaline. Die ziet Marmol staan. Ook goed gedaan, waardoor daar wat ruimte ligt voor Feyenoord om vooruit te gaan. Maar dat doen ze voorlopig nog niet. Blijven de bal in de ploeg houden rond de middenlijn. Als Kraaienveld dan niets heeft gezien bij Van Persie. Alleen Van Persie, die kan daar nooit bij. Kraaienveld kijkt wel naar Van Persie. Even de handen naar elkaar van goed bedacht. Goede bal. Alleen, we kunnen er nu niet zo heel veel mee. Doeltrap dus voor Atalanta. Is inmiddels genomen. Sportiello, de keeper met de bal aan zijn voet. Gaat naar de rechterkant. Kosulu, die opgejaagd wordt. Fel opgejaagd wordt ook hoor, door Zinhagel. En dan zegt Valente, even wachten, we staan er niet in positie. Dus niet doorjagen met z'n allen. En dat doen ze dan ook niet. Atalanta met de bal.
2: Ja, Valente is sowieso wel de leider volgens mij in dat druk zetten bij Feyenoord. Ja. Ook bij momenten in de eerste helft gezien. De man die het teken geeft om dat collectief te doen. Of dus ook om dat niet te doen als het niet goed staat. Er wordt belangrijk gemaakt door Van Bronckhorst in dit elftal. Luciano Valente. En ook in de manier van spelen waarin ze hem ook productiever uiteindelijk willen laten zijn natuurlijk. Met de iets meer aanvallende rol die heeft. Hij al heel de wedstrijd erbij. Een wedstrijd die 88 minuten oud is. Feyenoord staat met 2-1 voor. Feyenoord gaan een vrije trap tegen krijgen nu. Na vasthouden in de buurt van de dugout. En Kusunu heeft die vrije trap genomen. Dan is het Maldini vanuit de middencirkel. Met de bal naar rechts. Kosunu dan. De bal gaat terug naar Kolasinac. En dan zet Targaline hier de boel vast. Gaat de tegenstander naar de grond. Die komt daarna even zijn gram halen. Dat is Maldini. Terecht even een trap nageeft. De Roon geeft aan dat er niet zoveel aan de hand is. Maar het is natuurlijk wel degelijk een vrije trap voor Feyenoord.
1: Ze moeten een beetje doorvoetballen, Den, hoor ik net. Atalanta vliegt om 19:15 terug richting Italië.
2: Oh.
1: Dus die willen eigenlijk die hele verlenging even skippen als dat kan. Want die moeten nog voetballen en dan snel douchen, omkleden, et cetera. En dan richting het vliegveld. Maar dat gaat allemaal nog krap worden. Al denk ik dat ze wel via de zijkant naar binnen mogen. Terwijl Sam Stijn nu een paas geeft aan iemand die er niet staat. Moet er dan zelf maar achteraan. Omdat daar anders de bal over de zijlijn heen gaat. Maar ja, 19:15, dat wordt nog best wel krap. Het is nu nog niet klaar. Dan zit je al over 5:00. Dan op de verlenging en alles. Dan ga je al zo naar 6:00. En eerder al die gasten gedoucht en klaar zijn. Dan ben je er wel eventjes wel even bezig. Gaat krap worden voor Atalanta. Maar goed, ze komen ongetwijfeld een keertje thuis. Balbezit nu voor diezelfde ploeg uit Italië. Dus het Feyenoord gelijk bovenop. Wil Maldini een overtreding. Dan zegt de scheidsrechter Henskens, daar gaan we niet aan beginnen. En dus neemt Feyenoord over met nu Valente en Targaline. En Valente krijgt hem ook weer terug. De laatste minuut van de officiële speeltijd die loopt inmiddels. Dan denk ik dat er geen extra tijd bij gaat komen. Al is het alleen maar vanwege dat vliegtuig dat gehaald moet worden. En Marmol aan de linkerkant ingespeeld wordt. Marmol die gaat vooruit. Komt bij Zinhagel terecht. Die gaat niet naar voren. Die gaat achteruit. Tikken de laatste tellen van die 90 minuten weg. Dan gaan we ons daarna opmaken voor nog eens 2x15 minuten verlengen. Waar Feyenoord dus voor staat met 2-1. Die goal net van Shaquille van Persie. Nog een keer een aanval opgezet. Bal wordt weggekopt door Atalanta. 90 minuten zit erop. De scheidsrechter luistert ook naar Radio Rijnmond. Dus is het gelijk afgelopen. En gaan we dus opmaken voor de verlenging.
3: En we gaan ons nu opmaken met een 2-1 voorsprong.
1: Gaan de spelers heel even wat drinken. Dat geeft ons denk ik de tijd om eventjes
2: even met Emiel praten.
1: Met,
2: Emiel,
1: ja.
3: Na de verlenging kan de winnaar zich op gaan maken voor de eerste
2: uit. Als jij nog eventjes wat vertelt,
1: zeker.
2: Dan ga ik alles gereed maken.
1: Jij alles even klaarzetten, inderdaad. Ja. Nog even gesproeid tot ertussen. Mensen die gaan snel wat te drinken halen aan het einde van de 90 minuten. Is het Feyenoord dat zich meldt aan de zijkant van het veld.
4: Ik ben er hoor.
1: Wat te drinken op deze hete dag. Staat er dus 2-1 na 90 minuten voetballen. De goal van Ueda vanaf 11 meter. Na die handsbal van Scalvini werd binnengeschoten. Vlak voor Rus Kristovic met de gelijkmaker. En zojuist zagen we dat Van Persie Feyenoord op een 2-1 voorsprong zette. Dat is ook de stand nu. We gaan dus nog 2 keer een kwartier door. Om de spelers zoveel mogelijk minuten te laten maken in aanloop naar de start van het seizoen volgende week als Feyenoord op bezoek gaat bij Sparta.
5: Dankjewel Dennis Kranenburg. We blijven contact houden met het Feyenoordstadion om over die laatste 45 minuten verder na te praten voordat die verlenging gaat beginnen. Met, als het goed is, nu ook in het Feyenoordstadion Emiel Schelvis. Emiel, dat gaat niet helemaal goed.
4: Hoor ik... Het gaat niet goed?
5: Nou, ik hoor mezelf ineens heel erg hard. Maar volgens mij hoor jij mij nu goed, toch?
4: Dat lijkt me ook heel vervelend.
5: Ja, ja, ja. En ik hoor mezelf wel zo graag praten. Nee, we hadden een tweede helft met natuurlijk heel veel wissels. Maar met toch ook een goal nog van weer Shaquille van Persie.
4: Ja, die kunnen we aan het rijtje toevoegen van de eerste helft, Annelise.
5: Ja.
4: Van leuke spelers die wel eens Feyenoord een verfrissende nieuwe dimensie kunnen gaan geven.
5: Ja.
4: Want die gaat steeds meer zich manifesteren in de nog beperkte aantal minuten dat hij meedoet. Maar wel ja, op een zodanige wijze dat hij misschien straks misschien wel een vaste plek gaat krijgen.
5: Ja, en op welke positie dan, Emiel?
4: Ja, goede vraag.
5: Ja, vul hem eens in.
4: Als Hasmusa verkocht wordt, weten we het. Als Ueda verkocht wordt, weten we het ook.
5: Oké, okay. Ja. Maar, en wat denk jij dat dan toch de meest ideale plek voor deze jongeling op dit moment zou zijn?
4: Het is een spits.
5: Ja.
4: Hij is ongelooflijk gevaarlijk voor de goal. Hij heeft niet veel tijd nodig. Hij heeft niet veel intuïtie nodig. En ligt het balletje gewoon keurig in het doel. Wat dat er gaat, lijkt hij wel op zijn vader. Ja. Die overigens als middenvelder ooit is begonnen in de jeugd bij Feyenoord. Eigenlijk natuurlijk van Excelsior kwam. Een beetje op Van Hanegem leek, Robin, in de jeugd. Met afgezakte kousjes, hoge voetbalschoentjes. Nou, later hebben ze daar links buiten van gemaakt. Dat herinner je ongetwijfeld nog. Want in het jaar dat Feyenoord de UEFA Cup won, was hij de linker spits van Feyenoord.
5: Ja.
4: Nou, en later, daarna weer, het volgende punt, werd hij dus echt spits.
5: Ja.
4: En hij kon ook nog wel op 10 spelen.
5: Eigenlijk na Feyenoord, hè? Dat begon bij Arsenal.
4: Bij Arsenal was het nog vanaf links. Soms als vervanger van Henry. Die hem onder zijn hoede nam, zoals Bergkamp dat ook deed. Alle andere grote spelers daar, Pires. Die school heeft hij gehad. Maar Shaquille heeft natuurlijk zijn vader als schoolmeester gehad.
5: Ja.
4: Tussen aanhalingstekens. Ja, en je ziet gewoon de fijngevoeligheid. Maar je ziet ook de timingen. Want dat duel wordt aangegaan daar. En hij timt gewoon boven de keeper uit.
5: Ja, ja.
4: Ja, dat is natuurlijk dat is weinig gegeven.
5: Ik ben even benieuwd hoe hij na afloop zal spreken over waar hij die bal nou precies raakte. Want het was voor mij niet zijn hoofd. Maar of het nou zijn schouder was, weet ik ook niet helemaal zeker.
4: Hij ging volgens mij van zijn hoofd naar zijn schouder en toen ging hij erin.
5: Ja, zo. Ja. Maar is het te opportunistisch om te stellen, Emiel, dat jij zegt van ja, als Hasmusa vertrekt en of Ueda, dan zal er plek komen in het elftal.
4: Het zal nooit en of zijn. Ik denk dat het of is.
5: Oké, okay. Jij denkt niet dat die allebei zullen vertrekken?
4: Nee, maar ik denk dat Van Bronckhorst dan zijn veto over de ander uitspreekt. Laat ze niet allebei gaan.
5: Ook niet tegen...
4: En ook dat is de politiek die Eénhoorn altijd heeft voorgestaan. Want weet je nog, vorig jaar bijvoorbeeld... Toen was er ook sprake van dat, jaar daarvoor eigenlijk al, dat naast Ruben van Bommel ook Sven Meinans weg zou gaan.
5: Mm-hmm.
4: Daar zijn ze voor gaan liggen. Die moest gewoon een jaartje wachten. En eigenlijk werd toen al beklonken dat hij ook naar PSV zou gaan.
5: Ja, maar Emiel, voor de speler Meinans toen longde niet de Premier League. En dat zou zomaar in het geval van Ueda en Hasmusa natuurlijk wel kunnen gebeuren. Ueda wordt genoemd bij Brighton.
4: Bart, heb ik niet begrepen.
5: Jawel.
4: Niet alles is te koop.
5: Jawel, dat is het
4: helaas. De les van vorig jaar is, onder de Kloeze, dat je niet je hele elftal moet laten ontmantelen. Want dan hou je niks over.
5: Nee, maar tegen de miljoenen uit de Premier League kun je niet op.
4: Tuurlijk kan je daar tegenop. Tuurlijk wel. Als ze nog een contract hebben, kan je daar heel goed tegenop.
5: Hoezo? Dan
4: dat hadden ze, omdat ze dat toen destijds met Paschal ook hadden moeten doen.
5: Ja, hadden moeten doen. Nee.
4: Nee, nou ja, maar dat is toch zo'n les die ze geleerd hebben hier. En Eénhoorn zit sowieso al niet zo in elkaar.
5: Nee. Maar goed, je hebt natuurlijk ook nog met een speler te maken die misschien bij Brighton in de spits kan staan. Of in het geval van Hasmusa vleugelaanvaller bij Newcastle United kan worden. Je houdt hem maar eens tegen.
4: Ja, je houdt ze tegen, want ze hebben een contract.
5: Ja. Maar zo werkt
4: het. Dit
5: is toch het ideaal plaatje schetsen. Dit is toch niet reëel?
4: Maar niet allebei. Niet allebei.
5: Nee, oké. Okay. Nee, okay. Maar de vraag die ik eigenlijk wilde stellen, want dit is een afgeleide. Moet er, en ik realiseer me de opportuniteit van deze vraag hoor. Maar moet er niet sowieso plek komen voor Van Persie?
4: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar dat ligt er een beetje aan hoe hij zich door en voort ontwikkelt.
5: Ik heb geen beeld. Gaat die wedstrijd alweer verder?
4: Ja, ze hebben aan het voetballen. Ja, okay. Nou, ja, goed. Iedereen is hier langzamerhand zijn kilo's aan het tellen die hij is kwijtgeraakt aan vocht.
5: Laten we dit gesprek na afloop van de verlenging voortzetten.
4: Is goed. Ik geef hem weer graag over aan Dennis.
5: Dennis van Eerstel, Dennis Kranenburg voor de verlenging van Feyenoord tegen Atalanta. En Feyenoord dat voorstaat met 2-1.
6: En een corner gaat nemen ook Bart. Die gelijk vanaf de linkerkant genomen zal gaan worden door Sam Stijn. Een van de Italianen wordt daarbij gezet voor een korte variant. We moeten even gekeken wat er precies aan de hand is. Er wordt volgens mij geoverlegd ook. Volgens mij wordt er iets geroepen waardoor er weer iets aan de hand zou zijn. De scheidsrechter kijkt ook eventjes naar de noordzijde. Sam Stijn houdt de bal in zijn hand. De scheidsrechter lijkt te overleggen ook. Geen idee wat er nou precies aan de hand is. En volgens mij zegt de scheidsrechter Henschens gewoon doorvoetballen. En dan gaat die corner dus genomen worden. Waar we eerder ook zo'nzelfde soort situatie zagen. Ja, gelijk dat nu weer te zijn. Maar er wordt gewoon doorgevoerd. Sam Stijn dan met die hoekschop die genomen wordt. Daar een overtreding denk ik ook gemaakt door een van de spelers van Feyenoord. Waar ook veel gewisseld is. Onder andere Bossen erin gekomen voor Tjark Ernst. Ik zie ook Ahmed Hodžić in de ploeg gekomen.
2: Ja, zal ik ze doornemen?
6: Ja, doe maar.
2: Dan, ik heb het bijgewerkt. Ahmed Hodžić is voor Sint Juste erbij gekomen. Inderdaad, Bossen dus voor Ernst. Kazan Wirjo is Kraaienveld komen vervangen. Wessels, de linksback, die zich goed heeft laten zien in de voorbereiding, is die ingekomen voor Marmol. En Tobias van der Elzout, de verspelers die zich hebben laten zien. Hij is de vervanger van Luciano Valente. Dat zijn alle wissels. Van Feyenoord. Waardoor er een compleet ander elftal nu in het veld staat. Na alle eerdere wissels die er ook zijn geweest. Zit 2 minuut 91. Dus in de verlenging van Feyenoord Atalanta. Zou een goede titel zijn van een podcast trouwens. Misschien kunnen we die in de afloop opnemen.
6: Oh.
2: De verlenging. Ja, schiet me opeens spontaan te binnen. Lijkt me leuk om wat mee te doen. Als Bart er ook voor open staat, dan gaan we er misschien wel eentje opnemen. Komt hij later vandaag op onze kanalen. Feyenoord met 2-1 voor. En Ahmed Hodžić is aan de bal. Speelt hem naar Van Persie. Die wil meteen wegdraaien bij zijn opponent. Maar die heeft dat door dat Van Persie dat van plan was. En dus pakt Bernasconi de bal af. Maar Feyenoord doet het ook net zo snel weer. Met dus die wessels. Echt een goede indruk heb vinden maken ook in de voorbereiding. Een linksback die er fel bovenop zit. Die ook in aanvallend opzicht zijn rol speelt. Met kopballen gevaarlijk geweest hè, bij aanvallen van Feyenoord. Goaltje meegepikt, 1 keer ook tegen Charleroi. Daar staat hij natuurlijk niet voor. Het gaat als eerst om verdedigen. Dat mag hij nu gaan laten zien. Want er wordt geopend richting zijn zone. Wessels kopt de bal. Nou, hij krijgt hem op zijn hoofd. Hij kan daarna opgepikt worden door een tegenstander. En dan wordt er daarna door Van der Elzout goed ingegrepen om die bal weg te werken. Voordat er echt gevaar kan komen. Lotomba houdt de bal volgens binnen bij de zijlijn. Zodat Feyenoord in balbezit blijft.
6: Opgehaald door Targaline. Die gaat lopen. Die kan ook best wel ver doorlopen. Inmiddels al bij de middencirkel aangekomen. Loopt nog altijd door. Gaat naar Ferry. Ferry wordt daar vastgezet. Maar blijft in balbezit. Doet hij goed. Als het balbezit via de rechterkant nu gaat naar Lotomba. Is het Lotomba die tussendoor gaat naar Targaline. Targaline naar Stijn. Stijn naar Ahmed Hodžić. Breed dan naar Kazan Wirjo. Die eventueel wessels kan inspelen. Dat gebeurt dan ook. Terwijl de klok niet meeloopt. Geen idee dus hoe lang we nu ongeveer bezig zijn in die verlenging. Dus 2 keer een kwartier zal duren. Mocht Atalanta dan nog 2-2 maken. Feyenoord staat met 2-1 voor op dit moment. Als het gelijk wordt en blijft, dan gaan we daarna ook nog strafschoppen nemen. Weten dat het vliegtuig van Atalanta om 15:15 moet vertrekken, denk ik dat Sarri zal zeggen. Nou, laat hij dan maar eentje erin tikken. Er zit op dit moment Bossen, de keeper van Feyenoord. Die in de ploeg is gekomen. Speelt de bal dan vooruit naar Lotomba. Hij naar de linkerkant, naar Kazan Wirjo. Dan in één keer doorspeelt door Van der Elzout. Gaat naar Ferry. Dan in één keer vooruit. Ook goed gedaan. Zinhagel die hem dan mee zal moeten gaan geven aan Van Persie. Ook goed gedaan. Een heleboel dingen gaan hier goed. Van Persie met het schot in de korte hoek. En daar blijft de keeper bijna het antwoord schuldig. Maar in tweede instantie pakt hij de bal klem voordat Sam Stijn daar nog aankomt. Van Persie die stuurt daar die bal. Lijkt het naar de verre hoek, maar gaat dan toch ineens voor de korte hoek. Dat verraste Marco Sportiello, die uiteindelijk in 2 instanties die bal nog tegen kon houden. Maar weer gevaar van Shaquille van Persie, die net Feyenoord op voorsprong zette. En een goede voorbereiding draait.
2: Atalanta dan. Aan de linkerkant steken ze de middenlijn over. Met Lorenzo Bernasconi. Die houdt dan toch in. Speelt er wel terug naar Kolasinac. Terwijl de stadionklok nu op de 67ste minuut staat. Zijn we aan een tijdreis in de Kuip. Wordt de bal er bijna doorheen gespeeld door Atalanta. Maar kan Daniel Maldini de bal niet meenemen. Gaat hij over de achterlijn. Doelt dat dus zo voor Bossen. De klok staat nu weer op 0. En gaat Atalanta opnieuw wisselen. Gaat hij nou gaat de derde keeper daar nu ook speeltijd krijgen. Want eerder kwam al Sportiello erin voor Carnesecchi. En nu komt ook Paolo Vismara erin. En ook in de verdediging komt er een wisselspeler van Atalanta bij. En als deze snedige snaak zich nou even omdraait, kan ik zijn rugnummer zien. Ja, Relja Obrić. Ik dacht het al, maar ik was niet helemaal zeker van. Maar ik denk, dat is volgens mij Relja Obrić. En dat bleek te kloppen. Het gaat mijn gevoel moeten volgen. Relja Obrić is erbij gekomen. En Feyenoord had de bal dus met Bossin. Die heeft hem kort gespeeld naar Ahmed Hodžić. Speelde naar Kassan Wirjo. Is er nog steeds bij Feyenoord, ook op de bank. Er zit bijvoorbeeld Luka Ivanušec, waar nog een oplossing voor moet komen. Zo is er nog steeds wat werk te verrichten. Een week voor de competitie start ook qua vertrekkende spelers bij Feyenoord. Van der Elshout opent met een goede bal naar de rechterkant naar Van Persie.
6: Ja, die kapt hem terug. Dat doet hij ook goed als daar Lotomba ingespeeld wordt. Die gaat dan naar binnen toe. En dan speelt hij de bal in naar Targaline. Targaline die kan dan eventueel naar de linkerkant. Dat doet hij dan ook. Die bal die komt aan bij Wessels. Die is net op tijd voor Federico Cassa. Die ook net in de ploeg is gekomen bij Atalanta. Zullen we nog een watertje krijgen van Laura? Dankjewel. Die nemen we heel graag aan. Want die zijn niet aan te slepen hier. Als Van Persie daar de bal heeft. Gaat naar Lotomba. Is het fijn dat met het balbezit rond de middenlijn. Komt aan bij Kassan Wirjo. Hij gaat aan de linkerkant naar Tijmen Wessels. Wessels vooruit. Die daar de diepte zoekt bij een van zijn ploeggenoten. Met wat geluk komt hij dan bij Van Persie. Die als enige denkt van, nou ja, stel dat hij er nou overal langs en tussendoor schiet. Laat ik het dan eens achteraan gaan. Van Persie met de buitenkant links. Oh, gevoelig gegeven naar Stijn. Die bal is net niet hoog genoeg. Waardoor hij nog op het hoofd komt van een van de Italianen. Maar fijn dat gelijk weer met druk. Atalanta werkt wel weg, maar Feyenoord neemt gelijk weer over. Een heerlijk balletje van Shaquille van Persie. Komt net terecht op het hoofd van een van de Italianen. En is dit balbezit voor Feyenoord. De Tagaline die opgejaagd wordt, moet even een overtreding maken om daar niet in de problemen te komen. En die krijgt er ook een vrije trap tegen.
2: Hij kwam wel in die problemen. De bal werd door Atalanta nog naar voren gespeeld. Die kwam niet aan en toen werd alsnog de vrije trap dus gegeven. In de verlenging van Feyenoord-Atalanta. Ja, dat klinkt gek voor een oefenwedstrijd. Zeker als je ook bedenkt dat Feyenoord met 2-1 voor staat. Het was vooraf al de bedoeling dat ook de reservespelers die er nu allemaal in staan voldoende speeltijd zouden krijgen. Een week voor de competitiestart. Dan zit de eerste wedstrijd er zelfs al lange breed weer op. Want die is om 11:45. Volgende week zondag Sparta-Feyenoord. Hier de vrije trap van Atalanta. Bal is denk ik nog aangeraakt. Die Kobane, nee, toch niet het geval. Dan werd hij door die verdediger Kosunu zelf toch echt als laatst geraakt. En heeft Feyenoord een doeltrap gekregen. Die is kort genomen naar Kassan Wirjo. Stijn komt tussen de linies lopen, biedt zich aan. Kassan Wirjo ziet het, geeft de bal aan hem. Stijn dan naar Van Persie. 5 meter voorbij de middenlijn. Daar raakt Van Persie de bal kwijt. Komt hij er gevaarlijk in met een sliding. Probeert Stijn te verhinderen dat de vrije trap snel genomen kan worden. Nou, een beetje onvriendelijk wordt het. Maar niet zo erg als met dat opstootje een tijd geleden in deze wedstrijd. Vrije trap is genomen door de Roon. De bal komt aan de rechterkant uit met de balbezit dus voor Atalanta.
6: Op de helft van Feyenoord vooruitgespeeld. Dan druk ook gezet door Wessels. Daardoor moeten de Italianen terug. Gaat Ferri daar gelijk achteraan. Helemaal terug dan naar keeper Wismara. Die dan de bal opent naar de zijkant. Ja, die is niet goed. Ofwel. Dus hoe je het bekijkt, want hij gaat over de zijlijn heen. Bal gaat dus naar Feyenoord toe. Lotomba gaat gooien. Doet dat snel in de richting van Ahmed Hodžić. Die vooruit speelt naar Targaline. Targaline in één keer daar Van Persie. Laat hem vallen voor Lotomba. Die krijgt daar bezoek van Maldini. Maldini achter Ahmed Hodžić nu ook aan. Die laat zich niet gek maken. Gaat dan naar de andere kant, naar Kassan Wirjo. En hij dan vooruit naar Zinhagel. Die wil met een hakje de bal meegeven aan Wessels. Daar zit een van de spelers van Atalanta tussen. Dat was Bellanova. De bal gaat over de zijlijn heen. Ingooi is voor Feyenoord. Vlak voor de middenlijn. Achteruit weer gespeeld naar Kassan Wirjo. Hij kan hem even eventueel inpassen naar Bossen. Dat gebeurt ook. Bossen heeft daar niemand in de buurt. Dus kan daar op zijn gemak de bal weer meegeven aan Kassan Wirjo. En ja, hij heeft daar eigenlijk alle tijd van de wereld. Want niemand valt hem lastig. En dus gaat hij naar de linkerkant, naar Van der Elshout. Hij weer achteruit. Omdat er weinig ruimte vooruit is. Dus houdt Feyenoord de bal op het gemak in de ploeg. Nu weer bij Bossen. hij buiten zijn eigen 16 meter gebied inmiddels terug te vinden. Bossen met een opening over een meter of 60. Die komt daar niet terecht bij Zinhagel. In tweede instantie wel bij Valente. Dan alsnog naar Zinhagel. En Valente die is meegekomen. Krijgt hem dan ook weer terug bij de achterlijn. Kapt hem naar zijn rechter. Zoekt Zinhagel weer op. Rand van de 16. Zinhagel met het schot in de korte hoek. En die gaat net naast. Verrassend geschoten hoor van die jonge Givino Zinhagel.
2: Een deel van het publiek dacht dat hij binnensloeg. Hè?
6: Die waren al aan het juichen. Paolo Vismara, de keeper van Atalanta. Die lag er wel bij, maar hoefde niet in actie te komen omdat hij dus in het zijnet ging. Doeltrap inmiddels genomen.
2: Opmerkelijk daar. Zinhagel bijvoorbeeld toch ook de voorkeur krijgt bij voor Ayman Sliti. Die we in heel de voorbereiding echt nog niet gezien hebben. Hè? Dat is ook wel een teken aan de wand dat daar wellicht nog iets mee gaat gebeuren. We weten dat er interesse is van bijvoorbeeld Excelsior. Daar kan Sliti wel op veel speeltijd rekenen. Dat is een van die spelers waar je denkt, ja, dat zou misschien helemaal niet zo verkeerd zijn om dat dan toch te doen. Want dat perspectief lijkt toch wel erg laag voor hem te zijn op speeltijd. En de jonge Zinhagel liet zich hier even zien, maar kon het net niet bekronen op dat moment dus met een doelpunt. Feyenoord staat met 2-1 voor. Voor de duidelijkheid, we zitten in die verlenging van Feyenoord-Atalanta. Twee keer een kwartier. En het eerste kwartier tikt alweer flink voorbij. Nog maar een paar minuutjes te gaan. Het is Casanvirjo die in de verdediging van Feyenoord de bal heeft. Nog steeds. In de buurt van de middencirkel is hij. Er is niemand die het hem lastig komt maken. Gaat de bal naar Ahmed Hossic. Speelt hem naar Van Persie. Die met een soort omhaal over zich heen tilt. Dan nu weer een hakje terug naar Stijn. Nadat Ferry de bal weer terug naar hem speelde. Ja, daar gaan toch de handen even weer voor op elkaar. Voor dit soort hoogstandjes. Die erbij zitten. Uiteindelijk draait het natuurlijk ook om. Ik wil de pret niet drukken om het rendement van dit soort momenten. Maar het vermaak is ook wat waard. Zeker in een oefenwedstrijd. En over rendement hoeven we toch niet te klagen bij Shaquille van Persie. In deze voorbereiding, maar ook in de Eredivisie minuten die hij heeft gehad. Denk aan de derby van vorig jaar. Volgende week een nieuwe editie op het kasteel hier in de Kuip maakte hij er toen 2. Shaquille van Persie. Die hier toch mooie dingen weer liet zien. Inmiddels heeft Atalanta weer het balbezit. In de verdediging is hij bij Relja Obrić.
6: En ze gaan vooruit aan de kant van Atalanta. Met nu Maldini die daar de bal meeneemt. Gaat door de benen van Persie op de rand van de 16. Kapt hem nog een keer terug. Creëert best wat ruimte voor zichzelf. Punt het in de korte hoek. Maar die gaat dan over de achterlijn heen. Wil Maldini een corner? Nee, zegt de scheidsrechter. Doeltrap. Bossen legt het nu ook uit. Als de scheidsrechter naar het doel wijst, dan betekent dat een doeltrap. Wijst hij naar de hoekvlag, dan is het een corner. En hij wijst naar het doel. Dus geef mij dan maar gewoon die bal. Dan kunnen we de doeltrap gaan nemen. Want dat is uiteindelijk wat de scheidsrechter ook heeft gezegd. 15 minuten zitten er inmiddels op van de verlenging. Van deel 1 in ieder geval. En dan zit de vraag hoe lang scheidsrechter Henschens door laat gaan. Als ze 105-30 op het bord staat. Dat betekent dat we inmiddels een ruim kwartiertje hebben gespeeld. In die eerste verlenging komt de bal bij Lotomba terecht. Aan de rechterkant, die gaat dan maar eens oplopen. Lotomba met Van Persie daar ook in de buurt. Lotomba denkt, ja, misschien ga ik gewoon zelf eigenlijk wel door. Want er komt toch niemand van Atalanta deze kant op. En loopt zich dan ook vast. Dan is het via de kluts Tagaline die hem over kan nemen. Weer naar Lotomba, Tagaline weer. Net voorbij de middenlijn, een meter of 5. Aan de rechterkant Ahmed Hossic die zich vrijloopt. En zo is het fijn dat de bal gewoon in de ploeg houdt. Ook gewoon volwassen speelt daarin. Door die bal gewoon lekker in de ploeg te houden. En geen rare dingen te doen. Nu aan de linkerkant Zinhagel, die we dus net uit zagen halen in het zijnet. Met de paas naar Tagaline, die de diepte zoekt. Naar Van Persie, goede bal. Goede aanname ook.
2: Krachtige borst.
6: Gelijk over zijn tegenstander heen gewipt. Heerlijk meegenomen door Van Persie. Legt hem klaar voor Lotomba. De voorzet daar naar Stijn. Stijn met de omhaal. Oh! En die bal die gaat naast. Heerlijke aanval was dit van Feyenoord. Uiteindelijk Sam Stijn, het eindstation. Die met een omhaal deze bal net naast het doel werkt van Atalanta. Een heerlijke aanval. Waarbij die actie van Van Persie ook van grote klasse was. Uiteindelijk de voorzet van Lotomba die bij Stijn kwam. De omhaal naast. Nu een vrije trap voor Atalanta. Er wordt even gekeken hoe het gaat met Relja Obrić. Die krabbelt inmiddels op. En de vrije trap kan door Atalanta genomen worden.
2: Zou de scheidsrechter er gewoon een half uur in plaats van twee keer een kwartier achteraan plakken? Want hij laat nog steeds doorgaan. Het is ook allemaal heel erg verwarrend.
6: Of de klok is niet goed gezet.
2: Dat zou ook nog kunnen. Nou, we gaan het wel zien. In ieder geval gaat hij nu een vrije trap geven en een gele kaart. Omdat met een sliding...
6: Zinhagel
2: daar echt veel te laat is. De tegenstander daar van achter raakt. Volgens mij derde gele kaart in deze oefenwedstrijd die we dan gezien hebben. Vrije trap door Atalanta. Kort genomen. Bij de Roon. In de middencirkel uitgekomen. Gaat hij naar Bernasconi. Het is 2-1 voor Feyenoord. Minuut 108. De goals van Ueda en van Persie. De laatst genoemde is nog binnen de lijnen. Ueda al een hele tijd geleden gewisseld voor Ferry. Die achter zijn tegenstander aan loopt. Die draait eenvoudig weg. Dus heeft het druk zetten in zijn eentje geen zin gehad. Gaat er een hoge bal naar de rechterkant. Probeert Atalanta misschien wel tot een voorzet te komen. En er wordt weer gecombineerd richting de as. Naar Sulemana. Loopt zich uiteindelijk vast op twee tegenstanders van Feyenoord. Van der Els had de bal terug. Dat is een moeilijke bal hoor voor Wessels. Die kleunt er dan in. Knalt hem vooral omhoog. En dan wordt hij door Ahmed Hodžić naar voren getrapt. Atalanta daardoor de bal weer. En gaat hij naar spits Scamacca. Die zet zijn lichaam daar even in. Moet wel uitwijken naar de rechterkant van het veld. Kassa is daar aan de bal gekomen. Wordt er vanaf gezet. Feyenoord dus weer met Ahmed Hodžić. En de paas die... Ja, ik begrijp niet zo goed wat de bedoeling daarvan was. Hij komt niet in de buurt van Lotomba. Niet in de buurt bij Van Persie. Kan dus makkelijk worden afgepakt door Bernasconi.
6: Balbezit voor Atalanta. Naar Martin de Roon, die vooruit speelt. Komt daar terecht op een meter of 6-7 van de 16 van Feyenoord. Waar in één keer geschoten wordt. Zo, een venijnig schot van Scamacca. De redding mag er ook zijn van Bossen, die de bal daar wegbokst. Een van de spelers van Atalanta blijft gewoon zitten op de grond liggen. Waardoor er een blessurebehandeling plaats gaat vinden.
2: Uit de draai, ik denk dat jij het niet zag, Den. Uit de draai werd de bal weggeschoten. Werd van een minder dan een meter afstand vol in zijn gezicht.
6: Ja, dat is niet lekker.
2: En die ging meteen knock-out.
6: Ja. Dat is niet lekker inderdaad. Ja, terwijl spelers gelijk ook wat gaan drinken dan.
2: Ja, ik denk dat we in één keer dat half uur doorgaan, Den.
6: Dat denk ik ook. Ik kan me niet voorstellen dat er zoveel blessuretijd in die eerste helft wordt bijgeteld. Die inmiddels ook alweer 20 minuten bezig is. Die eerste helft van de verlenging. Dus pakken we er in één keer gelijk 30 weer aan vast. Daar lijkt het in ieder geval wel weer op. Aan de kant van Atalanta. De speler die ondersteboven gekegeld was overeind geholpen wordt. Ik weet niet of dit Kassa is. Dat lijkt het trouwens wel op.
2: Ja.
6: Ja.
2: Ja, zeg het maar.
6: Nee. Laten we even gaan.
2: Dat kan alle kanten mee op.
6: Ja. Grootverdiener ook bij Atalanta natuurlijk. Toch eentje gedaan.
2: Is dat de grap die uit je la haalt?
6: Nee. Laat die gewoon even bij. We gaan verder. De scheidsrechter Henschens heeft de bal in zijn handen. Hij gaat hem zo meteen geven aan Bossen. Terwijl Kassa zo meteen weer terug gaat keren. Voetballen we weer en heeft Atalanta ook weer 11 man op het veld staan. Dan een hoop supporters toch even afgeleid zijn ook. En dat zo'n wedstrijd heel even stil ligt. Is het nu de ingooi die door Feyenoord genomen gaat worden. En die gaat achteruit naar Casemiro.
2: Nog 9 minuten bij deze oefenwedstrijd in de Kuip. Waar je inmiddels ook af kan vragen van de spelers die binnen de lijnen staan. Dat is best interessant, Den. Hoeveel van deze spelers gaan we in de Eredivisie echt veel minuten zien maken? Die vraag hebben we ons in de voorbereiding wat vaker afgesteld. Inmiddels dan zie je daar met Nacho, met Stijn, met Van Persie, van den Elzout, Ahmed Hodžić. Toch nog wel een aardige namen waarvan je toch denkt, ja, die gaan echt wel aan hun speeltijd. Ook Frederik Targaline trouwens nog op te noemen daar ook. Maar dit zijn wel de namen die lijken op voorhand nu. Wel bij het rijtje wisselspelers dan dus te zijn. Het zal niet voor allemaal gelden. Maar de schifting begint wel wat duidelijker te worden. Allemaal dingen waar we denk ik in de podcast veel meer de tijd voor hebben. Om daar eens op te gaan beschouwen. Hoe gaat die basis volgende week er mogelijk nou uit kunnen zien. Als Feyenoord om het Eggy gaat spelen. Eerst die laatste, inmiddels dus 8 minuten van deze oefenwedstrijd. Waarin Feyenoord de helft van de Italianen misschien weer op kan komen. Met nadruk op misschien. Want Stijn keek wel naar voren naar Van Persie. Durfde het toch niet aan. Legde de bal terug op Ahmed Hodžić. Via Targaline komt hij bij Kazan Wirjo. Terug weer naar Targaline. Paas richting Wessels. Wessels naar Zinhagel. Die laat hem lopen voor Ferry. Die leek daar niet op te rekenen. Dus heeft Atalanta het balbezit weer van Feyenoord overgenomen.
6: Met Kosunu die dan de Ronin speelt. Daar ligt wat ruimte bij Feyenoord aan de rechterkant. Moet Feyenoord op blijven letten. De Ronin heeft het gezien, maar houdt de bal bij zich. Omdat aan die zijkant de bal werd gevraagd door Ben Asconi. Die krijgt hem nu alsnog wel tegen de middenlijn aan. Maar die had eerder al de diepte gekozen. Toen kreeg hij de bal alleen niet. En nu is het de Kosunu die vooruit speelt. De bal komt daar terecht bij Kassa. Die in één keer de bal de diepte in geeft. De bal die is lang onderweg. Daar komt Bossen eruit. Die bokst hem dan weg. Niemand achter hem die hem of over kon nemen namens Feyenoord. Of gevaar kon stichten namens Atalanta. Sterk gedaan dit door Lotomba. Die zet eventjes Maldini te kijken. En dan is het Lotomba die nu een goede paas moet geven. Ja, die gaat voor Van der Elshout. Ja, die is niet sneller dan zijn directe tegenstander Bellanova. Waardoor de Italianen weer overnemen. Kosunu krijgt hem van de keeper ingespeeld. De bal gaat dan vooruit. Wordt teruggelegd naar de Roon. Halverwege de helft van Atalanta. En zo is het Feyenoord dat weer eventjes achteruit zal moeten. Met de bal aan de linkerkant. Maldini die gaat lopen. Heeft daar hulp vlakbij zich met Ben Asconi. Maar Maldini die gaat voorlopig door. Die heeft daar ruimte om uit te halen. Gaat schieten. Bossen naar de hoek. Maar hoeft niet in actie te komen. De bal gaat een half metertje naast. Dat schot van Maldini. Nou, een van de spelers van Atalanta, Nikola Zalewski, vraagt aan Ahmed Hodžić van... ik heb het zo warm, wil je hem even een handje geven om overeind te helpen? En Ahmed Hodžić is de beroerdste niet. Die helpt hem omhoog. De doeltrap is genomen. De paas gaat nu naar de rechterkant. Net voor de eigen 16 van Feyenoord naar Lotomba. Ahmed Hodžić weer breed naar Casanvillo.
2: Die is in zijn eigen 16 meter gebied. Speelt de bal naar Tijmen Wessels. Tobias van den Elshout dan. Nieuw terug naar Wessels. Die lijkt zich daar vast te lopen. Ja, gaat de bal kwijtraken inderdaad. Zeker als er nog een tweede speler bij komt. Maar Casanvillo onderschept daar uitstekend de paas die daar naar voren gegeven werd. En zo kan Feyenoord misschien toch de aanval kiezen. Zinhagel meteen doorkaatsen naar Ferry. Die bal komt niet aan. Feyenoord krijgt een herkansing met Targaline. Die de bal van den Elshout daar heeft gekregen. Van Persie die de bal weer naar de linkerkant slingert. Daar loopt Wessels ook nog rond. Nou, die zorgt er in ieder geval voor dat Feyenoord er een inworp aan overhoudt. 5 minuutjes nog. 2-1 voor Feyenoord. Het lijkt dus te gaan winnen. Opnieuw in de voorbereiding. Leek voor de competitiestart. Zo is het qua uitslagen. Bij Vlagen ook zeker wel qua spel. Een prima voorbereiding geweest voor Feyenoord. We kunnen alle clichés op loslaten. Dat natuurlijk helemaal niets waard is als volgende week als het om het Eggy gaat. Je niet datzelfde weet te leveren. En er ook 3 punten gepakt worden. In meteen de eerste stadsderby ook van dit seizoen. Targaline doet zich daar knap van een paar tegenstanders hoor. Krijgt de bal weer van Persie. Mooi doorgekomen. Dit het schot van den Elshout. Die bijna ook weer trefzeker is. Net als Van Persie de aangever nu. Maar de keeper, Paolo Vismara, weet de bal nog uit zijn hoek te ronselen. Het was een hard schot hoor, van den Elshout. De keeper had er nog alle moeite mee. En Feyenoord dus met de corner.
6: Gaat genomen worden door Sam Stijn. Vanaf links indraaiend met rechts richting het doel van Vismara. Als Sam Stijn de bal heeft neergelegd en de corner gaat nemen. Minuut 117 van deze wedstrijd. Draait hem dus naar de tweede paal. Die is heel lang en heel ver onderweg. Van Persie nog met een soort... vliegende omhaal die hem probeert terug te krijgen richting het doel. Maar belandt dan op het dak. En dus kan Vismara de doeltrap gaan nemen. 3 minuutjes nog aan officiële speeltijd. 3,5 eigenlijk. Als de bal terecht is gekomen bij Odilon Kosunu. Hij gaat breed naar de linkerkant. En is het daar het balbezit voor Obrić. Die gaat lopen. Speelt dan vooruit naar de Roon. Die gaat draaien. Halverwege zijn eigen helft heeft daar ook wel tijd en ruimte voor om Maldini dan in te spelen. En Maldini die de helft van Feyenoord opgaat. Met Bernasconi in zijn kielzog mee. En zo is het Atalanta dat de bal rondspeelt. Als die dan richting de rechterkant wordt gespeeld, verhuist Feyenoord ook weer naar de linkerkant. Want daar moet Feyenoord dan natuurlijk zijn als Atalanta naar rechts gaat. Kosunu die de bal terugkrijgt, breed weer naar de linkerkant. Obrić. Feyenoord staat toch altijd op een 2 in voorsprong hier in de Kuip. 117 minuten inmiddels gespeeld. Nog 3 minuutjes te gaan. Als aan de linkerkant de bal meegegeven wordt, is het fijn dat even wat terugzakt. Zalewski dan met de opening. Die gaat op zoek naar de mannen voorin. Die worden ook gevonden. De bal wordt even teruggespeeld. Als de Roon zich dan ook komt melden, wil in één keer vooruit spelen. En daar zit Feyenoord dan tussen om misschien wel om te schakelen richting een aanval.
2: Kijken of dat lukt nog. Het gaat over de linkerkant in ieder geval. Daar is Stijn naartoe uitgeweken. Dat snap ik wel. Daar ligt een klein strookje schaduw namelijk ook in dit bloedhete stadion. Hij legt de bal terug op Van der Nelshout. Via Casanvillo komt hij bij Wessels. En Wessels geeft hem de linkerkant weer terug aan Van der Nelshout. Bal naar voren. Hij die gaat voorbij aan Ferry. Paas was niet goed. 2 minuten nog. Caroline wil Feyenoord weer snel in balbezit brengen. Maar maakt ook overtreding. Maldini dan. Even wat duwen en onvriendelijkheden.
6: Hij kreeg zelf net een tik. En daar was hij nog een beetje gepikeerd over, denk ik.
2: Ja, er zat ook wat een stukje wraak bij. Die gram willen halen. De vrije trap van Atalanta is slecht. Die wordt hoog naar voren gespeeld. Veel te hoog. Komt bij Bossin. Feyenoord heeft de bal dus weer terug. Dan blijft het bij 2-1. De huidige tussenstand. Komt er nog een succesvolle Feyenoord aanval bij. Lotomba met een hoge bal door de verdediging heen naar Casanvillo. Die kan hem uiteindelijk controleren. Speelt hem naar Bossin. Achmed Hodžić. Weer naar Casanvillo. Met links de bal ingespeeld. Meteen het wegdraaien daarbij. Van den Nelshout. In de middencirkel op de eigen helft. Lotomba is bijgesloten. Emiel Schelf is voor de eindanalyse zometeen wringt het shirt nog even uit. Want zo'n middag was het. Feyenoord lijkt nog één keer iets te willen doen. Van Persie dreigt met een schot. Iedereen denkt denk ik dat hij schiet. Maar het wordt uiteindelijk een steekbal. En daar was niet meer op gerekend. Ook niet door Sam Stijn. Die steekbal gaat dus over de achterlijn heen. En dan zit de wedstrijd er bijna op. Nog 40 seconden. Atalanta met de doeltrap die genomen is. Die willen nog een vliegtuig halen. Die gaan vast die 2-2 niet meer maken. Om nog strafschoppen te nemen voor de Kuip Cup. Meteen een prijs weer hè, voor Van Bronckhorst. Ja. De 6e voor hem. Als je meerekent. De Kuip Cup.
6: Ja, prijs is een prijs dan. Ja. Prijs is een prijs. Toch, het balbezit voor Atalanta nu is. Met de Obrić die ja, achterin een beetje rondtikt. Dat doet hij nu naar Bernasconi. Die nog wel een keer de diepte zoekt. Als Feyenoord er daartussen zit met Achmed Hodžić. Gebruikt goed zijn lijf naar Bossin. Trapt hem naar voren. Kan door de Roon wel weer teruggewerkt worden. Zitten 120 minuten erop. Is het Stijn met een tackle daar ertussen zit. En Feyenoord wint deze wedstrijd. Want Henschens fluit voor het einde van deze wedstrijd. Na 2 keer 45 plus 30 minuten is Feyenoord dus de eerste winnaar van de Kuip Cup. Van Bronckhorst schudt handen met Sarri. De beker wordt ook uitgereikt. Weer een prijs voor Giovanni van Bronckhorst. Terwijl een heleboel mensen ook gelijk denken van het is zo bloedfysiek het heet hier in de Kuip. We gaan lekker naar huis. We geloven die prijsuitreiking wel. Feyenoord wint dus met 2-1 en is de eerste winnaar van de Kuip Cup.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Radio met een grote R.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
11: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Dit is Radio Rijnmond. Met Bart Nolles.
5: Goedemiddag, het is 11 minuten over 5:30. Feyenoord heeft ook de laatste oefenwedstrijd van deze voorbereiding gewonnen in aanloop naar de start van de nieuwe competitie. 2-1 wordt het over 120 minuten thuis in de Kuip tegen Atalanta. Shaquille van Persie was in de 81ste minuut de matchwinnaar met een soort van kop-slash-schouderbal. Maakte hij de winnende. Ueda scoorde de 1-0 na iets meer dan 10 minuten vanaf de strafschopstip. En in de blessuretijd van de eerste helft was het Christovic die namens de Italiaanse ploeg de gelijkmaker maakte. Dus hopen om over na te praten. Dat gaan we zo meteen doen met onze analist in het Feyenoordstadion. Dat is Emiel Schelvis. En dat doen we na de onderbreking.
22: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
24: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
25: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
24: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
26: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Tijd voor een hogere rente?

0: prijs. En dat wint het allemaal na een 2-1 zege op Atalanta. Een laatste oefenwedstrijd. In de Kuip is Emiel Schelvis nog altijd. Feestgeruis daar, Emiel.
1: Ja, het is een ongelooflijk spektakel. Mensen op de banken. Ja? Precies 3.500 die er nog zijn.
0: Oh, valt me nog mee.
1: Ja, nee, en het is, mensen zijn echt dol enthousiast. Ze weten niet waar ze het moeten
0: zoeken. hoe de Kuip Cup eigenlijk, hoe moet je het omschrijven? Hoe ziet dat ding eruit?
1: De Kuip Cup ziet er niet uit. En het format is ook ridicuul. Want we hebben gewoon naar 50 zinloze minuten zitten kijken. Want de 80e minuut was het klaar, die wedstrijd.
0: Na de 2-1 van Persie?
1: Ja, was klaar. Atalanta geloofde het wel. En dan moet je nog een half uur door. Kijk, dat die trainers dat allemaal willen. Ook die spelers die dan minuten moeten maken, zoals dat zo mooi heet. Maar waar zitten we naar te kijken, joh? Hou op. Ja. Doe dat lekker op Varkenoord nog met nog een groep als je zo nodig door moet. Ik hoop echt dat Atalanta het vliegtuig mist. 7:45. Dan weten ze ook dat ze daar niet meer aan hoeven mee te werken volgend jaar.
0: Nou, dat gaan ze wel halen. Het is 6:15.
1: Maar dit gaat. Ja. Bart, ik vind dat Villarreal was het ook al.
0: Vallecano, ja.
1: Vallecano was het ook al zo.
0: Ja.
1: Weet je wel, één keertje vooruit. Maar kom op, die voorbereiding is al een kwelling voor mensen die van voetballen houden. Het is echt alleen voetbal voor de trainers. En natuurlijk spelers om minuten op te doen.
0: Ja.
1: Maar daar hoeven wij toch niet getuigen van te zijn?
0: Helemaal eens.
1: Laat ons met rust.
0: Nee, precies. Waarvan acte? Toch nog even, in alle ernst dan, die paar minuten die we hebben. Wat dan wel over te houden aan met name de wedstrijd van vandaag tegen Atalanta? Wat steek je daar als staf van op?
1: Nou, ik denk dat de kop in de kranten zullen zijn. Shaquille van Persie klopt op de deur. nog altijd rumoer rond Javaro Riet.
0: Ja.
1: Gaan Hats Moussa en Ueda.
0: Allebei weg.
1: Allebei weg. Ja, je weet het wel.
0: Nou, Reed leek wel. Die nam wel een soort van de tijd en een moment om het veld af te lopen. Hè. Die bleef applaudisseren naar het legioen. Toen dacht ik wel even, is er
1: nog... Weet je hoe warm het was?
0: Daarom. Dus het is een inspanning om te klappen. Was dat een afscheid, denk je?
1: Nee, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Ik ben de voetballerij in dat op zich toch al lang kwijt.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, er worden bedragen op dat Morgan Rodgers in de Premier League. Die gaat voor 137 miljoen euro.
0: Ja.
1: Die kan volgens mij echt doorlopen. Ja, weet je, nee, maar dat is de waanzin geworden. En dat is dus de maatstaf. Die wordt ook naar beneden doorgetrokken. Dus we gaan het zien. Ik ga me er ook niet meer druk om maken. Supporters van Feyenoord moeten dat ook niet meer doen. Want er is toch niets tegen opgewassen. Behalve een slimme... onderhandelingstactiek van de leiding. En ik heb daarin, heb ik al eerder tegen jou gezegd, wel vertrouwen in Eenhoorn en Rigo.
0: Ja.
1: Want die hebben al eerder met het bijltje gehakt bij hun vorige werkgever.
0: Zo is het. Maar dan toch even voetbal gezien.
1: Ik maak me wel zorgen natuurlijk over die blessures.
0: Ja.
1: Want Diarra is toch te lang doorgegaan. Want die klapte op een gegeven moment best spontaan door zijn enkel heen. Nadat hij in de eerste helft al problemen had.
0: 71 minuten verstapte hij zich bij de zijlijn. En dat zag er niet fraai uit.
1: Nee, maar dat had ook te maken natuurlijk met wat er in de eerste helft was gebeurd.
0: Ja.
1: En
0: Watanabe?
1: Watanabe die heeft, ik denk gewoon een zwaar gekneusde of een gebroken rib. Dus die ben je gewoon kwijt een tijdje.
0: Ja, dan moet je Geertruida halen, Emiel.
1: Nou ja, als Riet weggaat, dan is Geertruida een logische oplossing. Maar wil hij terug naar Feyenoord, ziet hij dat als een degradatie, als een nederlaag voor zijn buitenlandse avontuur. Wat eigenlijk nergens een echt succes heeft opgeleverd.
0: Nee, bij Leipzig en bij Sunderland niet. Maar waarvoor zou PSV geen nederlaag zijn en Feyenoord wel als het gaat om het doen van een transfer?
1: Nou ja, als hij terug naar Nederland wil, is hij natuurlijk van harte welkom bij Feyenoord.
0: Ja. Nee, maar hebben ze hem niet nodig nu? He? Centraal achterin of als rechtsback?
1: Nou, centraal achterin kunnen ze het redelijk oplossen volgens mij. Maar goed, zeker als Watanabe voorlopig uit de relatie is. En inderdaad, de krankzinnige bedragen voor Reed op tafel komen. Ja, dan moet Geertruida serieus als een optie worden overwogen. Ik neem ook aan dat Gio kent hem als geen ander.
0: Ja.
1: Dat hij wel contact is geweest. En ik weet niet of hij naar Eindhoven wil. Of hij daar misschien net iets meer geld krijgt. Die zullen ongetwijfeld
0: de buidel.
1: Met de geldboom staan schudden. Dus ja, ook daar zal het weer een spel worden. Dus we zijn er nog niet vanaf, Bart. Oh, nee. Ik kan niet wachten tot 1 september.
0: Ik ga er toch nog even over door. Want als het toch gaat om voormalig Feyenoorders met ook even een kort PSV-verleden. Maar met name een recenter langer verleden bij Manchester United. Wordt Tyrone Malacia genoemd in Feyenoord-kringen. Zou jij daar voorstander van zijn om hem terug te halen voor de linksback-positie?
1: Ik was altijd wel fan van hem, maar ja, ook daar is een ontwikkeling nou niet in een opgaande lijn voortgetrokken.
0: En nee.
1: Dus ja, ik weet niet, we moeten ook geen opvangoord worden. Een soort van...
0: retraite club.
1: Ja, van geweest.

0: deze Feyenoorders die het elders niet gemaakt hebben. Nee, kom op. Ik moet zeggen, die Marmol doet niet zo slecht. Jordan Bos komt er natuurlijk straks ook weer gewoon aan. Je hebt Gijs Smal nog. Ik denk dat je op de linksbackpositie voorlopig goed uit de voeten komt. Nou, op dat moment zwaait er een voormalige linksback. Hoewel die als rechtsback beter was naar mij.
1: Wijstekers?
0: Hij heeft net de Kuip Cup uitgereikt. Hoogtepunt, hè, Ben, in je carrière. Hoogtepunt in je carrière, Ben. Wacht even, hij komt er even aan.
1: Oh, heel goed. Ja, altijd goed Ben. Om Ben even te horen.
0: Benny, kom eens even. Was een hoogtepunt aan je carrière, de Kuip Cup uitreiken,
2: hè? Ja, dat is toch... Gelukkig gaat Feyenoord dan, dus zou ik het niet zo lang gevonden.
0: Maar een leuke oefenwedstrijd ook, toch, Ben? Het lekker hard ook. Echt wat voor jullie geweest in de goede jaar.
1: Die microfoon even bij Ben, dan verstaan we hem ook.
2: Of ze Italiaans zijn, lekker fanatiek. Maar ja, goed, dan moet je maar af en toe wat terug gaan doen, hè?
0: Ja, dat konden jullie wel. Kan dat deze groep dat ook? Want dat kan misschien nog een dingetje worden.
2: Nee, maar goed, ik vind, het ziet er best wel goed uit allemaal. Ja, alleen, ja, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren met Moussa, met Ueda, met nog wat jongens. Dus.
0: Ik heb net afgesproken met de luisteraars dat we het er niet meer over gaan hebben tot 1 september. Want we worden er helemaal gek van.
2: Ja, want ik ben nog even heel snel dat op een gegeven moment Feyenoord ook een keer een seizoen had. Dat op een gegeven moment Kuit wegging, eind midden van het seizoen. Tenminste, midden van transfer. Dus ja, je kan niks zeggen, joh. En laat me even afwachten, want allemaal gekke verhalen hoor je. Laat me gewoon even wachten, wat straks is eind augustus, hè?
0: Goed, Ben. Dankjewel, jongen. Altijd goed om je te spreken.
1: Zo
0: nou, pak
1: is
0: je
1: het.
0: Nog even mee.
1: Ja.
0: Mr. Feyenoord, hè?
1: Uitstekend.
0: Live op Radio Rijnmond.
1: Ja, zo is het. Hartstikke goed. Toch ook nog even ook zo'n irritante vraag, Emiel, die vorig jaar ook al opspeelde. Sterker nog, die heeft zo'n beetje het hele seizoen doorgedrenkt, die vervelende vraag. Wie moet de aanvoerder bij Feyenoord worden?
0: Oh jee, krijgen we dat weer?
1: Ja, nou ja, wijs er maar eens een aan.
0: Nou ja, goed, je zou zeggen, wie is er nieuw, hè? Dat was vorig jaar nogal handig gedaan.
1: Mag ik een schot voor de boeg doen?
0: Nou ja...
1: Valente.
0: Nee, alsjeblieft niet.
1: Nee?
0: Nee. Die is al... Dat heb ik vorig jaar ook al een keer gezegd. Die moet zijn eigen spel heel goed gaan evalueren. Die kan echt goed voetballen. Maar dit is een beetje, je leidt aan het Frenkie de Jong-syndroom. Het lijkt wel of hij iedere bal die hij krijgt... dat hij denkt, als ik hem niet minimaal 3-4 keer heb geraakt... dan is het niet goed gegaan. Hij moet echt het ritme gaan vinden tussen gelijk spelen, gelijk bijsluiten... en inderdaad die actie maken. En zeker die paas, want die heeft hij. En hij heeft echt twee prachtige voeten waar hij ook goals mee kan maken. Maar dat heeft hij ook nog heel weinig gedaan voor Feyenoord. Dus laat hij zich daar nou op concentreren. En zeker niet met een band opzadelen. Nee, ik zou echt, als ik zou...
1: Maar wie dan?
0: Als ik zo zou kijken... Nou, misschien Shaquille van Persie wel. Nee.
1: Hartje Moussa was het vandaag.
0: Ja, dat is ook geen aanvoerder.
1: Nee.
0: Maar goed...
1: Reed vorige week...
0: Ja, nou, misschien, ja, als ik heel eerlijk ben, kom je misschien wel bij Sint Just uit.
1: Nou ja. Ja.
0: Want dat is in ieder geval nog een soort leidersfiguur.
1: Ja. Staat achterin.
0: Die indruk maakte die vorig jaar wel, toen hij zelfs de clubdokter van Feyenoord naar de tribune verwees, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Maar ook vanaf de bank zich nogal intensief bemoeide met datgene wat er op het veld zich al speelde.
0: Nou, met zijn ervaring.
1: We zijn eruit.
0: Wij zijn eruit, Bart.
1: Ik wil tot slot toch nog even door op datgene waarbij de rust tussen die 90 minuten en de start van de verlenging al even kort over spraken. En dat is natuurlijk toch gewoon wel een interessante kwestie als je de voorbereiding van Feyenoord tot je neemt. Wat te doen met Shaquille van Persie? Die tot nu toe echt alleen invalbeurten heeft gehad, maar daarin zich altijd laat zien. Hij maakt vandaag die goal. Ja. Had in de verlenging ook nog een aardige schietkans. Laat zich zien. Wat moet je nu? Kun je hem gebruiken echt alleen als...
0: Pure luxe.
1: Oké.
0: Okay. Tuurlijk. En die jongen, kijk, als het goed is, dan komt het snel. En als het dan nog beter wordt, dan is het niet tegen te houden. Dus dan gaat hij gewoon zijn plekje krijgen.
1: Ja, zo simpel is het.
0: En dan is het of een concurrentie met Ueda en als ze er allebei nog zijn, en Hadji Moussa. En als een van de twee weggaat, kan hij op die plek spelen. Als hij zich zo iedere keer met iets meer minuten blijft doorontwikkelen. Maar er komt natuurlijk een moment straks dat hij genoeg minuten heeft gemaakt om gewoon te starten en wedstrijden af te maken.
1: Ja. Mag ik nou nog?
0: En dan gaan we ervan genieten, hè? Want ik moet zeggen, alleen dat ene balletje schoot hij met links.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, die had iets harder en iets verder in een andere hoek gekund. Dan zal zijn vader nog kritisch op hem zijn.
1: Daarover gesproken, en als het gaat om genieten van het talent wat Shaquille is, hoop jij niet met mij en misschien hopelijk ook vele andere Feyenoorders dat het zijn vader gewoon gegeven is om binnenkort in de Kuip naar zijn zoon te komen kijken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat moet toch gewoon kunnen? Dat moeten we toch gewoon regelen?
0: Ja, maar Robin, dat ligt aan Robin zelf.
1: Ja.
0: Maar goed, Gio en Robin zijn heel goed met elkaar.
1: Ja.
0: En hij kan ook met een petje op gewoon ergens
1: ja, maar hoezo?
0: Op een vak gaan zitten.
1: Het is misschien als trainer niet gelukt, maar als voetballer is hij toch een van de grootste die de club heeft voortgebracht.
0: Absoluut. En dat moesten we ook nooit vergeten. Dat zullen we ook altijd in ere houden. Alleen als trainer was het, laten we maar zo zeggen, bij de jeugd nog redelijk. Maar en tot goed. En daarna werd het gewoon moeilijk voor hem.
1: Ja, waarbij misschien de
0: niet
1: kant...
0: Niet genoeg.
1: Nog. Misschien moet je zeggen, nog niet.
0: Gewoon niet. Nee, precies. Hij had gewoon nog niet genoeg kilometers op de teller. Nee. En daardoor heeft hij een aantal fouten gemaakt die hij misschien nu niet meer zou maken. Maar goed, in de voetballerij gaat alles voorbij. Misschien wordt hij ooit nog wel eens later, als hij allerlei andere avonturen heeft gehad, wel een keer weer opnieuw hier aangesteld. En dan gaan we weer met z'n allen gewoon voor hem klappen. Want precies wat jij zegt, Robin van Persie blijft altijd Robin van Persie. En nu al helemaal, want het is de vader van Shaquille. En daar moeten we zuinig op zijn.
1: Ja. Wat is je gevoel, wat is je idee als het om Feyenoord gaat in aanloop naar de eerste wedstrijd zondag? Vandaag over een week dus om 11:45 op het kasteel tegen Sparta. Wat verwacht je?
0: Het gaat heel dicht bij elkaar liggen.
1: Ja?
0: Ajax, Feyenoord en PSV, ja.
1: PSV gaan we natuurlijk zo meteen wel aan de meetlat leggen in de strijd om de Supercup.
0: Ik denk één jaartje te veel voor Bos. En ik denk Ajax heeft ze goed versterkt. Maar iedereen begint nu, met Julian Brandt gaan ze kampioen worden. Maar ze vergeten wat die Julian Brandt de laatste pak een beet anderhalf jaar heeft gepresteerd. En dat is niet zo heel veel. Nou.
1: Nee, maar natuurlijk wel een hele goede voetballer.
0: Prima voetballer, maar als ze gods kwijt raken, raken ze goals en assists kwijt.
1: Ja, oké. Maar goed, ik vroeg eigenlijk naar Feyenoord Sparta, niet naar Ajax en PSV.
0: Sparta, daar mogen we het toch niet meer over hebben?
1: Hoezo niet? Hebben we vanmiddag ook gedaan, uitgebreide.
0: We volgen het wel, oké.
1: Ja, natuurlijk. Gewoon nog steeds berichtgeving bij ons online. Okay. In FC Rijnmond gaan we het nog steeds over Sparta uitgebreid hebben. Ook over Excelsior. Niks aan de hand.
0: Maar bij Sparta Feyenoord zijn we wat meer richting Feyenoord gericht, toch?
1: Nee.
0: Ja, maar we gaan Sparta niet meer volgen, hoor ik op de radio.
1: Tuurlijk wel, we gaan toch verslag doen van die wedstrijd.
0: Ja, oké, natuurlijk van de wedstrijd, ja.
1: Ja, nou.
0: Maar er moest toch vroeger altijd een echt Sparta-geluid bij?
1: Dat geloof ik al een paar jaar niet meer. Maar goed, we gaan nu een interne kwestie bespreken. Ik denk niet dat we luisteraars daarmee moeten vermoeien. Maar goed, het wordt toch een hele interessante competitieopening.
0: Zeker.
1: Dan gaan we toch pas echt zien waar Feyenoord staat.
0: Ja. En de eerste competitiewedstrijd is altijd een apart verhaal. Vraag hem maar aan Van Hanegem.
1: En wat krijg ik dan van antwoord van Van Hanegem? Nee.
0: Van Hanegem zegt dat bepaalde wedstrijden, dus net als het voor het eerst echt zomer wordt, of voor het eerst echt, laten we zeggen, herfst, en de allereerste competitiewedstrijd, dan gebeurt er iets in de, in de conditie van spelers. Mentaal en ook echt fysiek. Hmm. En dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus de Spartanen die toch luisteren, die kunnen zeker nog wel enige hoop hebben.
1: Tot slot, wie moet er eigenlijk bondscoach worden, Emiel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
1: Ja. Ik
0: zou het echt
1: ik worstel
0: niet
1: er ook mee, daarom vraag ik het aan jou.
0: Ja, nou, maar Michael Reiser moet het niet worden in ieder geval.
1: Nee, maar ja, dat vroeg ik niet. Wie wel? Ja. Nee, niet te doen,
0: een buitenlandse coach.
1: Oh ja. Schiet je er een te binnen?
0: Nou,
1: sorry.
0: Ik ga Guardiola nog wel even bellen. Nee, sorry, die wil nooit meer in Rotterdam komen, denk ik.
1: Nee, nou, hij zat vandaag ook weer te klagen. Maar goed, het was een prima dag voor hem, want hij heeft geen katheder naar zijn hoofd gekregen.
0: Oh, hij schrok zich helemaal wezenloos dat er geen netten hingen, zei hij. Ja. Maar hij is ontsnapt, hij leeft nog.
1: Precies, en om 19:15 vliegen ze terug richting Milaan. En dan zijn ze weer thuis in Bergamo. Emiel Schelvis, ontzettend bedankt. Als jij de vorm duidt die Feyenoord ook gaat krijgen, dan wordt het een leuk seizoen.
0: Nou, dat denk ik ook. Ik ben helemaal klaar voor.
1: Zo is het. En de storen. Dankjewel, Emiel Schelvis. Graag tot de volgende keer. Dag hoor.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao, amici.
0: Amici sportivi.
1: Grazie. Tot zover Rijnmond Sport. Meer natuurlijk bij ons op de website en in de app. Volgende aanstaande vrijdag is er ook weer FC Rijnmond met een nieuwe uitzending. Kijk ook naar uit. Bedankt voor het luisteren. Goedenavond.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. De politie in Vlaardingen heeft vannacht een 19-jarige man aangehouden die met zijn auto was gecrashed. Hij werd gelanceerd toen hij veel te hard over de Holy Single reed en probeerde daarna nog rennend te vluchten voor de politie. Op de bijrijdersstoel lag een grote lachgastank. De man kon zijn rijbewijs inleveren. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen, waarschijnlijk van dronken kroeggangers. Buurtbewoners zijn erg aan het beeld gehecht en vrezen dat het is beschadigd bij de actie. Op stranden in Ouddorp zijn restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. En de filmavond tussen de dieren in Diergaarde Blijdorp volgende maand is zo'n succes dat er wordt gedacht om een extra avond te organiseren. De avond met de live-action versie van The Lion King was binnen een paar uur al uitverkocht. Welke film er op de eventuele derde avond wordt gedraaid is niet bekend. Het weer vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
16: Wat doe jij als je de sirene hoort?
17: De kinderen halen.
16: En wat als de metro niet meer rijdt?
17: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
16: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
23: Appetito. Tijd voor een hogere rente?
0: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
13: Huh? Maak er een potje van.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: String. Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: You ever heard about that thing?

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.